Zometeen spelen we het allerspannendste spelletje van de nacht. Russisch Roulette Request. Daar heb ik maar één ding voor nodig. Jouw liedje. Welk liedje wil je zo meteen horen? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Hey, iedereen verdient een tweede kans. Jij, ik en ook Shanna Spyro. Ja, heel eerlijk, ik vond Shanna Spyro nooit echt leuk. Hè? Ze maakt hele langzame muziek. Alsof de maandagmiddag een soundtrack kreeg. Bijvoorbeeld met deze.

Justin Bieber, The Kid LAROI en Stay bij 3FM. Slecht nieuws. Zometeen hoor je misschien op 3FM een liedje die je niet van ons gewend bent. En het is een liedje waar je waarschijnlijk ook niet zoveel zin in hebt. Maar het hoort bij het spelletje. Het gaat namelijk om de nieuwste van Rutger van Barneveld.

0: Fisch, Roulette, Request.
1: Ja, wat een tune. We spelen een Russisch Roulette Request. Ik heb een playlist aangemaakt. Daar staat dus 9 keer een request in en 1 keer Rutger van Barneveld. Gaan we zo shuffelen en hopen we dat het de request gaat worden. En vannacht spelen wij het met Sjoerd. Sjoerd, goeienacht.
2: Hey, goeienacht, hallo.
1: Je bent bezig met een deadline voor
2: ja,
1: Nederlands. Hij is af.
2: Ja, Nederlands spreekexamen.
1: Oh, lekker. Dus je kan gewoon zo lekker gaan slapen?
2: Ik kan zo heerlijk slapen. Ik moet mijn bed nog opdekken. Alles is in de was geweest vandaag. Dus alles ook weer uitlopen stellen.
1: En ik zie, jij loopt stage bij een van mijn favoriete televisiesketchesprogramma's. Sluipschutters.
2: Ja, klopt. Ja,
1: wat vet, hoor.
2: Ja, heel leuk. Ja, dat is echt lachen.
1: Want voor de mensen die het niet kennen, Sluipschutters, dat is, het zijn gewoon sketches van 4 comedians. Ik weet de namen even niet uit mijn hoofd.
2: Ronald Goedemond zit erin. In ieder geval. Ik weet ook niet iedereen's naam, hoor. Maar Randy ook, die oude supermarktmanager van de Albert Heijn reclames. Die zit er ook in. Ja. Zit ook echt geweldig goed.
1: Maar wat doe je daar dan?
2: Superleuk. Ik doe daar nu een lichtstage.
1: Ah, je bedient de lichten.
2: Ja, we zetten alles op en het is hartstikke leuk, maar
1: Sjoerd, even eerlijk, hè. Hoe zijn ze nou in het echt? Zijn ze in het echt gewoon aardig en leuk? Of
2: ja, zeker.
1: Okay.
2: Ik kan er gewoon lekker mee kletsen. En ze hebben echt totaal geen sterrenwiels of iets dergelijks. Het is echt een gezellige sfeer opzet.
1: Ook, dat is heel fijn. Dat is heel leuk. En moet je dan, want ik vind het altijd heel grappig. Ik zou even een klein fragmentje laten horen van Sluipschutters. Dus gewoon dat je even een idee hebt.
3: Kijk, een frikandel die niet goed gebakken is niet te vreten. Maar een frikandel die op de juiste temperatuur gefrituurd is. En mooi egaal bruin met een goede korst en een lekkere toef mayonaise. Eigenlijk ook niet. Maar ja, 1,50. Daar lullen we over.
1: Ja, nou gewoon even een klein idee wat het is. Maar moet je niet denken dat je kapot lachen gewoon om die gasten?
2: Ja, soms staan we wel even op zet, weet je wel, echt heel hard je lach in te houden. Weet je, afgelopen, gisteren ook. Ja, ik ga niks verklappen wat we hebben geschoten, maar we hadden ook weer hele grappige scènes ertussen zitten. En dan moet je soms echt even op je kiezen buiten om niet te lachen, want anders is heel die scène natuurlijk.
1: Ja, dan zit je doorheen te lullen inderdaad, om te lachen. Oké, en nu ga je lekker slapen denk ik zo.
2: Ik ga heerlijk slapen zo, ja zeker.
1: Oké, maar niet voordat we jouw liedje hebben gedraaid. Althans, ik hoop dat we hem gaan draaien.
2: Ik hoop het ook.
1: Ik kan alleen niks beloven, Sjoerd.
2: Nee, dat snap ik.
1: We spelen Russisch Roulette Request. De kans is 9 op 10 dat we hem gewoon draaien. Dus geen stress. Maar ook 1 op 10 dat het dus Rutger van Barneveld wordt met zijn nieuwste hit.
2: Ook leuk, toch? Ook leuk.
1: Ook leuk, maar laten we vooral hopen op jouw track. Want wat heb jij gevraagd?
2: Hart in brand van Stien en Vrouwtje.
1: Goeie plaat. Nou, laten we erop hopen. Kun jij voor mij aftellen van 3 naar 0? Dan ga ik op de shuffleknop drukken.
2: Alright. 3, 2, 1, 0.

Je bent bij 3FM en je hoorde de Bauza en Magnetic. Krijg een appje van Lisa. Lisa die zegt: help! Ik kan niet slapen. Het is te warm in mijn slaapkamer. Nou Lisa, ik heb een verkoeling in de vorm van muziek voor je. Hopelijk gaat dat een beetje helpen om in slaap te vallen. Zometeen Justice en Tame Impala. En eerst is dit Robbie Williams.

0: Tame Impala, je hoorde Never Ender bij 3FM. Oké, je moet kiezen. Stel je voor, je wordt wakker en je bent jarig. Je kijkt altijd heel het jaar naar uit, want het is een mooi rond getal. Je wordt, 25, 30, 40, 50, 60. Gewoon een mooi rond getal. Een zeer belangrijke dag in de geschiedenis van jouw mooie leven. Oké, heb je dan liever of dat je helemaal geen felicitaties krijgt? Dus iedereen is je verjaardag vergeten, je familie, zelfs van je partner krijg je geen appje. Of dat, of je bent op je verjaardag, je zit met je familie en beste vrienden aan tafel. Je beste vriend staat op en die komt met deze speech.
1: Goedemorgen iedereen trouwens. De jarige in ons midden. Gefeliciteerd. Geniet van de dag. En ik hoop dat je hier ook blijft van wat.
0: Dit is Ronald Koeman die keeper vlekken in het zonnetje zet. Wat een motivator is het ook. Ik denk dat we zo wel wereldkampioen worden. Je bent bij 3FM. De muziek is heel leuk. Je hoort zometeen Clean Bandit. En dit is de nieuwe Oscar and the Wolf. Gefeliciteerd, hè?
2: 3FM. Mee. Ga hit. 10 en Oscar and the Wolf. Safe and Sound.
3: 3FM. Mega.

0: is heerlijk. Vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, elk weekend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

tune uit en ja, die voel ik hoor. Het is de feeling, het gaat over de onzekerheid die ontstaat als je iemand leuk vindt. En voelt die ander hetzelfde of ben je de enige die er zo mee bezig is? En ja, misschien dat het me ook wel raakt omdat het ook wel heel herkenbaar is. Hè? Want ik ben op dit moment aan het daten en ja, laat ik het zo zeggen. Ik weet ook niet altijd of mijn gevoel overeenkomt met haar gevoel. Of zij dat het zo hetzelfde ervaart. Het mooie aan de nieuwe Steve Lacy, je hoort die twijfel terug in zijn stem. Hè? In de coupletten dan klinkt hij nog rustig, maar ja, zodra het refrein begint, dan gaat hij hoger zingen en klinkt hij wat kwetsbaarder en onzekerder. Alsof hij zingt, ik hoop dat je me leuk vindt, maar ik weet het niet zeker. Het is de nieuwe Steve Lacy.

0: geluisterd naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: Jelly Roll. I'm good.
1: I'm good. I'm good.
3: Met 3FM ontdek je nog.

Ja, waar je geen move op durfde te maken. Het enige wat je deed was gewoon een broodje halen in de kantine. Een beetje keten tijdens de tussenuren. En vooral heel veel lachen met je vrienden. En sommige nummers die gooi je in 1 seconde terug naar die tijd. Zoals deze. Far is movement.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. Eén was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Pinkpop, beleef je met 3FM.

0: is bij 3FM. Durf jij in het openbaar slecht te praten over je collega's? Ja, in de muziekscene is het een ding dat je eigenlijk alleen maar lieve dingen zegt over je collega's. Oh ja, hij is zo goed. Oh, ik wil samenwerken met deze artiest. Maar niet de jeugd van tegenwoordig. Zij hebben daar scheid aan. In hun podcast Drie Kwartjes bespreken Willy Wartel en Fjessever een band. Ja, ze zijn niet helemaal mals.
1: De allereerste keer dat ik die videoclip zag, dacht ik dat ik naar een hele lange H&M reclame aan het kijken was. Ik dacht, hè, de prijzen staan er niet bij van die kleding.
2: Zijn stem klinkt als een ballon waar je dan zo bij de bovenkant van het tuutje zo...
1: Oh ja, inderdaad.
0: Opbouw!

0: Sweets bij 3FM. Over welke band heeft de jeugd van tegenwoordig het?
1: De allereerste keer dat ik die videoclip zag, dacht ik dat ik naar een hele lange H&M reclame aan het kijken was. Ik dacht, hè, de prijzen staan er niet bij van die kleding.
2: Zijn stem klinkt als zo'n ballon waar je dan zo bij de bovenkant van het tuutje zo...
1: Oh ja, inderdaad.
0: Opa, hoor je erbij. Piet, die dacht dat het ging om Mika. Sjoerd dacht dat het BTS was. En ook Ronnie,

van Alex Warren, Passenger, bij 3FM. Je maakt kans op een 3FM fanpakket en daar hoef je niks voor te doen. Behalve je mond houden. Ja, zo simpel is het, want zeg je niet.

0: hallo met Mark.
1: Hi Mark, je spreekt met Jasper van 3FM.
0: Hi.
1: Hoi. Hey, ik snap dat een beetje als een verrassing komt, dat ik bel.
0: Ja.
1: Maar je zit in een spelletje. Ik weet niet of je dat kent. Het spelletje heet Zeg je niets, dan wil je iets.
0: Oké.
1: Ja. Dan had je dus niks moeten zeggen, dan had je gewonnen.
0: Ja, precies.
1: Ja, nou, sorry.
0: Oké, dankjewel.
1: Fijne dag.
0: Yo.
1: Doeg.

Song bij 3FM. En dan heb je via de NPO Luister-app van Quinty. Hoi Jasper, kun je even stoppen met dat gelul over voetbal? ja en nee, want aan de ene kant, oké, ik ben echt gewoon het hele WK aan het watchen. Ik ben op dit moment ook voetbal aan het kijken. Maar goed, op dit moment dus Mexico tegen Zuid-Korea bezig. Verwacht van mij geen tactische analyses over de wedstrijd. Geen 4-3-3 of 5-3-2 gepraat. Je bent bij 3FM, de popzender van Nederland. Dus wij praten geen voetbal, wij praten muziek. Ik wil er vannacht dus een muzikale battle van maken. Een muzikale battle tussen Mexico en Zuid-Korea. En ja, jij bepaalt wie er gaat winnen. Ik laat zo twee stukjes van nummers horen uit Mexico en Zuid-Korea. En jij mag bepalen welk nummer we zo meteen helemaal gaan draaien. Ja, ga jij voor de tune van Mexico? Dat was vorig jaar de hoogste nieuwe binnenkomer in de Global Top 40 uit Mexico. Een tune van Perlas Negras. En die heet Natanael

0: jij naar het toilet gegaan vannacht?
1: 6 keer. Mensen vragen als van, joh, maar als je wat aan je lichaam zou willen veranderen, nou, dan heb ik echt veel keuze, hè?
0: Ja.
1: Maar dan kies ik echt voor een grotere baas.
0: Het is zo lief.
1: Ik haat het echt. Wat erg is, dat je dan ligt hier. Ik wil niet plassen.
0: Ja.
1: Ik wil niet plassen, want anders ga ik weer iedereen wakker maken. Ik wil niet plassen. En dan moet je nog nodige plassen.
2: Nou, ja. Sterker nog, Dave zich vanmorgen al een sponsor gemeld bij de camper.
0: Tena Man.

0: Zuid-Korea. Dik, goeienacht.
1: Ik mag kiezen tussen Mexico en... Met niet het andere liedje. Vind ik verschrikkelijk.
0: Oké.
1: Ik hou van Mexico. Mexico.

tijdens een concert of tijdens een feestje wil je toch het liefst alles meemaken. En naar de wc gaan voelt altijd een beetje alsof je iets illegaals doet. Ik probeer zelf altijd dan te wachten totdat er een liedje komt wat ik dan niet zo leuk vind. Dan voelt het wat fijner om naar de wc te gaan. Maar hoe doe je dat dan als artiest zijnde? Weet je wel, je kan niet zomaar naar de wc gaan. Of als DJ. Is dat dan soms 3 uur of langer te knallen en tussendoor kun je eigenlijk niet weg. Nou, DJ en producer Clooney die heeft hier eens op gevonden. P-I-S-S. Oftewel pis, oftewel plassen. Dat is namelijk de naam van zijn USB-stick die vol staat met extra lange versies van nummers die hij in elkaar heeft geknutseld, zodat hij dan gewoon lekker naar de wc kan. En dit is een versie van 3 minuten 21. Dus als je even naar de wc moet, is dit het moment.

0: morgen. Dat WK, hè? Dat doet echt hele rare dingen, man. Het gaat echt totaal niet goed meer. Nee. Het is eigenlijk een beetje afgelopen. Moet je het vertelkje zo.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. De laatste buien trekken weg. Minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag. Met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Pinkpop, beleef je met 3FM. Straks vanaf 9 uur hoor je de allerbeste Pinkpop act ooit. In de 3FM Top Pinkpop. Sebastiaan Okhuizen.
0: Goedemorgen. Het is wel belangrijk om tijdens zo'n WK met nachtelijke wedstrijden en belangrijke wedstrijden scherp te blijven. Anders ga je er helemaal vanaf. Als in gewoon

een hele goede morgen, hoop ik. Ik heb een moeilijke nacht gehad. Ik heb prima door de hitte heen geslapen. Dat is een heel groot accomplishment voor vandaag. Maar ik voel me echt een ongelofelijke loser, een beetje. Ik voel me net een kleuter. Het is zo triest. Het WK is bezig. En je moet weten, dat is gewoon heel belangrijk voor mij. Ik ben een enorme voetballiefhebber, maar ik weet niet wat het is met grote eindtoernooien, maar dan gaat er iets open in mijn hart, in mijn hoofd. Dan hoop ik gewoon dat de nachtmerrie van 2010 weer een keer goed komt. Die verloren WK-finale. Dus waar ik iedere 4 jaar toch weer op hoop. En ik zit nu met de schuine ogen een beetje te kijken naar Mexico, Zuid-Korea. Wat daar zojuist is gebeurd is een nachtmerrie. De keeper van Zuid-Korea gooit de bal in, gooit de bal uit, zeg maar, per ongeluk tegen de Mexicaanse speler aan. Er begaat een blunder. En het wordt 1-0 van Mexico op dit moment. Ik had vannacht een droom. Die voelde voor mij exact hetzelfde als het drama van 2010. Op zo'n domme, treurige manier. Het was echt gênant. Ik ga zo meteen alles erover vertellen naar Isabel van Gelder.

Lost Frequencies en Best Deel hoorde je bij 3FM. Head down. Goedemorgen. Ja, ik durf inmiddels wel een beetje te zeggen dat het een goedemorgen aan het worden is. Ik had een moeilijke type schuiven gemaakt vannacht. In mijn dromen. Letterlijk in mijn dromen. Het is altijd als het dan wat warmer is, dan wil ik nogal afdwalen tijdens het slapen. En het ging vannacht niet goed. Het ging vannacht een WK-thema en dan raak ik al snel gestrest. Ik vertelde net al even, ik ben nog steeds zwaar getekend door de WK-finale van 2010 tegen Spanje, die in de verlenging met 1-0 werd verloren. Het heeft me zoveel pijn gedaan. Nou, halve finale 2014 was ook geen pretje tegen Argentinië. 2022, laten we daar even heel gauw niet over hebben. Ook die klote wedstrijd tegen Argentinië. Dit toernooi wat we nu spelen, dat is gewoon heel belangrijk voor mij. Dat Oranje het goed doet. Morgenavond mogen we weer los. Om 7 uur tegen Zweden. Maar hou toch al hard elke keer vast. En ik had dus een droom vannacht. Ik had een droom dat Oranje was doorgekomen naar de halve finale. Ik dacht, oh, we zitten weer aan de vooravond van iets moois. Misschien wel een vierde WK-finale in de geschiedenis van het Nederlands elftal. En die wedstrijd begint en het gaat zo lang ontzettend. Vergeet niet, dit is allemaal in mijn droom, hè. Gaat allemaal goed. Jeroen Guter deed commentaar ook. Dat was echt heel raar ook om te horen, want hij deed ook persoonlijk alles zoals, ja, Sebastiaan, moet je luisteren. Depay gaat hier langs de lijn. Ik werd helemaal gek, helemaal gek. Maar in de laatste minuten verloor Oranje met 2-0. Met onder andere een heel dom eigen doelpunt van Cody Gakpo. En ik moest gewoon weer, net als in 2010, zo gigantisch hard janken. Het was. En let wel, dit was een droom. En ik werd huilend wakker. Het was zo treurig. Maar het erge was, het was de WK-finale van 2026. Halve finale moet ik zeggen. Tegen Paris Saint-Germain. Ik kan je vertellen, het is een WK voor landen, niet voor clubteams. Dus hier hoeven we niet bang voor te zijn.

0: Another 54 Ultra, you're the talk to you.
1: 3FM, top Pinkpop.
0: Heb jij een beetje zin erin, of niet? Ik kan me best voorstellen dat als je geen tickets voor Pinkpop hebt weten te bemachtigen, dat het best wel een zuur weekend kan zijn. Dat je er niet bij bent met dit mooie weer in Landgraaf. Toch wel het grootste festival van Nederland en het oudste festival van de wereld ongeveer. Nou, geen zorgen. Qua Pinkpop is 3FM er het hele weekend bij. Over een paar uur. Sterker nog, over 4,5. Overrekenen, altijd moeilijk. Over 4,5 uur draaien we hier bij 3FM de hele dag alleen maar de allerbeste acts die ooit op Pinkpop hebben gestaan. Of deze editie op de planken staan. Dus Roxy Dekker kan ook gewoon voorbij komen. Daarnaast hoor je Obi en ondertekende deze avond, morgenavond en zondagavond vanaf 7 uur tot aan 12 uur. Live met alles wat je niet kan missen vanaf het festivalterrein. Martin en Sophie lopen daar rond met de WZ's, met de wandelzenders zoals we die noemen, om alles ja, bij vooraan, achteraan, in, onder het festivalterrein te laten horen. Dus dat wordt wat dat betreft één groot feest. En je kan alles wat er gebeurt op Pinkpop 24/7 volgen via de livestream op NPO Start. Denk aan optredens, interviews met artiesten, sfeerreportages, interactie met kijkers en actuele festivaltips. Het is werkelijk waar één groot feest. Maar voornamelijk vandaag, vanaf 9 uur, begint de grote, grote Pinkpop festiviteit hier bij 3FM al. Met de 3FM Top Pinkpop. Dus nogmaals, mocht je er niet bij zijn, je moet je radio gewoon hier aan.

verschrikkelijke ochtend hier met de kieven. Het is verschrikkelijk. Nee, echt waar. Het is hier al weken bloedje. We spokken heet in de studio, omdat de airco kapot is. Hij zit ook helemaal vol met schimmel, dus hij mag ook niet blazen. Er zit hier onder mij, onder de mengpaneel, zit een ventilator. Ik weet niet of je die kan horen. Nee, nou, dat is in principe een goede zaak dat je die niet kan horen. Maar normaal doen we dan lekker 's nachts het raam open van de studio. Kan het lekker allemaal koude lucht naar binnen waaien. Nu kan dat niet, omdat er buiten al dagenlang een veegwagen bezig is. Maar niet een gewone veegwagen. Nee, zo een met ijzerborstels. Die ook echt de tegels en het asfalt schoonmaakt. Ik word er helemaal gek van. Gelukkig zometeen de allerbeste zomerplaat om die warmte een beetje mee te omarmen. Hij is gloedje nieuw, komt uit Nederland en België. Hoe vind je die? Je hoort hem net. David Guetta en Teddy Swims en Tones and I. And gone, and gone, and gone. We

is 3FM waar je naar luistert. Calvin Harris hoorde je. En My Way. Het is een prachtige dag, omdat Joshua Peter een EP heeft uitgebracht. Een gloednieuwe EP. Kun je kennen van zijn track Bones, die we heel veel hebben gedraaid op 3FM. Pins and Needles hebben we heel veel gedraaid op 3FM. Maar er zijn vandaag 3 liedjes bijgekomen. Onder andere deze.

is. Iedere zaterdag en zondagavond neem ik je bij vooraan mee in de wereld van de allerbeste nieuwe muziek in Nederland. En Joshua Peter kwam afgelopen november langs om zijn debuuttrack Bones te spelen bij 3FM. Maar speelde ook al een track die nu pas is uitgekomen op de EP. Ga ik je morgenochtend, als ik op de plek van Ramon zit, alles over vertellen. Want door de grote Pinkpop-festiviteiten is er morgen helaas geen vooraan. Maar die allernieuwste muziek die hoor je nog steeds bij mij, hoor. Geen zorgen. Zoals ook deze hoorde je afgelopen

Thuis op 3FM, American Girls. Ik kan ervoor zorgen dat die lege maag en die chagrijnige kop van je verdwijnen. Ja, dat is echt waar. Ik kan er namelijk voor zorgen dat jij deze vrijdagochtend kan beginnen met een waanzinnig, fantastisch, heerlijk tankstation ontbijt naar keuze. Oftewel, jouw favoriete broodje. Bij mij waarschijnlijk een broodje kip met een extra zout sausje. Ik ben een zoute man. Daarbij een hele grote witte monster. Heerlijk. En als het toch eens nodig is, ook nog een bakje koffie erbij. Dat kan ik allemaal voor je regelen. Meld je alleen even via de NPO Luister-app met je naam en je leeftijd. Dan ga ik het misschien zo meteen wel aan je weggeven. I took a pill.

0: Goedemorgen. Jouw naam en jouw leeftijd in de NPO Luisterapp. En ik geef jou een tankzonnebijtje. Betere deals zijn er niet, toch?
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
2: Pinkpop, beleef je met 3FM.

Ja, Toeti, een bijzonder goede vrijdagmorgen. Het weekend staat weer voor de deur. Een heel mooi Pinkpop weekend hier bij 3FM. Zometeen vanaf 9 uur. De 3FM Top Pinkpop. Het allerbeste van Pinkpop aller tijden eigenlijk. Alles wat er ooit op de plank heeft gestaan, ga je voorbij horen komen vandaag. Maar zeker ook wat je dit jaar gaat horen. Mocht je nou geen idee hebben wat je dit jaar gaat horen. Nou, headliners, 21 Pilots, Foo Fighters, The Cure, het houdt niet over. Verder op de planken, Zara Larsson, Teddy Swims, Editors, Roxy Dekker, Isabel van Gelder, Flair, Jeff van der Steen, Def. Het houdt niet op. Echt niet. Maar je gaat het sowieso allemaal voorbij horen komen dit weekend bij 3FM. Want vanaf 7 uur deze vrijdag, morgenavond en zondagavond, Obi en Sebastian, dat is ondergetekende, hier vanuit Hilversum met Mart en Sophie, daar op het festivalterrein in Landgraaf, die je alles laten horen wat je niet weet te kunnen missen van komend weekend. Pinkpop 2026 komt eraan. En zometeen jouw kans op het tankstation ontbijt naar keuze. Het enige wat je moet doen is eventjes laten weten wat jouw naam is en jouw leeftijd is. Stuur het even via de NPO-luisterapp, bel ik je zometeen terug. Allemaal na Antoons allernieuwste, heet De Enige.

0: Weekend op 3FM en The Loneliest. Ralf, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe laat is het wekkertje gegaan vandaag?
1: 4 uur.
0: 4 uur?
1: 3 uur.
0: 3 uur. 3 uur.
1: Ja, dat is vroeg, hè?
0: Ja, dat is inderdaad heel vroeg. Waar ben je naartoe onderweg, jongen?
1: Ik ben naar Duitsland aan het rijden.
0: Oh, de vrachtwagen. In de vrachtwagen. Waar moet je heen? Waar moet je precies heen?
1: Osnabrück.
0: Ach, nou, dat is wat overzien, toch?
1: Ja, gelukkig wel.
0: Lekker man, lekker man. En nog moeilijke of ingewikkelde plannen dit weekend of ga je het simpel houden?
1: We hebben kermis in het dorp.
0: Kijk eens, wat is het dorp?
1: Apert.
0: Apert, daar komt mijn Radio 2-collega Annelie Verhees vandaan, wist je dat?
1: Nee, hey, dat
0: weet ik
1: niet.
0: Nou, dat is wel weer een leuk feitje om door te vertellen op de kermis dit weekend. Hoe vind je die? Hey, Ralf, jij speelt voor een tankstation ontbijtje naar keuze. Je speelt mee met woord voor woord. Wat de bedoeling is in woord voor woord, jij hebt zometeen 45 seconden te raden. Om te raden welk woord ik hier voor mijn neus heb staan. Ik ga zo meteen op een grote knop drukken hier op mijn scherm. Dan krijg ik een random Nederlands woord te zien. En ik ga binnen 45 seconden dat uitleggen aan jou. Die uitleg gaat als volgt. Ik geef jou telkens een woord wat te maken heeft met het woord wat jij moet raden. Oftewel echt iets wat aan gerefereerd is. Maar ik mag niet een deel van het woord zeggen. En ik mag natuurlijk ook gewoon niet het woord zeggen. Wat ook nog eens de bedoeling is, jij geeft na elk woord wat ik jou geef een gok. Jij doet een gok om te raden welk woord ik in mijn hoofd heb. Als het fout is, hoor je dit. En dan geef ik je weer een volgende hint. Dus het is zaak om zo snel mogelijk te reageren en zo snel mogelijk uiteindelijk binnen 45 seconden bij het goede woord te komen. Is alles helder voor je?
1: Ja, helemaal helder. All right. Proberen.
0: Dan gaan de 45 seconden in 3, 2, 1. Afval.
1: Prullenbak.
0: Wegbrengen.
1: Container.
0: Tillen.
1: Pico.
0: Prullenbak.
1: Vuilniszak.
0: Yes, man! Oh, wat een snelheid heb je erin zitten deze ochtend. Dat is lekker. Vuilniszak was het goede antwoord in woord voor woord deze ochtend. Geef jou een tankstation ontbijt naar keuze. Mocht je zo de tijd hebben om eventjes te stoppen. Je bent in Duitsland, daar zijn de toiletten altijd al lekker bij het tankstation. Maar de broodjes zeker niet minder. Wat ga je halen?
1: Zijdbroodje, denk ik.
0: Ah, oh, heerlijk. Het is je gegund en veel plezier dit weekend, hè?
1: Dankjewel.
0: Oké, hoi.
1: Adieu.

Je hoorde Idali, Ronnie Flex en Frenna met hun allernieuwste populair. Uit de vliegtuig springen, een beetje in het buitenland gaan wonen, eigen bedrijf beginnen, zijn voor jou misschien wel de grootste dromen die je nog hebt liggen. Ronnie Flex heeft ook nog een hele grote droom. Eentje die je dan weer misschien niet zo snel verwacht. Hij zou het liefst nog ooit in zijn leven docent worden op de Herman Brood Academie. Zie je het al voor je?

0: heb wat ergs gedaan. Kom me halen op school, papa. Ik heb dit is zo erg. Of ik heb gebloot.
1: Stomme trut.

Freddy Gadd op 3FM en Delilah. Oei. Een bijzonder goeiemorgen. Iets over 5:30. We duiken langzaam deze verkoelende ochtend in. Hopelijk verkoelend richting een nieuwe ochtendshow. Wijnand die komt nog even bij van een grote avontuur gisteren op de Mont Ventoux. Meer dan, wat is het, 13.000 euro opgehaald voor Stichting ALS Nederland. Tijdens Tour du ALS is hij de Mont Ventoux opgerend. Stuur hem nog even een berichtje via Instagram. Dat zou hij wel echt heel erg kunnen waarderen, hoor. Dat je even een hart onder de riem steekt, want dat zal wel echt voorbij komen zijn. Zometeen de ochtendshow met Ivo van Breukelen en Andres Odijk. Tot die tijd hebben wij nog even de controle over deze vrijdagochtend. Kunnen wij nog even samen bepalen waar we muzikaal misschien een beetje naartoe gaan. En ik dacht, het is...

0: Het is veel te warm.
1: Het mag er wel af en toe een beetje druppen hier en daar. En dat kan dan wel zorgen voor de nodige verkoeling. Maar vandaag gaan er gewoon weer temperaturen op het bord staan. Richting de 34 graden. En dat...
0: Dat is niet koud.
1: Dus laten we een beetje die warmte omarmen. Afkoelen, dat is natuurlijk altijd lastig. Laten we die warmte een beetje omarmen met een ultiem ideaal vakantieliedje. Een zomerliedje. Dus ik ben op zoek naar wat jou betreft de allerbeste plaat die niet in het Nederlands is, nog in het Engels is. Denk in de hoek Buena Vista Social Club. Denk in de hoek Tiziano Ferro. Juanes zou kunnen. Spaanstalig, Italiaanstalig, we kunnen Frans. Wat mij betreft gaan we zometeen in het Swahili een liedje horen. Maakt mij het uit. Als het maar een ultieme vakantietrek is. Drop die even in de NPO Luister-app. Kan ik die binnen nu en een minuut of 7 voor je draaien hier op 3FM. Een track, niet in het Nederlands, niet in het Engels, in de ultieme vakantiesfeer. Moet lukken toch? Ik spreek je zo meteen naar Ben Howard. Dit is Keep Your Head Up bij 3FM.
2: I

0: Just Stay Jack, Sal en John. Turn the lights off, hoorde je bij 3FM. Weet je wat dan mooi is? Ook op deze tijdstippen, als je dan beroep doet op de muziekliefde van een 3FM-luisteraar, dan gaan er deuren open waarvan je niet eens wist dat ze er waren. Van die deuren waar eerst een heel groot schilderij voor zat, van die geheime deuren. Ik zie Koen voorbij komen. House on C van Peter Fox. Ik weet niet waarom, maar ik was die plaat ook weer gewoon helemaal vergeten. Arjan, Morikante met Jeke Jeke. Thijs, Lolita, Moi Lolila, Lolita, nou natuurlijk. Ook Jovanotti komt voorbij. Maar Tom, een hele goede morgen, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Wat fijn dat je er bent. Ik heb jou eerder deze week al gesproken. Toen had je een plaat nodig.
1: Ja.
0: Toen heb ik Zombie gedraaid om jou even uit de nachtdienst te halen en even door te knallen. Maar
1: ja, dat kan.
0: Nu ga jij de rest van Nederland zelf helpen. Nu geef jij terug, weet je dat?
1: Ja, het leven is een geven en nemen.
0: Ja, het leven is geven en nemen. En jij geeft hier een track die ik in een heel ver verstopt luikje ergens had zitten. En ik denk dat hij er eigenlijk over 3 minuten, als die plaat is afgelopen, nog steeds niet helemaal uit is. Maar hoe kan deze plaat, als ik uiteindelijk net vroeg om een track die even de zomer kan vieren, dus niet Nederlands, niet Engels, maar even lekker echt een vreemde taaltrack. Hoe kan deze zo top of mind liggen bij jou?
1: Ik heb deze vroeger heel vaak gehoord en ik ben hem een keer verloren. In de zin van, ik had hem in mijn hoofd zitten, maar kon de naam er niet bij vinden.
0: Ah, en toen?
1: Op een gegeven moment had ik hem te pakken. Door gewoon op Spotify te blijven zoeken. En sindsdien heb ik hem echt 1 keer in de week van aanstaan.
0: En wanneer was dit? Wanneer heb je dit voorval gehad?
1: Oh, dat is... ik krijg vaak hoor. Dus ik luister heel veel Spotify. En ik denk een halfjaartje geleden.
0: Dus jij hebt al de afgelopen...
1: Ik heette die plaat ook weer en ik kwam er maar niet op. En op iemand was het, ja, dat is die.
0: Dus jij hebt al gewoon de afgelopen half jaar, iedere week heb je deze plaat opstaan?
1: Heerlijk.
0: Wat schitterend zeg. Ach man, ga je wel een beetje een zomerse activiteit voltooien vandaag om deze plaat wel een beetje te kunnen omarmen?
1: Het wordt warm vandaag.
0: Ja, nou lekker in airco zitten dan toch? Is ook zomers.
1: Zeker, zeker.
0: Nou, gaan we dat afspreken. Mag ik jou een heel fijn weekend wensen, Tom?
1: Van hetzelfde.
0: Wil je hem zelf aankondigen op 3FM? Want het is wel echt jouw track nu, hè?
1: Ja, hier komt Ramagana van Treble.

Hoppatee. Lekker man. Hoe lang al niet gedraaid op 3FM? Geen idee. Ga ik even kijken ondertussen. Je hoorde Ramaganana van Treble. Het is de vrijdagochtend van 3FM. Met straks vanaf 6 uur Ivo en Andres op de plek van Wijnand en Jamie. En vanaf 9 uur de 3FM top Pinkpop. Ik zit hier te kijken ondertussen in het archief. Laatste keer gedraaid, 21 november 2023, Treble en Ramaganana. Daarvoor maar 14 keer gedraaid. Dus

0: voor je klaar met onder andere een interview met Nothing But Fucking Thieves. Hey. Hoe lekker is dat? Laatste nieuws krijg je nu.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man... na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Weer van verkeer dan door de ANWB. 1 vertraging in Nederland op de A4 Den Haag Amsterdam. Voor knooppunt Hoogvliet, daar is je vertraging 13 minuten. Heel veel sterkte en een goede reis.
2: 3FM.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Ga je niet in te smeren.
4: Want

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je wil groeien, maar het energienet zit vol. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
3: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
4: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
5: Bingpop, beleef je met 3FM. Straks vanaf 9 uur hoor je de allerbeste...

0: Ah, dat is goed wakker worden toch met de klanken van Hozier. You're the Too Sweet bij 3FM.
1: Hele goede morgen, 10 minuten over 6. De ochtendshow voor deze vrijdag. André Zodiac, Ivo van Breukelier. Mooie dag, mooie dag.

0: Rosa en Magnetic hoorde je op de dag. Trouwens, de nieuwe single van de Bouwse ook is uitgekomen. En die heeft dan weer Love Myself, zag ik net.
1: Is dat een beetje knallen?
0: Dat is wel een knalletje, hoor.
1: Nou, lekker, de Bouwse. Ja, de Bouwse vind ik zo mooi. Die jongens die zijn gewoon begonnen als een schoolband.
0: Ja.
1: En deden dat voor hun plezier. Het zijn echt gasten, gewoon goede vrienden. En dat inspireert mij dan ook weer om je goede vrienden van vroeger toch wat vaker te bellen. Want ze zijn er zo succesvol mee geworden. Vorige week hadden ze een bootparty in Amsterdam. En die rij om daar naar binnen te gaan.
0: Jouw vrienden of de Bouwse?
1: Nee, de Bouwse.
0: Oh, oké.
1: En die rij was letterlijk gewoon nog langer dan de Berlijnse muur ooit geweest is. Echt fantastisch.
0: Ja, die zijn lekker bezig. Nieuwe single dus uit op deze New Music Friday. Maar er is veel meer nieuwe muziek. We gaan straks ook de nieuwe megahit bekendmaken natuurlijk, hè?
1: Ja, een goede megahit deze week.
0: Hele goedemorgen. Je luistert Wijnand en Jamie in de ochtend. Zonder Wijnand, zonder Jamie. Wijnand is natuurlijk even aan het bijkomen van zijn... hoe moeten we dat noemen?
1: Van zijn prestatie. Die heeft echt. Wijnand heeft zichzelf weer eens bewezen dat het echt een robot is. Ja, maar ik vraag me af hoe hij dit kan. Dat is echt fantastisch. Hij heeft namelijk de Mont Ventoux opgerend.
0: Ja. 22 kilometers lang.
1: Ah, ik vind met de auto al lang.
0: Maar hij heeft het gewoon met de benenwagen gedaan gisteren. We gaan hem straks even bellen of hij een beetje bekomen is. Van... Hij heeft het gehaald overigens. Ja,
1: en een heel mooi bedrag heeft hij opgehaald voor ALS
0: dat
1: Nederland.
0: Dat is waanzinnig. Dat is waanzinnig.
1: Als je wakker bent tussen 6-7, dan is het top. Want dan hoor je al bij de voorhoede zo'n zieke bericht van Leon. Die zegt, morgen jongens. Nog één dagje werken en dan lekker van het weer genieten. En ook Pien die zegt, goedemorgen. Net nachtdienst gehad, nu onderweg naar huis. Jullie alvast een fijn weekend.
0: Maar het is gezellig al hoor, in die NPO Luisterapp.
1: Ja, en mocht je nou denken, hey, ik wil ook bij die voorhoede. Dat kan. Je kan je aanmelden via 3fm.nl/voorhoede. Dan noemt het altijd de elite troepen van 3FM. Iedereen die dan op dit tijdstip wakker is, krijgt net even wat extra's. Wie we ook wat extra's moeten geven vandaag, is onze grote vriend Barend van Delen.
0: Me dunkt.
1: Hij zit natuurlijk in de USA, samen met Nelly Banner. Ook vanmiddag weer gewoon een nieuwe middagshow. Olé, olé, Barend en Banner in de USA.
0: Maar het is natuurlijk vandaag een bijzondere dag, namelijk 19 juni. Het is Barend zijn verjaardag.
1: Ja, we moeten hem even bellen zo.
0: Gaan we doen.
1: Niet? Ja. Ik bedoel, het is daar nu, het is het 10:30. Kwart over 11.
0: Die is nog wel wakker, toch?
1: Ja, nou, leer mij Barend kennen.
0: Die staat een line dance nu, denk ik. Ja.
1: Met Nel erbij.
0: Ja, met Nel erbij. En als ik tegen jou zeg... Hé, we zijn weer jou.
1: Wat?
0: Hé, we zijn weer jou.
1: Ik wist dat ik met Ruud de Wild zat deze ochtend.

0: Kees, Basket Kees. Bij 3FM, je luistert Wijnand en Jamie in de ochtend, zonder Wijnand en Jamie. Jamie is, waar is Jamie eigenlijk? Want die is niet de mol van toe. Oh, maar die is er nooit.
1: Die is altijd op vrijdag vrij.
0: Ja, dat is wel waar. Ja. Maar gisteren was ze er ook niet.
1: Nee, ze zit in Milaan voor een lang weekend.
0: Wat heerlijk.
1: Ze dacht, Ivo zit hier, ik boek hem.
0: Het beste ermee, ja, echt groot
1: gelijk. Ik ga de zon zelf wel opzoeken. Het is een mooie dag vandaag, namelijk 19 juni 2026. Het wordt vandaag echt bloedheet. 28 graden, lokaal zelfs 36. Oh. Richting het eind van de dag komen er dan stevige buien en onweer. En het is een mooie dag, omdat we even kunnen bellen misschien met de USA.
0: Ja.
1: Namelijk de verjaardag van Barend van Delen. Hij wordt vandaag 38?
0: Ik geloof het wel.
1: 83? Ja, en ik bedoel, kijk, het is nu bij ons 6:55. Dus dan is het bij Barend 11:55 in de avond. Die is dan wel wakker, toch?
0: Ik denk het wel. Ja, zo ken ik hem wel. Moeten we hem even bellen?
1: Ja, even feliciteren. Is misschien wel leuk.
0: Bellen met de andere kant van de wereld.
1: Echt moeilijker bij hoor dan de paus.
0: Ja. En jij kan het weten, want die heb jij nog ontmoet.
1: Ja, dat is wel waar. Ik krijg laatst ook geen gehoor meer.
2: Barend.
1: Ja, godsamme. Pik.
0: Ja.
1: Van harte, maat.
0: Wij hadden je heel graag even willen feliciteren. Je spreekt met Andres en Ivo, ochtendshow Radio 3.
1: Ja, maar we gaan het nu ook niet doen, want hij neemt niet op.
0: Dus jij wil hem niet feliciteren?
1: Nee, ik zou hem nu niet willen feliciteren. Want ik vind wel, ja, dan moet je opnemen. Want ik wil ook dan horen hoe hij de felicitaties in ontvangst neemt.
0: Snap ik, maar hij slaapt.
1: Het is 10:30.
0: Ja.
1: Het is 10:30 in Amerika, jongen.
0: Maar hij doet toch, even kijken. Hij doet een ochtendshow, toch, lokale tijd?
1: Ja, 9 uur, maat.
0: Ja.
1: Daar heb ik al 10 rondjes hard gelopen. Heb jij de hond al uitgelaten?
0: Nee, dat mag mijn vriendin doen.
1: Ja, nee, kijk, als jij hem wil feliciteren, dan snap ik dat. Maar ik trek mij hier nu terug.
0: Lieve vriend, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik denk dat het 38 is geworden.
1: 38, ja, 38 jaar.
0: 38 lentes, jong.
1: Als je zegt 83, zou ik het ook geloven.
0: Nou, nee, man.
1: Ziet er goed uit.
0: Ja, hij ziet er echt goed uit.
1: Jawel,
0: hij ziet er echt,
1: ik zweer het je, dit is the best shape I've ever seen him in.
0: En daarom zeggen wij...

0: dat ligt er echt aan waar je het over hebt, Reus.
1: Je snacks in de airfryer.
0: Nou, nee, eigenlijk niet. Want dat is het mooie aan de airfryer. Dat is heel vaak niet nodig. Ik heb laatst één keertje broccoli uit de airfryer gemaakt.
1: En hoe zeg je dat? Broccoli?
0: Wat? Wat is het nou?
1: Broccoli?
0: Ja, ik had broccoli uit de airfryer gemaakt.
1: Broccoli?
0: Wat er aan de hand is.
1: Broccoli?
0: Wat is er?
1: Waarom spreek je dat zo uit?
0: Nou goed, ik had laatst dus broccoli of... Ja, hoe zeg je dan?
1: Broccoli!
0: Broccoli! Hey. Broccoli! Nou goed,
1: broccoli.
0: Ik had
1: groot
0: broccoli uit de airfryer gemaakt.
1: Ja.
0: Toen was ik het vergeten in te sprayen.
1: Mm.
0: Mijn huis ruikt nog steeds naar Kerkhof. Ja, dat is niet best.
2: Broccoli.
0: Maar
1: broccoli.
0: Jouw kans op een airfryer, stuur even je naam door naar die NPO Luister-app. Want, wie weet pak je vanochtend nog een airfryer.
1: Het is Air Friday. Wil je kans maken op een airfryer? App je naam via de NPO Luister-app. Het is inmiddels 6:58.
3: NOS op 3.
2: Ja, goedemorgen. In het zuiden hebben ze een nat en stormachtig nachtje achter de rug. Op meerdere plekken in Brabant en Limburg kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ja, dit was in Maastricht.

0: heeft uitgehaald naar Israëlische politici. Meerdere ministers in het kabinet van premier Netanyahu willen niks weten van de vredesdeal tussen Iran en de VS. Mede omdat er in staat dat Israël moet stoppen met aanvallen in Libanon. Ja, fans vindt die kabinetsleden ondankbaar en zegt dat Amerika de enige grote bondgenoot is die Israël nog heeft. En dus moeten ze dankbaar zijn.
1: To some of these cabinet members in Israel who are attacking the president of the United States, the other thing that I would say is that over the last three months, two-thirds of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars.
0: Ja, ook dankbaar zijn voor alle Amerikaanse wapens dus. Fans zou vandaag naar Genève gaan om de vredesdeal met Iran verder uit te werken, maar die gesprekken gaan voorlopig toch niet door.
2: Het WK voetbal.
0: Ja, en het eerste land heeft zich geplaatst voor de knock-outfase van het WK. Mexico was zo net te sterk voor Zuid-Korea dankzij deze goal in de 50ste minuut.
3: Quiñones. Jiménez is een goede kopper. Daar moet de keeper komen. Die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
0: Ja, die Zuid-Koreaanse keeper leek de bal makkelijk uit de lucht te plukken, maar hij liet hem daarna los. Thuisland Mexico dus als eerste door naar de volgende ronde van het WK. Eerder in de nacht won Canada met 6-0 van Qatar. Zo. Qatar speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. En eentje daarvan was zeker niet voor niks. Voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Zwitserland heeft trouwens ook gewonnen. Het werd daar 4-1 tegen Bosnië en Herzegovina.
4: Ah, dat was wat ik net las dus. Ik las dat mensen echt het bot hoorden breken.
0: Ja, lijkt me verschrikkelijk.
4: Vreselijk.
0: Het weer, ja, zondag en heet dus vandaag bij 28 graden aan zee en lokaal 36 graden in Limburg. Het wordt wel een broeierig dagje. Tegen de avond kunnen dus stevige buien vallen met onweer, hagel en windstoten.
4: Dankjewel Martijn. Yo. 3FM verkeer door de ANWB. 1 vertraging in Nederland op de A4. Rotterdam-Amsterdam voor knap het Hofvliet. Daar is je vertraging 33 minuten.

0: Doja Cat, Suzanne, Kiss Me More. Bij wij als een Jamie in de ochtend, goedemorgen.
1: Laatste letter. Laatste letter.
0: Ja, we gaan een airfryer eruit gooien vandaag. Tenminste, gooien doen we niet natuurlijk. We doen dat allemaal met beleid. Maar je kunt een airfryer winnen.
2: Nou, daarvoor moet je wel eerst de highscore hebben. Tot nu toe is dat Michel, die heeft 6 punten. Het spel gaat als volgt. Jij kiest een beginletter. Dan krijg je een categorie om een woord mee te maken. Heb je dan het antwoord goed? Dan is de laatste letter van dat woord ook meteen de beginletter van je volgende antwoord. 30 seconden de tijd, echt knallen. Je moet snel denken en nog sneller praten. Aan de telefoon is Bas van 24 uit Best. Bas, good morning.
3: Goedemorgen.
2: Hey, hoe aanstaat jouw brein? Schaal 1 tot 10?
3: Net wakker, dus ik ben benieuwd.
2: Nou, dat klinkt. De lat ligt verdomd hoog wat dat betreft. Bas,
3: ja, het.
2: We gaan gewoon rammen. Je hebt in ieder geval 6 nodig om gelijk te komen met de highscore. Mag ik voor jou de startletter?
3: Letter M.
2: Alright, de letter M. Dan ben ik op zoek naar een huisdier met de M.
3: Mus.
2: Dan een voetballer. Nederlandse voetballer.
3: Nederlandse voetballer. Schoten.
2: Dan avondeten.
3: Nasi.
2: Dan een beroep. Bas.
3: Wie
2: bel je als je warmtepomp kapot is?
3: Die heb ik niet,
2: dat weet ik.
3: Installateur.
2: Een installateur. Ah. Wie bel je als je door je data heen bent en geen hub meer kan kijken?
4: ICT'er.
2: De ICT'er.
4: Ja.
3: ICT'er.
2: Hé, Bas.
3: Dat is
2: wel
3: makkelijk, hè?
2: Ja. Nou, Bas, het was niet supergoed. Je hebt 3 antwoorden goed. Daarmee helaas niet de highscore. De airfryer die gaat nog niet naar jou.
3: Helaas.
2: Wel fijn weekend.
3: Doe hetzelfde.
5: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel zometeen mee vanaf 8 uur.

0: krijg je toch goesting van, hè? Supertrek voor een superdag. Waanzinnig. Ugel en Solto, Jorden, Jamaican Bam Bam. Ja, ik heb daar echt festivaldrang van.
1: Nou, dat komt goed uit.
0: Ja, maar ik ga volgende week naar Lago Lago.
1: Wat voor festival is Lago Lago? Ik dacht, jij gaat zeggen, ik ga naar Pinkpop vandaag.
0: Nee. Ik ga mijn kruid niet verschieten.
1: Wat is Lago Lago dan?
0: Lago is een fantastisch festival. 3 dagen. Elektronische dansmuziek.
1: Oké.
0: Maar het mooie is, je hebt het grenst aan een bungalowpark. Dus als je mijn leeftijd hebt, is dat toch net even wat lekkerder, weet je wel. Dan kun je dat tentje overslaan. En fantastisch.
1: Maar jij gaat
0: een jaarlijks uitje.
1: Jij gaat niet om 10 uur naar bed.
0: Nee, ik behandel het als een eendaags festival. Ja.
1: God. Hey, lekker. Als je zo meteen naar Pinkpop gaat, deze dag hoor je de 3FM Top Pinkpop. Begint vanaf 9 uur. Dat zijn echt de allerbeste artiesten die ooit op Pinkpop hebben opgetreden.
0: Dat zijn er nogal wat.
1: Dit zijn er echt veel. Dat gaat van Roxy Dekker tot Franz Ferdinand tot 21 Pilots. De Foo Fighters natuurlijk. We hebben een lijst gemaakt, die ga je horen vanaf 9 uur. En zo meteen moeten we eventjes bellen.
0: Ja.
1: Want Wijnand heeft wel echt een prestatie geleverd. Daarom is hij er ook niet vanmorgen.
0: En gisteren ook niet natuurlijk.
1: En gisteren ook niet.
0: Nee.
1: Want Wijnand is echt een van de weinige mannen die zijn hart op zo'n goede plek heeft zitten. Hij heeft zich ingezet voor ALS, voor Stichting ALS.
0: Wijnand, zijn hart zit in zijn benen.
1: Ja.
0: Nee, maar serieus toch?
1: Ja, dat is echt. En dat weet hij in te zetten voor zoveel mooie dingen. Hij weet daarmee zoveel mensen te verbinden. Dat bewonder ik heel erg.
0: Ja.
1: Hij heeft namelijk de Mont Ventoux, dat is een berg in Frankrijk. Die is hij op gaan hardlopen.
0: Een enorm ding.
1: Om geld op te halen voor Stichting ALS. Nou, dat is crazy. Dat is echt zeg maar alsof je een monster truck gaat tillen.
0: Ja.
1: Weet je wel?
0: En dat is gelukt. Wij gaan hem zelfs eventjes bellen om te kijken hoe het ermee voor staat eigenlijk.
1: En hem een massage aan te bieden als dat nodig is.
0: Leuk.
1: Ik hoor dat jij dat gaat.

0: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
0: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
3: ANWB en gaan.
4: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores. Of ga naar kees-smit.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Heb jij ooit jouw zorgervaring ingezet om reizigers van een wildwaterbaan te laten gaan? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
14: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
17: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
18: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
19: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
20: Precies! Worstje?
19: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
20: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
19: Nee,
20: meerdere
19: nee,
20: worstjes.
19: Dankjewel.
20: 20 worstjes.
19: Ik hoef geen worst.
20: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
19: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen?
20: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
19: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
21: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
22: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
23: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
22: Zonnebrandcrème?
23: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren kruis.
0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: 3FM.
3: Een hele goede morgen, Ivo en Andres in de ochtend. Zometeen kans op een airfryer. Ja, lekker hè? Kans van maken, heb even je naam via de NPO Luisterapp. Het nieuws van 7 uur, Martijn Middel. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Buien, onweer en windstoten hebben in het zuiden van het land voor overlast gezorgd.
1: NOS op 3.
4: Onder meer rond Eindhoven kwam het met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. Bij radiozender L1 kregen ze een filmpje van een luisteraar waarop je het goed tekeer ziet gaan.
24: Oh, oh. Zo hé! Ja, dat is een bruiver. Ja, joh.
25: Ja, ja.
24: Nou, dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal.
25: Alleen maar flitsen.
24: Ja, maar jullie regen ook. Ken ze zelf, die personen.
4: Ja, in Maastricht vielen bomen op de weg. De brandweer moest die weghalen. Voor vandaag waarschuwt het KNMI trouwens ook voor kans op onweer en windstoten die voor overlast kunnen zorgen. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat toch niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Dat gesprek wordt uitgesteld, volgens de VS, vanwege ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Iran zegt dat ze pas verder willen praten als de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat eerder deze week werd ondertekend. In een Engelse dierentuin is een jongetje van 3 zwaar gewond geraakt toen hij in het krokodillenverblijf terechtkwam. Er wordt vermoed dat de peuter door iemand is geduwd of gegooid. Een man van 30 zit vast voor poging tot moord. De politie denkt dat hij het kind niet kende. Het jongetje ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.
1: Het WK voetbal.
4: En Mexico gaat als eerste land zeker naar de volgende ronde van het WK. Vannacht hebben ze in eigen land met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Dat gebeurde nadat de keeper van de tegenstander niet helemaal scherp was.
26: Enorme blunder van Kim Seong-gyu. Want de keeper komt, maar wat doet hij hier? Ja, hij struikelt over een eigen speler.
4: Ja, toen kon Luis Romo hem er lekker intikken. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië en Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer, ja, zonnig en heet vandaag. Bij 28 graden aan zee en lokaal 36 graden in Limburg. Een broeierig dagje wordt het. Tegen de avond kunnen er weer stevige buien vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten.
1: 3FM.
27: Ster.
28: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
29: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
28: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
30: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
31: Praxis.
32: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
33: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
34: Oh, wat een goal!
35: Goal?
36: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
37: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
38: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
39: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
38: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
40: Alles voor kampeergeluk.
2: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
9: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
1: Bingpop, beleef je met 3FM. Straks.

0: Jamie in de ochtend. Zonder Wijnand.
1: Maar met Ivo en Andres.
0: Ja, zo ja. Ook.
1: Hey, ik zit al even helemaal voor te gloeien voor Pinkpop.
0: Ja?
1: Dit weekend. Zou Zara Larsson deze gaan doen, denk je?
0: Kijk, vind ik lastig, want het is een featuring.
1: Ja, maar Midnight Sun is natuurlijk de grote track waar iedereen altijd helemaal los op gaat. Maar deze, die vergeet ik eigenlijk de hele tijd. Daar staat ze ook gewoon op.
0: Is fantastisch. Clean Bandit en Zara Larsson. Dit is Symphony bij 3FM. I've been here.

0: Radio Symfonie.
1: Dan is er ook nog iets. Ja, mijn hele tijdlijn staat hier vol mee. Ik denk die van jou ook. Als je een beetje Spider-Man-fan bent, dan begint je hart harder te kloppen. Komt een nieuwe Spider-Man-film aan. Ja. In de hoofdrol Tom Holland en Zendaya. Grote actrice, grote acteur. En die worden wakker in Amsterdam vandaag. Want die zijn in Amsterdam voor allemaal premières. Om die Spider-Man-film te promoten en bladibladibla. Nou zie ik een TikTok voorbij komen. Ja, moet je hem even horen.
2: I'm absolutely loving it. It's one of the most picturesque, most beautiful cities I think I've been to.
3: It's wonderful. It's beautiful. The weather is nice. Everybody's nice.
1: Ja, ik vraag mij dus af.
4: Dit gaat
1: over welk stadsdeel van Amsterdam hebben zij het? Ja, maar sorry. Zij zijn dus in Amsterdam en zij noemen dat de meest pittoreske stad van Europa. Ze zeggen dat de mensen ook zo gezellig en vriendelijk zijn.
4: Nou ja, kijk, als je het over architectuur hebt zo, Amsterdam is een mooie stad.
1: Ja, en het is natuurlijk ook hartstikke mooi om €12 voor een kop koffie te betalen en dan een uur in de rij te moeten staan voor een broodje.
4: Ja, maar dat maken zij niet mee. Zij komen niet verder natuurlijk dan de achterbank van een Vito-busje.
1: Ja.
4: En de rode loper hier, waar iedereen aardig is, iedereen lief, weet je wel. Dus dan, ja, dat is het.
1: Maar wat voor rare wereld leef je dan, weet je wel? Ik weet niet of je ooit door Amsterdam hebt gereden als normale automobilist.
4: Niet
1: dat kost
4: doen.
1: Je 10 jaar van je leven.
4: Niet te doen.
1: Maar goed, fijn dat er tenminste mensen positief over de stad zijn.
4: En zo is het ook. Zo is het ook. Een hele goede morgen. Het is de ochtendshow voor deze vrijdag.
1: We moeten het hebben over voetbal, want...
4: Eindelijk!
1: Morgen dan spelen we tegen Zweden. De middenvelder Timber, ja, daar gaat het niet zo goed mee. Hij heeft namelijk een hersenschudding opgelopen tijdens een training. Ja, moeten we nu in paniek zijn, Ivo? Jij bent toch een beetje Koemans rechterhand.
4: Nee, Koemans rechterhand ook. Nee, ik zou niet in paniek zijn. Ik vind sowieso paniek is altijd een slechte raadgever. Dus je moet je nooit laten leiden. Ik klink ook als Koeman, hè?
1: Ja. Net zo saai. Nee, ik praat ook niet zo langzaam.
4: Dat komt helemaal goed. Waar ga je kijken?
1: Ik ga kijken bij, ik denk bij een collega.
4: Ja?
1: Ja. Tenminste, ik mag hopen dat hij het scherm aanzet. Dat mag ik echt hopen, want ik ben natuurlijk voetbalsupporter nummer 1 in dit land.
4: Ik ga lekker bij vrienden van mij kijken. Groot scherm in de tuin.
1: Hey, ik weet niet eens hoe laat begint dat, joh.
4: 7 uur.
1: 7 uur. Nou,
4: 7 uur.
1: Ik ga wel
4: kijken. Te pakken.
1: Ik ga sowieso kijken, want we spelen tegen Zweden. En ik hoop dat er ook wat publiekshots voorbij komen.
4: Ja, dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn. Dat zou natuurlijk hartstikke leuk.
1: Goh.
4: Morgen hoor. Spannend.
1: Toch?
4: Ja.
1: Wakker worden in de morgen.
4: Zo, dat is al kort.

0: NTB van het EK dit, hè? Met in het koortje ook Nederlands elftalspelers, hè? Oh, wat leuk. Gewoon meegezongen op Larger Than Life. Armin van Buuren Chef Special bij 3FM.
1: Het is de ochtendshow. Andres en Ivo op de plek van Wijnand en Jamie. Ja, ik ben toch wel benieuwd hoe Wijnand vanmorgen is wakker geworden. Ik hoop dat jij lekker bent wakker geworden. En als je een beetje slaperig nog bent of het, weet je wel, nog een beetje opstarten vandaag, dan durf ik wel te zeggen dat jij in ieder geval lekkerder wakker geworden bent dan Wijnand Speelman. Die heeft namelijk een prestatie van je welste geleverd.
0: Ja, maar die is het ook wel gewend, hè? Kijk, ik weet nog toen ik een avondje de avondvierdaagse meeliep een paar dagen geleden.
1: Toen moest je aan de beademing daarna.
0: Nou, ja, ik voelde dat de volgende ochtend wel, ja.
1: Ja, echt?
0: Ja, eerlijk is eerlijk. Goh.
1: Ja, nou, jij kijkt vooral sport op de bank.
0: Ja, ja, zeker.
1: Ja, misschien van Ziggo Sport.
0: Ik ben dol op Ziggo Sport.
1: Ja. Nee, maar Wijnand is
0: Eurosport.
1: Echt,
0: ja.
1: En Wijnand is echt een fitte jongen. Die heeft namelijk de Mont Ventoux opgerend. Dat is een berg in Frankrijk. Dat is 22 kilometer. En dat heeft hij niet gedaan voor zichzelf. En dat vind ik het mooie aan Wijnand. Hij heeft zich ingezet voor een ander. Hij komt in actie voor Stichting ALS. Om zoveel mogelijk geld op te halen. En ja, we moeten hem gewoon even bellen. Zullen we dat doen over een minuutje of 20? Gewoon even kijken hoe die erbij hangt deze ochtend.
0: Gaan we zo doen. Hier in de ochtend.

0: precies.
1: Bericht van Marlene again. Ze zegt, dat is nog eens vrolijk wakker worden zo van de Wekker Radio. Dat komt denk ik door OMC met How Bizarre.
2: Dat vermoeden heb ik ook inderdaad. Het is 1 minuut over half 8. Tijd voor de situatie in de wereld.
3: NOS op 3.
2: Madame Middel, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Noodweer vannacht in delen van Brabant en Limburg. Er is veel regen gevallen, waardoor op sommige plekken straten blank kwamen te staan. In Maastricht en Nuenen zijn bomen omgewaaid. Vandaag kan het weer losgaan. Er geldt sowieso al code geel omdat het erg broeierig is vandaag. En er komt een waarschuwing bij. Vanaf het einde van de middag worden er opnieuw zware onweersbuien verwacht.
2: Oei.
4: In Rotterdam zijn agenten bedreigd met een schaar toen ze een inbreker betrapten. Rond 5 uur probeerde een man in te breken in een geel busje in de wijk Lombardije. Toen agenten hem wilden aanhouden, liep hij met een schaar op ze af. 2 agenten hebben waarschuwingsschoten gelost. Dat hielp niet. Daarna hebben ze ook gericht geschoten. Daarbij is de man trouwens niet geraakt, maar vervolgens kon hij wel worden opgepakt. Ja, heb je wel eens een pakketje besteld waar je niet blij mee was en dat het vervolgens een hele zoektocht werd om te kijken hoe je het terug kon sturen?
2: Ja.
4: Dat moet snel verleden tijd zijn, zegt de autoriteit Consument en Markt. Want binnenkort moeten alle webwinkels een duidelijke en makkelijk vindbare knop hebben om je spullen terug te sturen. De Consumentenbond is er blij mee.
5: Ja, het haalt een drempel weg om aan je wettelijke bedenktijd te kunnen doen als consument. Dus dat is hartstikke mooi. Het is makkelijker te vinden. En hoe makkelijker je iets koopt, zeg maar, op internet, zo makkelijk is straks ook binnen 14 dagen om er weer vanaf te komen.
4: Want bij de meeste spullen die je online

0: Korea met wat hulp van de Koreaanse keeper.
1: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo.
0: Canada won vannacht ook. Het werd 6-0 tegen Qatar. Zwitserland was met 4-1 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. Vanavond om 9 uur gaat het WK weer verder. Dan speelt de VS tegen Australië.
2: Oh, leuk. Leuk. Zin in morgen ook, hoor. Hey, zin, echt heel veel zin in morgen.
0: Ja, morgenavond. Oranje natuurlijk, om 7 uur.
2: Ja,
0: dat wordt ook spannend. Nou, eerst nog even vandaag. Zonnig en heet weer. 28 graden aan zee. Lokaal 36 graden in Limburg. En ik zei het al, hè, een broeierig dagje. Tegen de avond kunnen er stevige buien vallen. Mogelijk

0: Eigenlijk nog wel heftiger dan hier. Het is hier al broeierig vandaag, gisteren ook. Maar daar, ja jongen, 33 graden.
1: Zo.
0: Stralend blauwe lucht. Ga er maar aan staan. Maar hij heeft het gedaan. Wijnand, goedemorgen.
2: Mannen, goedemorgen.
0: Hoe is het met jou dan?
2: Nou, ik moet wel zeggen, het was een strijd. Want jij noemt even een paar cijfers en dat was helemaal correct. We begonnen vanmorgen, of gistermorgen moet ik zeggen, om een uurtje of 9 aan die top. Dat is 22 kilometer. Maar dat is 22 kilometer omhoog. Kijk, een halve marathon, dat kan ik wel rennen, want ik heb wel vaker een lang stukje gerend. Maar omhoog met stijgingspercentages van 11% en dan vervolgens terechtkomen in 30 graden volle zon op je bakkes. Ja, geweldig.
0: Je viel een beetje weg, maar wat we hebben gehoord is dat het wel echt pittig is. Daar komt het op neer, toch? Hoe gaat het dan als je zo die laatste kilometer moet? Want ik denk dat veel hardlopers dat gevoel herkennen. Dat als je weet dat de finish niet meer zo ver is, dat het dan een soort van knop omgaat. Maar als je zo stijl omhoog loopt, dan is de pijn anders. Is dan ook dat gevoel van dat laatste stuk anders, of niet?
2: Nou, dit was, kijk, ik heb dat vaker met hardlopen. Bij mij zit het venijn nog niet in het eind, maar dat komt op een gegeven moment gewoon ergens opzetten. Bij mij was het op 12 kilometer dat het zo warm was. Ik had een heel lang recht stuk omhoog gehad. Het was het 12-13%. En met die zon op je kop. En toen dacht ik op een gegeven moment van, oh jongens, het gaat gewoon niet meer. Dit is gewoon niet mijn dag. Dat kun je hebben toch? Dat je denkt, ja, dit wordt hem gewoon niet. En toen dacht ik van, het is beter om nu te stoppen. Ja. Toen ben ik even gaan zitten, even wat gaan drinken, chips eten. En toen dacht ik, oké, ik kan wel weer. Toen kreeg ik weer de energie, want je loopt daar met zoveel andere mensen. Kijk, het zijn allemaal mensen die te maken hebben gehad of te maken hebben met ALS. En dat is een spierziekte waarbij langzaam al je spieren uitvallen. Er is geen medicijn voor. Iedereen wil die ziekte de wereld uittrappen. En daar is gewoon heel veel geld voor nodig. En dat is ook een beetje de motivatie. Je ziet iedereen voorbij komen. Mensen wandelen, mensen fietsen. Patiënten die op een soort van aangepaste fiets zitten. Dus dan zitten zij voorop. En een stoker, iemand, een echte fietser, die zit achterop. En die worden dan met vrienden ook nog die berg opgeduwd. Nou ja, als je dat voorbij ziet komen, dan denk je, gewoon staan en rennen. Je moet die berg op. En die laatste kilometer staan ook overal mensen. Dus je wordt echt gedragen. En dan ben je die finish over. En nou, ik kon wel janken.
0: Ah, ja, maar dit bewonder ik zo aan jou. Dat je het dus doet voor iemand anders. En dat je dan je eigen pijn en je eigen moment even opzij zet. En denkt, ik ga door voor iemand anders. Je hebt natuurlijk geld opgehaald. Ja, Wijn, ik wil ook wel even weten. Laten we even business praten. Wat heb je opgehaald met deze hele actie?
2: Nou, dit is dankzij alle luisteraars van de ochtendshow. Want we hebben heel veel reclame gemaakt hiervoor in de ochtendshow de afgelopen dagen. En er zijn echt heel veel luisteraars geweest die meegedaan hebben en gedoneerd hebben. Of posts gemaakt hebben op social media voor mij. Het totaalbedrag op dit moment staat op 14.000 voor mijn actie. Voor 14.100 euro. Dus de luisteraars hebben voor mij dat bij elkaar.
0: Ja.
2: Maar het totaalbedrag, Het totaalbedrag wat dus voor Stichting ALS tijdens Tour de ALS 2026 is opgehaald is 2.040.807 euro.
3: Ik ga zo meteen.
0: Dat is echt fantastisch. Dat is echt fantastisch. Ja. Wat een waanzinnig bedrag, hé. Hey, en wij,
2: ja, daar zijn we echt heel trots op.
0: En nu dan, naar beneden?
2: Nou ja, kijk, het voordeel is, de spierpijn slaat altijd een dagje over. Dus ik ben nu wel stijf. Ik had gisteren echt heel veel kramp dat het de hele tijd erin schoot, weet je wel.
0: Ja.
2: Dus nu doe ik even rustig aan. En ik zit in een klein appartementje. We pakken zo meteen de fiets. We gaan een klein stukje van de berg weer af. En dan worden we naar het vliegveld gebracht. Want ik heb morgen gewoon de kinderverjaardag van mijn dochter.
0: Ja, die was gisteren jarig. Die was gisteren jarig.
2: Nou, was het maar zo'n feest.
0: Alvast fijn.
2: Als jij nog een upgrade regelt, Ivo, dat kan jij regelen. Toch? Je kent mensen bij de KLM.
0: Ja, ik ken mensen. Ik ga wel even bellen zo, dat is goed. Alvast een fijne verjaardag geweest. Thanks. En mooi weekend, Wijn.
2: Yo, dankjewel, boys.
4: No fighting. We got the refugees.
2: No fighting.

0: Je zit een geintje te maken, toch?
1: Nee, ik vind dat echt heel vies.
0: Echt?
1: Ja, ik vind dat oprecht heel vies.
0: Kun je er niet tegen?
1: Nee, je laat net een boer in mijn oor.
0: We hebben zo'n talkback-functie, hè? Dus ik kan een knopje zeg maar onder Andres microfoonschuiven indrukken en dan hoort hij alleen hoort hij mij in zijn koptelefoon.
1: Ja.
0: En vlak voordat we dit moment ingingen, liet het, ja, er kwam bij mij een boertje opzetten. Dat heb je wel eens, zo in de ochtenduren. En ik denk, ik druk even die talkback in, maar dat vind je, daar ben jij niet van gediend dus.
1: Nou, ik heb Shrek wel eens van dichtbij gezien.
0: Ja?
1: Ik denk dat die schoner is dan jij wat dat betreft.
0: Nou.
1: En heeft meer haar.
0: Hey, nog een hoop te doen het komende uur. We moeten nog een airfryer weggeven. We hebben Nothing But Thieves nog zo meteen.
1: Ja, Nothing But Thieves.
0: Ja, ja.
1: Oh, de beste band uit de UK.
0: Bommetje volle show dus, zometeen nog na achten. Wijnand en Jamie in de ochtend met Odijk en Van Breukelen. En Kensington is hier, Living Porn.

0: energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
2: Hey, jij daar.
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
8: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
9: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
8: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
10: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
13: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
14: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
16: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje... en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
15: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
18: Dat gaan we vieren.
17: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
19: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
20: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
18: Dat gaan we vieren.
20: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
21: 3FM.
18: een hele goede morgen. Het is de ochtendshow van 3FM. Zometeen jouw kans op een airfryer. En het is precies 8 uur. Martijn Middel met het nieuws. Goedemorgen.
21: Ja, goedemorgen. In het zuiden hebben ze nat en stormachtig nachtje achter de rug. NOS op 3. Op meerdere plekken in Brabant en Limburg kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ja, dit was in Maastricht. Er zijn ook meerdere bomen op de weg gewaaid. De brandweer heeft ze moeten weghalen met een kettingzaag. Vanmiddag kunnen er opnieuw flinke buien ontstaan. Daarom heeft het KNMI code geel afgegeven. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
22: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
21: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat toch niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Dat gesprek wordt uitgesteld, volgens de VS, vanwege ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Iran zegt dat ze pas verder willen praten als de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat eerder deze week werd ondertekend. En in Chicago is het Obama Presidential Center geopend. Een museum, bibliotheek en buurtcentrum ter ere van het presidentschap van Obama. En dat werd groots gevierd. Onder andere Bruce Springsteen, Bono en Stevie Wonder traden op. En er waren toespraken, waaronder van zijn vrouw Michelle, die even wat van zijn prestaties opzomt.
23: Rescuing our economy. Expanding healthcare. Ending a war. Ordering the Bin Laden raid. Saving an auto industry. Winning a peace prize. And you did it all with such grace and class and cool.
21: Het publiek zat vol bekende Amerikanen zoals Oprah Winfrey, oud-presidenten Joe Biden, Bill Clinton en George W. Bush waren er ook bij. Trump was niet uitgenodigd. Het weer, ja, zonnig en heet bij 28 graden aan zee en lokaal 36 graden in Limburg. Het wordt wel een broeierige dag. Tegen de avond kunnen er stevige buien vallen, mogelijk met onweer, hagel en windstoten.
18: Dankjewel Martijn. 3FM verkeer, daar kunnen we heel kort over zijn. Gewoon lekker doorrijden. Nederland is filevrij. 3FM.
24: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
25: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
27: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
28: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
27: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
29: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
30: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract. Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso. Die regelt het zo.
31: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
30: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
0: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
1: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
2: Hallo. Bingpop, beleef je met 3FM. Straks vanaf 9 uur hoor je de allerbeste Bingpop act ooit. In de 3FM Top Bingpop. 3FM. Wijnand en Jamie.
18: En even je naam hebben via de NPO Luisterapp om kans te maken op een airfryer zo meteen.
3: Nou, het is niet zomaar een airfryer. Het is de Wijnand en Jamie in de ochtend airfryer. En die wil je hebben.

0: Bebe Rexha, Faithless. New Religion is erbij, hè, Bebe Rexha.
1: Op Pinkpop?
0: Ja, toch?
1: Sarah Lawrence staat op Pinkpop.
0: Ik haal ze even door elkaar.
1: Allebei blond, maar Bebe Rexha staat niet op Pinkpop. Sarah Lawrence die staat er vanavond. En je kan Pinkpop volgen vanaf 7 uur vanavond op 3FM. En straks vanaf 9 uur de 3FM Top Pinkpop. Om alvast een beetje dat gevoel te krijgen, weet je wel.
0: Met het beste van Pinkpop ooit,
1: ja,
0: hè?
1: Echt alle artiesten. 21 Pilots, Foo Fighters, Youngblood heeft er ooit gestaan. Ga je vanaf 9 uur horen. En sowieso moet je even goed opletten vandaag, want het wordt echt een bloedhete dag. Het wordt zo heet dat de schaduw van mijn schaduw vraagt om schaduw. En Pinkpop heeft maatregelen getroffen. Namelijk, er zijn gratis waterpunten.
0: Kijk, dat is goed.
2: Ja, jawel, dat is gewoon hartstikke goed. Jawel.
1: Ze hadden ook gewoon de prijs van de munten naar beneden kunnen doen.
0: Ja.
1: Weet je wel, dan was er ook genoeg gedronken.
0: Hoef je bij de FIFA niet te proberen.
1: Nee, bij de FIFA niet te proberen. Dan maken we zo meteen de mega-hit bekend. Ivo, alvast een klein beetje. Dit is wel echt beuken.
0: Dit is beuken.
1: Dit is de super mega-hit.
3: Vrijdagochtend.
4: De belangrijkste track van de week.
3: De nieuwe 3FM.
4: Mega-hit.
1: Ja, het is de vrouw die het echt bewezen heeft. Ze heeft een album gedropt. Er staan misschien wel meer dan 14 liedjes op. Allemaal anders. Allemaal rauw, puur, vol energie.
0: Je gaat er ook helemaal rauw van praten.
1: Ja, maar als ik dit liedje hoor, dan denk ik echt, ja man, she did it again. Olivia Rodrigo heeft al wel bewezen dat ze heel veel liedjes kan maken. Grote hits kan maken. Grote festivalshows kan spelen. En daarom bombarderen wij haar nieuwe liedje Stupid Song. Tot mega hit.
3: 3FM.

0: gesteld.
1: Ik zei het toch?
0: Je hebt geen woord te veel gezegd, maat.
1: Het is echt een leuk liedje. En ik vind het vet om te zien hoe Olivia Rodrigo zich heeft ontwikkeld tot echt wel een serieuze grote A-artiest. Ik denk dat we hier nog heel, heel, heel veel lof van gaan hebben. Deze week ga je het extra vaak horen, want het is de mega-hit.
0: Hartstikke leuk. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Op de vrijdag, hè? Niet zomaar een vrijdag.

0: Afrojack. De hele familie daarmee op Give Me Everything. Zojuist bij 3FM. Waar het 10 minuten voor 8:30 is. Hé, hey, het gaat eindelijk gebeuren, hè?
1: Nou, dit is wel echt iets wat ik echt graag weer doe. Namelijk een airfryer aan je geven.
0: Dat is jouw lievelings home appliance, toch?
1: Tuurlijk. Weet je wat je allemaal met een airfryer kan doen? Je kan er aardappeltjes in bakken. Je kan er zalm in bakken. Broccoli.
0: Laatste letter. Laatste
1: letter. Het spel werkt als volgt. Je kiest een beginletter en krijgt een categorie om dan een woord mee te maken. Is je antwoord nou goed, dan is de laatste letter van dat antwoord ook eigenlijk meteen de beginletter van je volgende antwoord.
0: Kun je even een voorbeeldje geven?
1: Ja, een voorbeeldje. Bijvoorbeeld, jij zegt Barcelona. Nou, Barcelona. Dan moet je volgende antwoord beginnen met de A van Barcelona.
0: Ah, ja, precies.
1: Je hebt 30 seconden de tijd. Het is gewoon knallen en rammen. Je moet snel denken, maar eigenlijk nog sneller praten. De highscore, die staat op 6. Dat is van Michel.
0: Maar denk jij dat jij er overheen gaat, Willem?
2: Het zal wel pittig worden.
1: Oeh, ja, okay. Wat is dat nou voor instelling? Ik denk dat je het kan
2: doen.
1: Ja,
2: ik ga mijn best doen, maar 6 is ook. 6 is veel, ja. Maar wie weet.
1: Oké, okay, nou, doe even goed ademhalen nog zo.
0: Oké, okay, daar gaat hij.
1: Nee, ik moet toch een startletter van hem hebben?
0: Oh, neem me niet kwalijk.
2: Oh, de D van Dirk.
1: De startletter D.
0: Right. Mag ik aftellen?
1: Ja, tel af. 3, 2, 1, here we go. Ik ben op zoek naar een automerk met een D.
2: Zo, DAF.
1: Dan ben ik op zoek naar een alcoholisch drankje.
2: Met F. Ja. Fanta Wodka.
1: Oké, okay. Ja. Dan een warme vakantiebestemming.
2: Met A.
1: Ah, Michel.
2: Nee.
1: Michel, wat gaat er nou mis, man? Of, sorry, ik bedoel Willem, wat gaat er nou mis? Willem.
2: Ja, te lang nadenken.
1: Michel, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
1: Jij bent er even! Yeah!
0: En wat ga je er als eerste in doen, Michel? Broccoli natuurlijk.
3: Ja, zei broccoli inderdaad. En dan, dat is toevallig wel de favoriete groente van mijn zoon die je nu opnoemt. Dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Lekker. Heel veel plezier. Willem, natuurlijk ook bedankt voor het meedoen. En mannen, een mooi weekend.
3: Dankjewel, jullie ook.
4: Wil jij ook kans maken op een airfryer?
0: Ja.
4: Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel maandag mee.
5: You're listening to 3FM.

0: Je hoorde Bob Sinclair, Love Generation bij 3FM. Zometeen gaat het allemaal gebeuren, hè?
1: Ja, dit is fantastisch. Dit is echt een band die zichzelf opnieuw gaat uitvinden. Dat voel ik aan alles. We hebben het over Nothing But Thieves. Hun eerste liedje van het nieuwe album Evolution is uit. Ja, we moeten even met die boys praten, want dat album gaat pas komen in september. Dat duurt nog een eeuwigheid.
0: Aan het einde van september ook.
1: Ja, maar ik ben gewoon benieuwd. Hoe hebben ze gewerkt naar hier naartoe? Hoe voelen ze zich? Zijn ze helemaal ready? Ze zijn hier zo meteen.
0: Hoop te bespreken, inderdaad. Ze zijn hier zo meteen in de studio. De mannen van Nothing But Thieves. Eerst het nieuws.
2: NOS op 3.
0: Martijn, goedemorgen. Martijn, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Het belooft een broeierig dagje te worden. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor drukkende warmte vandaag. Door de hoge luchtvochtigheid is het slim om je niet te veel in te spannen. Vanmiddag komt daar nog een extra waarschuwing bij, want dan kunnen er opnieuw stevige onweersbuien ontstaan. Vannacht gebeurde dat al in Brabant en Limburg. Op meerdere plekken kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Er hebben vorig jaar minder mensen een einde gemaakt aan hun leven. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Zelfdoding komt vaker voor onder mannen dan vrouwen. En in verhouding maken mensen tussen de 50 en 70 het vaakst een einde aan hun leven. Het suïcidecijfer is het laagste in 10 jaar tijd. Maar het gaat nog steeds om 5 mensen per dag. Hulplijn 113 zegt dat praten helpt.
4: Ja, als je zelf suïcidale gedachten hebt en je het alleen maar voor je houdt, dan wordt het eigenlijk alleen maar erger. Dus het delen met iemand is super belangrijk.

0: is als eerste land door naar de 16e finales van het WK. Mexico won met 1-0 van Zuid-Korea. En daardoor hebben ze nu 6 punten waarmee ze sowieso door zijn. Vanavond om 9 uur nemen Amerika en Australië tegen elkaar op. En om middernacht gevolgd door Schotland tegen Marokko. Ja, en wil je Marokko in stijl kijken met Marokkaanse snackies? Dan moet je bij de bakker in Rotterdam zijn, waar mijn collega Hendrik Willem vanochtend is gaan kijken.
1: Sta hier voor een vitrine met heel veel rood en groen. Je hebt hier Marokkaanse tompoezen. En ja, Karim, wat zijn dit allemaal?
2: Kleine mini-vlees met een Marokkaanse vlag erop. Dit zijn de frambozengebakjes in de kleur van Marokko. Dit zijn moorkoppen, ook met de kiwi en de aardbeien en een Marokkaanse vlagje erop. Dan hebben we nog de pistasgebakjes en de granaatappel, de mango. Alles is een beetje in de kleuren van groen en rood. En dat is omdat Marokko vanavond gaat spelen of vannacht.
1: En ik begrijp dat er morgen misschien ook wel weer gewoon oranje tompoezen liggen.
2: Morgen misschien oranje tompoezen, niet misschien morgen zeker oranje tompoezen. Stel dat Turkije overdag speelt, doen we Turkije tompoezen, Kapverdische tompoezen, Curaçao tompoezen.
1: We bewegen gewoon lekker mee.
2: Ga je met iedereen mee te feesten.
0: Ja, oranje tompoezen dus morgen weer. Oranje speelt namelijk morgenavond om 7 uur tegen Zweden. Het weer zonnig en drukkend warm dus, bij 28 graden aan zee tot 36 in Limburg. Vanmiddag en vanavond kunnen er weer pittige buien vallen, mogelijk met onweer, hagel en windstoten.
3: Dankjewel Martijn. Weer van verkeer door de ANWB, 2 vertragingen in Nederland. De A28 Amersfoort Zwolle voor Niekerk 9 minuten. En de A73 Maasbracht Nijmegen voor Nijmegen Dukkenburg, daar is je vertraging 14 minuten.

0: Hey, maar dat is toch even vrolijk wakker worden. Stel je wekkerradio gaat nu. Het is een beetje laat om nu wakker te worden, maar ja. Hey, die mensen heb je. Dan word je toch echt met een glimlach van oor tot oor wakker.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Samba di Janeiro, 3FM, Bellini.
1: Ah, je zal die ook nog wel uit wat tuintjes horen, denk ik, morgenavond, hoor. Denk je niet?
0: Bij het voetbal?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Dat mag ik wel hopen.
1: Goaltune 1 tot en met 16, denk ik.
0: En sowieso, op 3FM blijft het één groot feest.
2: 3FM, de Pinkpop.
1: Ja. Zometeen gaat het gebeuren namelijk.
0: Ja, vanaf 9 uur met Oops. Obi Rijnmakers is er, want ja, Ivo kon niet.
1: Nee.
0: De Top Pinkpop, de allerbeste artiesten die ooit op Pinkpop hebben opgetreden. Echt van Franz Ferdinand tot Vrouwtje, tot Bazaar, Naffy Betiefs. Die ga je horen. We hebben een hele lijst samengesteld om jou even in dat Pinkpop gevoel te geven. Als je nu in een bloedhete car onderweg zit naar Landgraaf, dan zorgen wij in ieder geval dat de muziek goed is.
1: Zo is het.
0: Haal jij de drankjes en dan knallen we door.
1: Hartstikke lekker. Heel veel plezier. Zometeen in de vibe komen voor Pinkpop met de 3FM Top Pinkpop met Obi.
2: 3FM.
3: Afgelopen weekend zei ik tegen mezelf: Rodney, jij gaat niet meer zo gek doen en niet meer zo goed drinken. Maar ik eet helemaal geen Rodney, dus dit weekend gaan we weer los.
4: Ster. Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
9: En Van Dijk! Yeah.
8: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
9: 1-0!
8: Morgenavond, Nederland-Zweden.
9: Met links in de goal!
8: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur.
10: Op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
11: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
8: Morgenavond. Nederland-Zweden.
10: Op NPO Radio 1. ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
12: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
13: Begon jouw dag met ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
16: Appetito.
15: Appetito.
17: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Heb jij ooit jouw sportiviteit ingezet om 12 surfers op koers te houden? Word teamleider bij buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
13: Pakken ze podium.
16: Pakken ze podium.
13: Pak zelf eens een podium.
19: Pakken ze podium. Pakken ze podium.
20: Pakken ze podium.
21: Pakken ze podium.
22: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
23: Word teamleider bij Buitenhof Reizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
24: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
25: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je wil groeien, maar het energienet zit vol. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
26: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
25: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
27: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
28: De beste plek voor jou, NVM.

0: Ja, goedemorgen. Het aantal zelfdodingen is het laagste in 15 jaar tijd.
1: NOS op 3.
0: Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Toch maakten vorig jaar ruim 1750 mensen in Nederland een einde aan hun leven. Het zijn vooral mannen en ook relatief veel 50'ers en 60'ers. De sterke daling van het totale aantal zelfdodingen zorgt voorzichtig voor optimisme, zegt deze hoogleraar.
2: Hartstikke mooi nieuws. We hopen natuurlijk dat het komt. Doordat er steeds meer wordt gedaan ook in de samenleving aan suïcidepreventie. Tegelijkertijd zijn wij voorzichtig positief. Want een aantal van 1758 zelfdodingen is natuurlijk veel te veel. Zijn er nog steeds 5 per dag? Dat is natuurlijk veel te veel.
0: Bij tieners en twintigers is zelfdoding de meest voorkomende doodsoorzaak. Op plek 2 staan verkeersongelukken. Heb je zelf gedachten over de dood? Blijf er niet mee rondlopen. Check 113.nl voor hulp. Israël heeft opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens de Libanese pers 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en zegt dat het een reactie was op aanvallen van Hezbollah. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Een eindexamenkandidaat uit het Brabantse Hoge Zwaluwen heeft het belletje van zijn leven gehad. Eerst kreeg hij het slechte nieuws te verwerken dat hij was gezakt. Hij had 1 onvoldoende te veel. Maar toen hij naar school ging om zijn nagekeken toets te bekijken, zag hij iets bijzonders. 1 vraag was fout gerekend, terwijl hij die eigenlijk goed had ingevuld. Het bleek een gouden observatie, want de fout werd gecorrigeerd. En scholier Storm was degene die was dankzij die ene vraag alsnog geslaagd.
3: Het WK voetbal.
0: Ja, nog even naar het WK, want Quinten Timber mist morgen de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden. Hij liep gisteren bij een botsing een lichte hersenschudding op. Ondanks de blessure zit de sfeer er bij Oranje goed in. De WK-koorts heeft trouwens ook het parlement in Noorwegen bereikt. In de grote vergaderzaal daar doen politici mee met de Noorse fans die op de tribunes van het WK-voetbal roeien als vikingen. En als het parlement dat doet, klinkt dat zo. De Nooren doen het vooralsnog prima op het WK. Hun eerste wedstrijd wonnen ze met 4-1 van Irak. Het weer zonnig en drukkend warm. 28 graden aan zee tot 36 in Limburg vandaag. Vanmiddag en vanavond kunnen er weer pittige buien vallen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten.
4: Mijn god. Oké, dankjewel Martijn.
5: Yo.
4: ANWB Verkeersinformatie. Dan 2 files die opvallen. De A12 Arnhem richting Oberhausen. Grenscontrole natuurlijk. Dat levert een kwartiertje vertraging op. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Haps en Nijmegen Dukenburg. Daar ook ongeveer een kwartier vertraging.
3: 3FM.
6: Obeling, alles voor kampeergeluk.
7: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
6: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
6: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
12: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
13: Belisol.
11: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl. Official Fresh Partner van Team NL.
15: Ben jij
5: Net toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
13: De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
18: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
19: Bingpop. Beleef je met 3FM. Met vanavond Roxy Dekker live. En nu de beste Pinkpop acts ooit. In de 3FM Top Pinkpop. 3FM. Obi Rijmakers.
4: Hey, goedemorgen. Ik werd zo vrolijk wakker. Ik liep naar werk, zag allemaal vlaggen met rugzakken eraan. En dan ook nog eens op 3FM de top Pinkpop. Met nu Nothing But Thieves op 93.

Een hele goede morgen, Obi Rijmakers hier op 3FM. Vandaag geen tijdloze tracks, maar de top Pinkpop de hele dag. Gaan we ervoor zorgen dat je lekker warm bent voor het Pinkpop Festival, of je er nou heen gaat of niet. Sowieso hoor je vanavond vanaf 7 uur bij 3FM alles vanaf Pinkpop met live muziek. We hebben onze verslaggevers Marten en Sofie daar op het festivalterrein. En nu dus de top Pinkpop. Het allerbeste dat ooit op Pinkpop heeft gestaan hoor je de hele dag op 3FM. Met nu de mannen die de zondag van Pinkpop mogen afsluiten. De Foo Fighters hoor je nu op 91. Everlong.

3FM Top Pinkpop. En zometeen op 88 de boys van Broederliefde. Eerste band die in 2019 van Pinkpop een veld met gillende meiden maakte. Op het podium met zijn vette haartjes Matty Healy van de 1975.

Bestel heeft één mega festival anthem. Ze willen alleen niet meer vertellen waar die over gaat. Want als ze pompen op een festival wij erin krallen, dan begint natuurlijk gewoon het complete publiek van voor tot achter keihard te springen en te zingen. En logisch ook, goed liedje. Maar Dan Smith, de zanger, die vindt het toch een beetje gek. Mensen die voor je neus volledig losstaan te gaan, terwijl ze zingen over twee lijken die met elkaar praten over angsten en onzekerheden. Ja, goed, Bestel had zelf ook wel door. Het is een publiekslieveling. De ware betekenis, die hebben ze gewoon in de doofpot gestopt. En in 2019 op Pinkpop had het publiek ook absoluut geen boodschap aan de ware aard van het liedje. Want hey, het hele veld ging gewoon los bij deze. Nummer 87 in de 3FM Top Pinkpop. Bestel hoor je nu. Dit is Pompeii.

Nummer 85 is voor Limp Bizkit in de 3FM Top Pinkpop Behind Blue Eyes, hoorde je. Precies 10 jaar geleden als grote verrassing aangekondigd voor de line-up voor Pinkpop. Lionel Richie. Ik weet nog dat ik het echt een rete goed optreden vond. En dat hij alles ondertufte. Die man die zingt met zoveel consumptie, dat is niet normaal. Hou een beetje afstand. 84, Lionel Richie, all night long op 3FM.

En tot aan 4 uur hoor je de 3FM Top Pinkpop. Het allerbeste van alle Pinkpop acts aller tijden. Het gaat dit jaar voor het eerst in jaren zijn ook dat er een Pinkpop editie is waar Joost nergens op een podium te vinden zal zijn. Vorig jaar begon hij in Nederland al redelijk te ontgroeien, toen had hij voorafgaand aan zijn Pinkpop show al getoerd door half Europa. Na 2024 had hij zijn grote Eurovision traumaverwerkingsshow. In 2023 kwam hij voor een klein gastoptreden tijdens de show van Donny. En zijn meest legendarische was wel in 2022 op Pinkpop. Ging hij als een soort tornado het hele veld over, wist iedereen suf te rammen en uiteindelijk met Florida 2009 iedereen aan het janken te krijgen. Maar inmiddels is het 2026. Joost is een internationale superster geworden. Zit in een wereldtournee. Vanavond speelt hij in Estland. Maar Joost, vergeet nooit waar je roots liggen. Namelijk gewoon op het Pinkpopterrein in Landgraaf. Europapa vind je op plek 82 van de 3FM Top Pinkpop.

0: Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wat, pa? Ik heb naar je geluisterd.
1: Dit zijn de allerbeste Pinkpop acts ooit.

0: zometeen meer.
1: 3FM Top Pit-Up! 3FM.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh,
2: ja. Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Ster.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
9: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
14: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
15: En vandaag!
14: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
15: 1-0!
14: Morgenavond, Nederland-Zweden.
15: Met links in de goal!
14: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur op
16: NPO Radio 1.
14: Wie luistert, weet meer.
17: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
18: Rustig, adem in,
17: ja, maar misschien
18: uit.
17: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
18: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Morgenavond, Nederland-Zweden op
16: NPO Radio 1.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
10: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
4: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.

0: Goedemorgen. Iets online besteld, maar geen idee hoe je het weer retour stuurt. Dat moet snel verleden tijd zijn. NOS op 3. Binnenkort moeten alle webwinkels een duidelijke en makkelijk vindbare knop hebben om je spullen terug te sturen. De Consumentenbond is er blij mee.
1: Ja, het haalt een drempel weg om aan je wettelijke bedenktijd te kunnen doen als consument. Dus dat is hartstikke mooi. Het is makkelijker te vinden. En hoe makkelijk je iets koopt, zeg maar, op internet, zo makkelijk is straks ook binnen 14 dagen om er weer vanaf te komen.
0: Want bij de meeste spullen die je online bestelt, heb je het recht om ze binnen 14 dagen terug te sturen zonder opgaaf van reden. Dus een nieuwe knop moet dat dus makkelijker maken. In het Amsterdamse westelijk havengebied zijn vanochtend veel hulpdiensten actief. Er is een gevaarlijke stof vrijgekomen bij een oliebedrijf. De brandweer roept op om ramen en deuren in het gebied te sluiten. Amerika en Iran gaan vandaag toch niet onderhandelen over een uitwerking van hun vredesakkoord. De Amerikaanse vicepresident Vance zou naar Zwitserland komen voor een gesprek. Maar Iran wil eerst zien dat Amerika zich aan de eerste afspraken houdt voordat ze verder praten. En een dubbele weerswaarschuwing van het KNMI vandaag. Er geldt code geel. Het is nogal vochtig in de lucht en dus kan het drukkend warm zijn vandaag. De een vindt die hitte heerlijk, de ander heeft er niets mee. Deze man in Leiden ging nog even voor de warmte uit naar het zwembad.
2: Ja, ik vind het wel heel erg warm. Dus ik ben sowieso niet zo'n fan van de hitte. 18 graden vind ik wel prima. Maar als je water meeneemt, dat komt eigenlijk wel goed, denk ik.
0: Ja, en dat is ook de tip van Johnny van Weerplaza. Als je iets wil doen, doe het vroeg.
3: Want vanmiddag wordt het 30 tot 34 graden. In het zuidoosten lokaal zelfs 35. Daarbij veel zon, ook wat wolken. En dus eind van de middag en vanavond plaatselijk stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten.
0: Die onweersbuien die waren er vannacht al in Brabant en Limburg. Daar kwam het even met bakken uit de hemel.
4: Oh, oh. Ja, dat is een bruiver, ja joh.
5: Ja, ja.
4: Oh, wat is normaal? Wat is echt niet normaal?
5: Alleen maar flitsen.
0: Vanaf halverwege de middag is er opnieuw code geel vanwege zware buien. Heb ik nog het weekendweerbericht voor je. Morgen een mix van zon en wolken, een enkele bui en 23 tot 31 graden. Zondag is het zonnig en ongeveer net zo warm. Maandag wordt het weer snikkelheet.
6: Snikkelheet. Thanks, Martijn. ABB Verkeersinformatie dan. A12 Arnhem richting Oberhausen. Grenscontrole, kwartiervertraging. A50 Zwolle richting Arnhem tussen Vaassen en Apeldoorn. Ongeluk gebeurt, 10 minuten staat er nu. En de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Maan en knooppunt Hooipolder. Daar nu ook 10 minuten.
7: 3FM.
8: Ster. Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
9: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
10: Mart, wat ga je doen?
11: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
12: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Heb jij ooit jouw organisatietalent ingezet om 17 Italiaanse ijsjes te bestellen? Word teamleider bij buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
12: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
14: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
15: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
16: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
17: oranje. Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
21: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl.

0: in de 3FM Top Pinkpop. 3FM.
1: Carlo en CRV.
0: Obi Rijmakers.
2: Hey, good morning. Het is 7:07. Het allerbeste van al die jaren Pinkpop, dat hoor je vandaag op 3FM in de 3FM Top Pinkpop. En nu Franz Ferdinand, Take

0: Songfestival. En nu tot aan 4 uur hoor je de 3FM Top Pinkpop met alle vette acts van alle jaren 3FM en Pinkpop bij elkaar. Met nu op 76 Suzanne en Freek, die morgenmiddag op Pinkpop te vinden zijn. Binnen nu en een paar tellen hoor je ook Rudimental en Queens of the Stone Age komt er ook aan. Eerst Suzanne en Freek, dit is Goud.
1: Als je mijn gedachten eens komt...

Nou, wat zal het zijn geweest? Ik denk 2015 of zo. Dat hele vent, echt alsof het, dat hele veld moet ik zeggen, echt alsof het een soort heksenketel was met Typhoon. Zandloper hoorde je op 3FM. Hey, goedemorgen, Obi hier. Je valt met je horen in de motor, de 3FM top. Pinkpop is bezig, het allerbeste van alle jaren. Pinkpop hoor je op 3FM. Met zometeen Wings, ook Purple Disco.

3FM Wings Live and Let Die hoorde je. Je zit in de 3FM Top Pinkpop. Vanavond vanaf 7 uur zijn we te horen vanaf het festivalterrein. En voor nu tot aan 4 uur hoor je het allerbeste van Pinkpop door de jaren heen. Met zometeen Editors. Papillon komt eraan. Op 68 en eerst op 69 Ellie Goulding. Dit is Burn.

0: Zometeen meer.
1: 3FM.
2: Top 5.
1: 3FM.
3: Met TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.

0: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook! Uit de meterkast!
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Pakken ze een podium?
8: Pakken ze een podium?
7: Pak zelf eens een podium.
9: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
10: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
11: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
10: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
12: Alles voor kampeergeluk.
13: Heb jij ooit jouw zorgervaring ingezet om reizigers van een wildwaterbaan te laten gaan? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
10: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
13: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Start je dag zonder barst.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
18: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
19: 3FM. Het is 11 uur strak. Obi Ruimakers hier met de 3FM Top Pinkpop. Zometeen meer. Eerst het laatste nieuws met Martijn.
20: Ja, goedemorgen. Hoe moet het verder met de vredesdeal tussen Amerika en Iran?
21: NOS op 3.
20: Dat is een vraag waar eigenlijk niemand het antwoord op heeft. Eerder spraken beide landen af om elkaar niet meer aan te vallen en te gaan praten over een permanente vredesdeal. Die gesprekken zouden vandaag beginnen in Zwitserland, maar dat gaat niet door. Volgens de VS heeft het een praktische reden, maar Iran zegt dat ze eerst willen zien of Amerika zich aan de afspraken houdt voordat ze verder praten. Cuba wil een grote verandering doorvoeren. Het land is communistisch en heeft veel last van Amerikaanse sancties, waardoor de economie in de knel zit. Daarom hebben ze nu het plan om staatsbedrijven commercieel te gaan maken. Cubaanse staatsbedrijven worden dan particuliere ondernemingen met aandelen. Maar een totaal vrije markt wordt het niet, vertelt deze Latijns-Amerika-journalist.
22: Want in al die maatregelen klinkt ook nog door dat de Cubaanse staat gewoon een vinger in de pap houdt. Het is niet zo dat Cuba nu een kapitalisme wordt. Het is ook nog bevestigd trouwens door de president. Hij zegt, nou ja, we doen dit niet voor de Yankees. Hè? We doen dit om het socialisme te waarborgen, te continueren. Nou ja, dan weet je van tevoren al dat het geen totale vrijheid wordt van ondernemen.
20: Ja, als het plan doorgaat is het de grootste verandering van Cuba's socialistische staatsmodel sinds de revolutie van Castro in 1959. De Amerikaanse muziekproducer T. Keith is overleden. De 29-jarige werd doodgevonden in zijn appartement in Nashville. Volgens de politie waren er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Er wordt nog onderzocht wat de doodsoorzaak is. Ja, als T. Keith een nummer maakte, hoorde je vaak dit aan het begin. T. Keith, fuck die nigga. Hij maakte nummers met grote artiesten als Drake en Sexy Red.

0: In 2025 stond T. Keith nog op de Forbes-lijst van veelbelovende jonge talenten onder de 30 jaar in de categorie muziek. Zijn overlijden leidt tot geschokte reacties uit de hiphopwereld. Het weer, code geel. Het is drukkend warm vandaag bij 28 graden aan zee tot 36 in Limburg. Later vanavond en vannacht vallen er ook weer wat stevige buien. Mogelijk met onweer, hagel en harde wind.
1: Alright, thanks Martijn. ANWB Verkeersinformatie dan. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. Is een ongeluk gebeurd, heb je een kwartier vertraging. En de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de Duitse grens is een controlepost. Ook daar een kwartier. 3FM.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: En voorbij!
4: Yeah. Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
5: Hey, no.
4: Morgenavond, Nederland-Zweden.
5: Met links in de goal!
4: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur
6: op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Morgenavond, Nederland-Zweden
6: op NPO Radio 1. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
11: 18.000, potverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus, speelbewust.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
17: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
16: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
19: Bingpop, beleef je met 3FM. Met vanavond Roxy Dekker live. En nu de beste Pinkpop acts ooit. In de 3FM Top Pinkpop.
20: FM.
21: Hallo, NCRV.
19: Obi Rijmakers.
1: Oi, oi, oi. Serieus lijstje hoor. Binnen nu een apart hele Royal Otis. Rudy Flex. Oasis komt eraan met Wonderwall. En eerst op 67 de opposites. Dit is Hey DJ.
22: Hey DJ.

Top Pinkpop op nummer 66. De zaterdag van 2000 was het volgens mij dat ze daar stonden. Het allerbeste van Pinkpop hoor je tot aan 4 uur vanavond. Vanaf 7 uur Marten en Sophie live vanaf het festivalterrein. Je hoeft niks te missen van Pinkpop dit jaar. Alles hoor je gewoon bij 3FM. En binnen nu en een paar tellen ook Royal Otis en Pommelien Thijs komen eraan. Naar Ronnie Flex en Frenna.

We maken je een beetje warm voor een heel weekend aan ongelooflijk veel muziek in Landgraaf. Het oudste festival van Nederland, toch? Misschien zelfs wel van de Benelux. Staat er iets van bij, ik weet het niet uit mijn hoofd. Pin me er niet op vast. En we brengen je dat vanavond heel graag op 3FM. Je hoort allemaal live optredens, Marten Sofiesen op het festivalterrein. En voor nu maak je je vast warm met de 3FM Top Pinkpop. Het allerbeste van alle acts die er al die tijd hebben gestaan. Zometeen op nummer 62 hoor je Anouk, Nobody's Wife. En eerst op 63, Pommelien Thijs en Mo.

Anouk op 3FM, Nobody's Wife hoorde je op 62 in de 3FM Top Pinkpop. 2 maanden geleden hele heisa rondom de comeback van Justin Bieber op Coachella. Je opent TikTok en je kan niks anders meer vinden. Maar er is gewoon een tijd geweest dat de beste man op Pinkpop te vinden was. 2017, en toen deed hij ook deze klapper van een hit. Justin Bieber, Sorry hoor je nu op plek 61 van de Top Pinkpop.

Oh, lekker opwarmen voor een heel weekend Pinkpop. Ook als je niet gaat en niet in de bloedhit op die betonplaten staat, is het wel genieten van de muziek. Want bij 3FM hoor je alles rondom Pinkpop. Vanavond vanaf 7 uur. En tot aan 4 uur de 3FM Top Pinkpop. Met het allerbeste van al die jaren. We nu de Rob

Tijdens blik werpt, dan zie ik al dat het in en rondom Landgraaf langzaam begint dicht te slibben met al het verkeer dat richting Pinkpop gaat. De map staat echt vuurrood. Mocht je nou in een van die files staan, dan is nummer 54 in de 3FM Top Pinkpop extra lekker opwarmen voor straks. De vrouw die straks om 2 uur op Pinkpop op het podium staat, je hoort er nu in de 3FM Top Pinkpop. Dit is Natasha.

0: binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.

0: Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Heb jij ooit jouw sportiviteit ingezet om 12 surfers op koers te houden? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
4: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores. Of ga naar kaesmit.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
14: Huh? Mart, wat ga je doen?
15: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
16: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: Ja!
19: 3FM.
18: Zometeen meer 3FM tot Pinkpop. Rob van de Radio, hier eerst het nieuws. Stijn Vanstra, goedemiddag.
20: Hey Rob, goedemiddag. Brengt Israël de vrede tussen Iran en de VS in gevaar?
19: NOS op 3.
20: Want bij de deal die president Trump eerder deze week sloot met Iran is ook afgesproken dat Libanon niet meer zou worden aangevallen. Maar Israël heeft het zuiden van het land vannacht opnieuw gebombardeerd, zag onze correspondent in Libanon, Daisy Moore.
21: Toch grote aanvallen over en weer. Mensen gingen eerder deze week terug richting het zuiden om hun huizen en dorpen te inspecteren in de hoop te kunnen blijven. Maar dat is dus allerminst veilig en mensen haasten zich nu eigenlijk weer terug naar noordelijke gebieden.
20: Vandaag zouden Amerika en Iran verder praten om hun vredesdeal verder uit te werken. Maar dat gesprek gaat voorlopig niet door. En waarom is niet helemaal duidelijk. In Brabant is een Congolese Nederlander opgepakt die op de vlucht was. De man is in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld tot 13 jaar celstraf voor kindermisbruik en mishandeling. De man van 42 werd bij Berkel en Schot in de boeien geslagen. In de buurt van Tilburg is dat. En dan nieuws over deze man. Mozart. Mensen die gek zijn van klassieke muziek kunnen hun geluk niet op, want er is nieuw werk van hem opgedoken. De stukken duren samen zo'n 20 minuten en zijn geschreven voor de fluit en de harp. Een conservator in Frankrijk vond de stukken in een notitieboekje in de Franse Nationale Bibliotheek. Komende zondag gaat een orkest die nieuwe oude stukken van Mozart al spelen. En komende maandag is het ook op de Franse radio te horen.
0: Het WK voetbal.
20: Mexico is het allereerste team dat door is naar de volgende ronde op het WK. De Mexicanen wonnen vannacht van Zuid-Korea, met wel een beetje hulp van de Koreaanse keeper.
2: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico.
20: Ja, groot feest dus in Mexico-stad. Onze correspondent Boris van der Spek stond er middenin.
22: Ja, dankzij de winst op Zuid-Korea is Mexico het eerste land dat zich plaatst voor de knock-outfase. En de vreugde is enorm. Zeker omdat voorafgaand aan het toernooi de verwachtingen rond dit team niet hoog waren. En de regen komt met bak uit de hemel, maar het is feest in Mexico-stad.
20: Weer voor je. Nou, code geel geldt vandaag. Het is drukkend warm bij 28 graden aan zee tot 36 in Limburg. Later vanmiddag en vanavond vallen er ook weer stevige buien. Mogelijk ook met onweer, hagel en harde wind.
23: Stef, dankjewel. Even kijken hoe het op de weg is. De ANWB verkeersinformatie. A1 Amsterdam voor, Amsterdam Apeldoorn voor Barneveld, 22 minuten. A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens, 20 minuten. En de A28 Utrecht richting Zwolle voor Hoevelaken, ook 17 minuten.
0: 3FM.
24: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
26: Dat gaan we vieren.
25: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
27: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
26: Precies. Worstje?
27: Nee, dank je. Ik hoef geen vlees.
26: Ah, worstje. Neem nou een worstje. Kom.
27: Nee.
26: Meerdere
27: worstjes. Nee, dank je wel.
26: 20 worstjes.
27: Ik hoef geen worst.
26: Neem nou gewoon even een worst. Lekker, man. Dit is een gigantische aanbieding.
27: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
26: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
27: Supermarkten. Stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
25: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
26: Dat gaan we vieren!
25: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
28: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
29: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
30: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
31: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
30: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
32: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis, dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
33: Mooi van Ethos.
34: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
34: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksauzen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
0: Leef je met 3FM. Met vanavond Roxy Dekker live. En nu de beste Pinkpop acts ooit. In de 3FM Top Pinkpop. 3FM.
5: Avatos.
0: Rob van de Radio.
6: Ja, hartelijk goedemiddag. 7 over 12. De lijst wacht op niemand. Ed Sheeran komt eraan en nu die andere.

0: 3FM Top Pinkpop op 51.
1: 3FM Top
0: Pinkpop! En als je dan zo over dat terrein loopt, dan merk je dat de mensen er echt zin in hebben hier in Landgraaf. Ik zie de emmers water overal heen gaan. Het is een feest. Ik loop ook in mijn roze jackie. Dat had ik uit moeten laten, ik weet het. Maar ja, dat hoort erbij. Hitteplan of niet? We zijn aanbeland bij de nummer 50 van de lijst. Angel Face, Oscar en de Wolf is hier.

0: Vanavond staat ze live op Pinkpop op de North Stage. Sarah Larsson, je hoorde in de 3FM Top Pinkpop op 48. Daarvoor nog Angela Munnik, Het Regent Zonnestralen, Oscar and the Wolf, Angel Face. En we gaan naar favoriet nummer 47 van mijn collega Andres Odijk. En ik ben ook eventjes het Pinkpop-terrein opgelopen van het jaar 2022. En ze gaan beginnen volgens mij. De staat met die enorme moshpit, weet je wel. Dit is Witch Doctor.
1: Herbs don't mean a fucking thing. I'm the little witch with the magic tricks. Mistrust the White House, come and get your fix. It's not about the numbers, what you feel is real. Crystals raise the light, the taste of orange peel. Open the mind, change the mind, is how we achieve. Can't hurt to try, right? It's what I believe. Witch Doctor.

Niall Horan en Heaven in de 3FM Top Pinkpop op 46. We hoorden hem live vanaf Pinkpop 2023. In de schop van de radio hier met de beste muziek van Pinkpop. Want het gaat beginnen dit weekend. Dit is 45. S10. Met De Diepte.

1999 veroorzaakte ze in Landgraaf een mini-aardbeving omdat het hele publiek begon te springen. Als ik nu om me heen kijk hier op het festivalterrein in Landgraaf, moet dat nog gebeuren. Maar dat zullen wel passen worden als ik het weerbericht zo heb gelezen. Legendarische momenten, 44 Fateless, Become One. Zometeen op 42, toepasselijke zangeres Pink voor Pinkpop. Eerst de dame die in 2024 haar debuut maakte. Dat terwijl haar eerste album uit 2002 kwam, staat ze ons in 24 op Pinkpop. Maar goed, lekker.

tijd van vluchten, sta je stil en denk je na. Dit is nooit meer vla, nooit meer vla voor de tv. Nooit meer samen kijken naar DWDD. Nooit meer dansen in het huis en nooit meer klappen met een vuist. Wellicht was het niet juist, maar ik mis ons en ik mis thuis.

En ze was zo'n lieve vrouw. Nog zoveel dat ik zeggen wou. Van het spijt me en sorry. Maar mijn hart die is nu koud. Voor jou bewaar ik mijn geduld. In een kistje onder mijn bed. Maar wat is een pretpark? Een pretpark zonder pret. Florida 2009. Daar kwam ik mezelf tegen. Maar heb een steen verlegd in de rivier. En dat ondanks alle regen.

Ik denk dat er nog nooit zoveel mensen tegelijkertijd gehuild hebben op het terrein van Pinkpop. Joost Klein trad in 2022 op met Florida 2009. Het gaat over zijn overleden ouders en de gevoelens die hij daaraan heeft overgehouden. Huilend op het podium geëindigd, de Friese vlag om hem heen. Alsof het verdriet toen ineens echt uit zijn lichaam kwam. Om het moment om nooit meer te vergeten. Dat is wat muziek kan doen. Dat is wat Pinkpop kan doen. Dat is wat 3FM kan doen. 3FM top Pinkpop 2026. Rob van de radio hier. 13 voor 1. Bruce Springsteen, de Bos is onderweg. En nu eerst op 40. De Arctic Monkeys. Do I wanna know? 3FM.

0: Pop Bruce Springsteen, Born to Run. Hoi. Nee, ik kom zo. Er zijn allemaal mensen al met treetjes bier. Doe je een beetje voorzichtig. Ja, het gaat pas straks beginnen. En ik kan je vertellen, net binnengekomen bericht. Live te horen op 3FM. Roxy Dekker vanavond helemaal. Teddy Swims helemaal. Sarah Larsson helemaal. 21 Pilots helemaal. Vanaf 7 uur Pinkpop live.
1: Zometeen meer.
2: 3FM Top Pinkpop. 3FM.
3: Ster. Oh, wat een goal! Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
7: Opgelost, Autotaalglas.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
8: Hey jij daar.
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
8: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties... en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
11: Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
14: Voel mij zo free.
15: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
16: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
15: Wow, dit is echt nice.

0: Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl. We gaan.
3: Het is een warme bedoeling op het festivalterrein in Landgraaf. Het wordt nog veel warmer, er is ook onweer voorspeld. Maar dan mag de pret allemaal niet drukken. 3FM. Zometeen nog veel meer top pingpong voordat we er vanavond live vanuit Duitsland. Serieuze zaken,
4: Stef Banstra,
3: goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Het wordt aanpoten voor Oranje, volgens onze sportverslaggever.
5: Want de wedstrijden in de voorbereiding, die waren niet best. Tegen Japan was het ook wel niet geweldig. Nog zo'n wedstrijd en dan is paniek niet ver weg meer, hè?
6: NOS op 3.
4: En de rest van die analyse hoor je zo meteen. Ik begin met heel iets anders, want in Meerstad in Groningen zijn nog altijd veel vragen na de dood van een echtpaar. De man en vrouw werden gisternacht doodgevonden in hun huis in een nieuwbouwwijk. Hun tienerdochter is opgepakt als hoofdverdachte. Experts noemen het een bijzondere zaak. Deze jeugdrechtadvocaat verwacht dat justitie nu snel te werk zal gaan.
7: Minderjarige verdachten worden, zeker in zo'n ernstige zaak, dikwijls aangemerkt als een kwetsbare verdachte. Dat betekent dat voor wat betreft de zorgvuldigheid van het verhoor wordt opgeschaald.
4: En ook op de school van het meisje in Meerstad maakt de heftige gebeurtenis veel los. Scholieren, ouders en ook leraren zijn vandaag bij elkaar gekomen om over de situatie te praten. In Kampen wordt een school voor speciaal onderwijs extra beveiligd. Via TikTok zou een man een dreigvideo hebben gepost waarin hij zei iets te gaan doen op die school. Hij zei 3 pistolen te hebben en 33 kogels met ook namen erop. Er wordt wel lesgegeven, maar de deur van de school in Kampen blijft dicht. En de Britse premier Starmer krijgt het steeds heter onder zijn voeten. Zijn partijgenoot Andy Burnham, een van de grootste critici van Starmer, heeft bij de verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. En de verwachting is nu dat Burnham gaat proberen om premier te worden, zegt correspondent Fleur Laansbach.
8: Andy Burnham heeft nu een zetel. Dat betekent dat voor hem de weg vrij is om naar het parlement te gaan en daar de premier Keir Starmer uit te dagen. Andy Burnham is ook populairder dan Keir Starmer en hij heeft ook steun binnen de partij om een mogelijke coup te plegen. Maar Keir Starmer, die geeft zich niet zo snel gewonnen. Dus dit zou nog best wel het begin kunnen zijn van een bittere strijd om het premierschap.
6: Het WK voetbal.
4: En Oranje heeft vanmiddag in Kansas City de allerlaatste training. Voordat morgenavond om 7 uur het tweede groepsduel op de planning staat tegen Zweden. Ja, er ligt wel wat druk op die wedstrijd, zegt onze sportcommentator Jan Kees van der Kun.
5: Wel in die zin eigenlijk dat het tijd is om een wedstrijd te spelen waar Nederland vertrouwen uit kan putten. Want de wedstrijden in de voorbereiding, die waren niet best. Tegen Japan was het ook wel niet geweldig. Nog zo'n wedstrijd en dan is paniek niet ver weg meer. Hè? Dan worden de twijfels en de zorgen worden gewoon omgezet in vervelende sfeer in de ploeg en ook daaromheen natuurlijk.
4: Quinten Timber mist de wedstrijd, want bij de training liep hij een lichte hersenschudding op. Het is drukkend warm, hè, bij 28 graden aan zee tot 36 in Limburg. En vanwege stevige onweersbuien geldt vanaf 3 uur vanmiddag in Limburg code oranje. In de rest van het land code geel. Het kan namelijk flink gaan spoken straks.
3: Nou, als het allemaal goed gaat. Stef, dankjewel. Yo. Even kijken hoe het op de weg is dan. A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de Duitse grens 12 minuten door een politiecontrolepost. De Arnhem-Oberhausen de andere kant op ook. En de A16 richting Breda voor... Rotterdam richting Breda voor de Drechttunnel. 16 minuten door een afgevallen lading. Let nou op, jongen.
6: 3FM.
9: Ster. Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
14: Ik heb heel veel buikpijn.
15: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
13: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
15: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
16: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
18: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
19: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
20: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
21: Bingpop, beleef je met 3FM. Met vanavond Roxy Dekker live. En nu de beste Pinkpop-acts ooit. In de 3FM Top Pinkpop.

Ramstein en Amerika. Al een klein vooruitblikje naar zometeen om 4 uur. Dan hoor je Barend en Benner olé, olé, olé vanuit de USA. Daarom ook eventjes geen vrijdag vuurwerkshow met Rob van de Radio. Wel hier eventjes voor de 3FM Top Pinkpop. De lijst met de beste Pinkpop acts aller tijden. Vanavond live gaan we na Barend en Benner naar de Landgraaf. Ik loop er nu al even stiekem rond, maar vanavond al voor het Echie.

0: Dit jaar even niet op Pinkpop, maar in het verleden graag geziene gasten. Chef Special, je hoorde ze met het altijd feestelijke Amigo in op 34 in de 3FM Top Pinkpop. Daarvoor Goldband, Noodgeval 35 en Keen, Somewhere Only Vino 36. Als ik nu naar de bomen kijk hier op het Landgraaf Pinkpop terrein, dan zie ik dat de winter al in staat. En ik heb gezien dat het code rood is vanavond met onweer, dus ik hoop dat het allemaal goed gaat. Maar daar is altijd muziek. En we gaan het ook gewoon draaien. Zometeen Sommieu, Multicolor 32. Maar eerst eentje die, moet ik hem nog aankondigen? Eigenlijk wel. Biertje voor jou als je hem 100% kan meezingen. Op nummer 33 in de 3FM Top Pinkpop. De jeugd van tegenwoordig en de What's Gebeurd.
1: Trop voor de highest rocker. En de What's Gebeurd. What's Gebeurd is een rock. Mensen praten.

0: Samje! Multicolor, het is Landgraaf, Talking. Je hoorde ze op 32. Hoe is het hier? 22 stonden ze er, bij opwarmact zeg maar, als het begin. Maar het was zweten. Mensen, massa's, fans vooraan.
1: 3FM.
0: Top. Sommige heb ik dan over. En nu doen ze gewoon hele grote zalen, mainstages, alles erbij. Vanavond live te horen op 3FM de volledige live shows van Roxy Dekker, Teddy Swims, Zara Larsson, 21 Pilots. En dan gaan we door met de lijst, want die wacht op niemand. Op 30 zometeen Kensington en op 31 naar de man die in 2019 Landgraaf hier op het podium stond. En onder andere deze kwam toen heel lekker binnen, samen met Bruno Mars die in 2018 daar weer liep te shinen. Nummer 31 in de 3FM Top Pinkpop is Uptown Funk. Ik zie mensen hier met een cola komen. Ik ga Bruno Mars draaien. Kunnen jullie even laten horen voor Bruno Mars?

top 30. Is afgetrapt door de heren van Kensington. Ook ooit als openingsactje geboekt. Nu de grootste band van Nederland. Streets 30 in de 3FM Top Pinkpop. Gaan we door met favoriet van collega's Sophie Hielkema en Jamie Reuter. We zien wel hun grote voorbeeld op het podium. Tame McRae was vorig jaar een van de headliners en bewees toen dat ze duidelijk ook heel goed kon zingen. Zonder autotune, want daar hadden ze toen over dat ze dat gebruikten. Maar dat was helemaal niet hoor. De superster van Pinkpop 2025, Tame McRae op 29 in de 3FM Top Pinkpop. Dit

Lekker zeg, de Red Hot Chili Peppers. 3FM. Kop. Slaat op de dag van vandaag, maar ook op de shows van de Peppers. In 1988 toen was het nog met Pinksteren, vandaar de naam Pinkpop. Oh, bij sommige mensen gaat nu een lampje aan. Toen stonden ze voor het eerst, in 88 dus, maar een paar maanden voor ik geboren werd. Dus ze konden net niet bij zijn, het schijnt een legendarisch optreden geweest te zijn. Beelden ervan kun je nog vinden op YouTube. Moet je er wel van houden om naar video's te kijken, gefilmd met een

0: op 26 in de 3FM Top Pinkpop. Fleetwood Mac Everywhere. Is heel grappig. Voor het eerst in 1971. En daarna in 2019. Dus dat is 48 jaar tussen. De eerste keer was het nog in Geleen. Kun je nagaan. Zometeen gaat de lijst verder. De 3FM Top Pinkpop vanavond. Live optreden. Check het op 3FM.nl. Daar kom je er wel. Andres is er zo.
1: Zometeen meer.
2: 3FM Top Pinkpop. 3FM.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
5: Mart, wat ga je doen?
6: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
7: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook! Uit de meterkast!
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Nu bij Dirk, Nescafé IJskoffie. 89 cent. Dat is een ijskoude aanbieding.
13: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
0: En van daar!
15: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Morgenavond, Nederland-Zweden.
0: Met links in de goal!
15: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur op
14: NPO Radio 1.
15: Wie luistert, weet meer.
13: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
15: Morgenavond, Nederland-Zweden
14: op NPO Radio 1.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
19: Praxis.
17: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
21: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
19: Zometeen Metallica in de 3FM Top Pinkpop. Lekker knallen dus. Eerst krijg je het nieuws van Stef Banstra.
22: Hey André, goedemiddag. In Limburg gaat over een uurtje code oranje in.
23: NOS op 3.
22: Ja, en niet omdat het Nederlands elftal morgen speelt. Er is namelijk kans op zware onweersbuien. Met ook hagel, veel regen en zware windstoten, vertelt deze weerman van Weerplaza.
24: De verschillen zullen lokaal groot kunnen zijn, met veel regenwater op de ene plaats en de andere plaats droog. Daarbij ook veel onweer en hagel. En na deze eerste reeks met buien kunnen na deze buien ook weer nieuwe buien tot ontwikkeling komen. Met mogelijk ook nieuw weer onweer en hagel.
22: Ja, code oranje in Limburg dus al meteen. In de rest van het land geldt code geel. En later vanavond trekken die onweersbuien weer weg richting Duitsland. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoog beroep in de zaak rond de Drentse kunstroof. Met 2 van de 3 verdachten was dat ook afgesproken, samen met de lagere strafwijzen, in ruil voor het teruggeven van die kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de verdachte gaat het OM niet in beroep. De verdachten van die kunstroof kregen 2 weken geleden alle 3 bijna 4 jaar celstraf. En in Meerstad, in Groningen, zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen nieuwbouwwoning. De politie denkt dat ze zijn omgebracht door hun minderjarige dochter. En dan nog triest nieuws uit de muziekwereld, want de Amerikaanse muziekproducer T. Keith is overleden. De 29-jarige werd doodgevonden in zijn appartement in Nashville. Ja, als T. Keith een nummer maakte, dan hoorde je vaak dit aan het begin. T. Keith was verder bekend van hits als Sicko Mode van Travis Scott, Non-Stop van Drake en ook deze hit van Beyoncé.
25: Before

0: politie in Amerika zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. De doodsoorzaak van T. Keith wordt dus nog verder onderzocht. Het weer toe drukkend warm nu bij zo'n 30 graden. Later vanmiddag dus kans op onweersbuien. Morgen vooral heel veel zon. Later wel weer kans op regen en onweersbuien. Dan 23 tot 31 graden.
1: Dankjewel, Stef. 3FM Verkeer krijg je namens de ANWB. Ik heb 3 lange vertragingen voor je. Langer dan 20 minuten. Ik begin op de A1 Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Het is daar 25 minuten aanschuiven. Dan de A1 Hengelo naar de Duitse grens. Bij de Duitse grens staat een politiecontrolepost. Daardoor ben je 25 minuten langer onderweg. En de laatste vertraging van nu is de A2 Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Het is daar 20 minuutjes op onthoud.
2: 3FM.
3: Ster. Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi? 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
4: Dat gaan we vieren!
3: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
7: En van daar! Yeah!
6: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
7: 1-0!
6: Morgenavond, Nederland-Zweden.
7: Met links in de goal!
6: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur
8: op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
9: Vierde zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
6: Morgenavond, Nederland-Zweden op
8: NPO Radio 1.
10: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
11: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
10: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
12: Bekijk nu de collectie van Kees Smit Tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.

0: beste Pinkpop acts ooit. In de 3FM Top Pinkpop. 3FM. Andres Oudijk.
1: Ja, en het allermooiste is, we gaan naar de grote finale. Welk liedje is het allerbeste? Daar kom je zo meteen achter. Eerst krijg je muziek van Hozier en nu Metallica.
0: Nummer 25.

0: zijn de allerbeste acts uit de geschiedenis van Pinkpop op een rij. En op plek 24 hoorde je Hozier en Take Me to Church.
1: 3FM Top Pinkpop.
0: Ik ben er voor je tot aan 4 uur vanmiddag. Jij en ik bouwen af, zeg je dat? Tellen af naar de nummer 1. Wat is de allerbeste Pinkpop act uit de geschiedenis? Daar ga je achterkomen even voor 4. Het is Andres hier op het plekje van Sophie. Sophie zit namelijk op dit moment denk ik midden in de repetities of... Nou, waarschijnlijk is ze ergens een sangriaatje aan het drinken. Ze is namelijk al in Landgraaf. Je gaat haar vanavond horen vanaf 7 uur op de radio... om jou updates te geven van wat daar allemaal gebeurt. Om je de sfeer mee te geven, om artiesten aan je te laten horen. Ik noem vanavond bijvoorbeeld een Roxy Dekker, een Teddy Swims. Allemaal grote namen waar jij dus front row bij kan zitten. Maar tot die tijd ben ik er voor je. En laten we gewoon gelijk gaan naar nummer 23... staat iemand waar je over kan zeggen dat hij absoluut niet de Jesus van de eeuw is, Sam Smith. Die muziek is namelijk best wel unholy, maar zo ongelooflijk goed als je het live ziet. In hetzelfde jaar als hier stond hij op het podium van Pink.

Ja, dit is echt zo'n moment wat je gewoon nooit meer gaat vergeten. 3FM Top Pinkpop. Is ook de motivatie van Sophie Hielkema. Je hoorde Green Day bij 3FM. Ja, we gaan gewoon even luisteren. Terug naar 2020. Daar is Jules van 11 jaar. En Jules mag op het podium meespelen met Green Day.

0: Okay, get your ass up here.
1: Wil je nagaan, dan zit je dus in het podium. Hij wordt crowdsurfend naar het podium toegebracht. 11-jarig jochie met een Green Day shirt aan rent het podium op om daar de set van zijn leven te gaan doen. Dikke knuffel aan Billy. De gitaar wordt omgehangen. De band wordt aangetrokken. De band ondertussen speelt door. En dan sta je in één keer als 11-jarig kind voor 70.000 man die al hun ogen op jou gericht hebben. Ah, dat is toch snoezig. Pinkpop 2020, en dat is het hele leuke van deze lijst. Jij en ik blikken terug naar dit soort momenten. En naast internationale artiesten staan er natuurlijk ook elk jaar nationale artiesten. Gewoon de parels uit de Nederlandse muziekindustrie. Onder andere de vrouw die op haar 20ste voor het eerst mocht spelen in de Ten Stage. Het stond echt rammetje vol, het zweet droop over iedereens gezicht. Ze werd opnieuw geboekt en groter. En ja, wij kennen haar als een supertalent. Op plek 21 in de 3FM Top Pinkpop hoor je nu vrouwtje. Dit is Ik Wil Dansen.

Ja, ik hoor je denken, waarom staan deze jongens maar één keer in de hele geschiedenis op Pinkpop? Dat komt omdat ze geschat werden voor een gage van 1,3 miljoen euro op te treden. En daarmee is het ook een van de duurste boekingen in de geschiedenis van Pinkpop. En jij je dus maar afvragen waarom het bier zo duur geworden is. Coldplay hoorde je. Viva la vida in de 3FM Top Pinkpop. Het zijn de allerbeste acts uit de geschiedenis ooit. Met op nummer 19, Mr. Calvin Harris.

0: echt met pijn in mijn hart. Ik krijg helemaal een soort traumatische reactie als ik Muse hoor.
1: 3FM Top Pinkpop.
0: Een posttraumatische stressstoornis. Ja, dat is nou het ding. Vorig jaar op Pinkpop was Muse de afsluiter. En Muse is een van mijn lievelingsbands, weet je wel? Ik vind ze met Bellamy te gek. Ik vind de muziek te gek. Ik vind hun appearance te gek. Alleen, we mochten het concert van Muse niet uitzenden op de radio. En ik had de late shift, dus ik was live op de radio tot 1 uur 's nachts. Maar we mochten Muse niet laten horen. Dus toen dacht ik, ja, ik kan daar dus ook niet gaan staan met mijn microfoon. Toen ben ik naar de Dixies gegaan en heb ik het concert van Muse, zeg maar, helemaal zo in de verte gehoord. Terwijl ik op de Dixies mensen aan het interviewen was. En sindsdien hangt er voor mij een luchtje aan Muse. Je hoorde hem in de 3FM Top Pinkpop op plek nummer 18. Dan een hoogtepunt van mijn collega Sebastian Okkenhuis zegt. Hij zegt, dit is een van de beste artiesten ooit met een heel klein hartje. Stromae op plek 17. En Papa Houtee

Nou, er zijn toch gewoon echt heel weinig artiesten die live gewoon nog beter zijn dan vanaf een mp3'tje. Nou, zodra Tom O'Dell de eerste noten van zijn piano raakt, ja, dan is je hartslag gelijk in gevaar. Zijn live sessie van Pinkpop 2023 staat op nummer 16 in de 3FM Top Pinkpop. Ik zie ook een bericht van Evie in de app van NPO Luister. Ze zegt, oh, daar is die! En eindelijk de live versie. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, die 3FM Top Pinkpop is er ook om je in de stemming te krijgen. Die is er ook om je hier en daar te verrassen en een cadeautje aan te bieden. Ik ga zo meteen de absolute koningin van dit jaar voor je draaien. Vanavond om 7 uur, dan staat ze er. Maar eerst een van de nog langst optredende bands ever. The Cure, en weer populairder dan ooit. A Forest staat op plek 15 in de Top Pinkpop.

0: Als je nou ook niet naar Pinkpop gaat, dan heb ik zo goed nieuws voor je. Want je kunt deze hele show gewoon live volgen vanuit de auto. Of misschien wel vanuit je tentstoel op een camping. Zemmer Larsen, namelijk live te volgen op 3FM. Midnight Sun hoorde je in de 3FM Top Pinkpop. Met zometeen deze man, Robbie Williams, die staat op plek 13.
1: 3FM.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en kanteloepmeloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Vind je bij Bol.
1: Obeling, alles voor kampeergeluk.
2: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
1: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
3: Alles voor kampeergeluk.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
1: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
5: Roxy Dekker, zometeen in de 3FM Top Pinkpop. Maar met welk liedje? Ga ik je zo meteen vertellen. Eerst krijg je het nieuws. Het is 3 uur. Hier is Stef Banstra.
6: Goedemiddag. Op dit moment gaat code oranje in Limburg. NOS op 3. Er worden namelijk zware onweersbuien verwacht. Het KNMI waarschuwt dat die zware buien later vandaag ook over de rest van Nederland kunnen trekken. In Limburg is Pinkpop net afgetrapt. En toen de deuren daar vanochtend open gingen, was het eigenlijk al 28 graden. En ook voor de verkeersregelaars is het vooral nu smeren en drinken, maar ook dealen met alle mensen die een beetje chagrijnig worden omdat ze moeten omrijden.
7: Vooral met die warmte vinden ze het nooit leuk om te rijden natuurlijk, maar ja.
8: Denk je dat er echt meespeelt, zo die hitte nu?
7: Ja, ik denk het wel, want als je plaats van 10 minuten op plaats van bestemming bent en dan een half uur, 3 kwartier erover moet doen, dan is het toch wel heel warm in de auto.
6: Ja, het festivalterrein van Pinkpop is in ieder geval voor extra waterpunten en ook schaduw gezorgd. Het kabinet stuurt een militair schip richting de straat van Hormuz. En mogelijk krijgt het schip een rol bij het openhouden van die zeestraat. Het komt er over een paar weken aan, want nu ligt het nog in Azië. En de hitte deze dagen is ook terug te zien in de statistieken. Het is namelijk officieel de 3e tropische dag van het jaar. De temperatuur in de beeld kwam vanmiddag boven de 30 graden uit. In het zuidoosten van het land is het nu al 33 graden. Eind vorige maand waren er ook al 2 tropische dagen in de beeld. Nou, en de verkeersregelaars van Pinkpop zijn echt niet de enigen die vandaag in deze temperaturen buiten moeten werken. Ja, in Brabant zijn hoveniers vandaag gewoon aan de slag gegaan. Dat is best pittig hoor, geeft er eentje toe.
9: Ja, veel te warm. Ja.
10: Maar je bent toch hard aan het werk.
9: Ja, toch flink bezig. Dus maar het is niet te doen met die hitte. Nee.
10: Want wat doen jullie om het een beetje koel te houden?
9: Oh, onder de boom zitten of ja, in het zwembad. Ja, en goed drinken natuurlijk. Ja.
6: Nou, succes nog even daar. Het is inderdaad drukkend warm bij zo'n 30 graden op dit moment. Later vanmiddag dus kans op onweersbuien. Morgen vooral heel veel zon. Later wel opnieuw kans op regen en onweersbuien. Bij een graad of 30.
5: Dankjewel, Stef. Dan 3FM Verkeer namens de ANWB. Je krijgt de langste vertragingen langer dan een half uur. Dat is op de A2 Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Het is daar ruim 32 minuten aanschuiven. Dan de A50, dat is Eindhoven richting Os bij Eerde. Daar heb je bijna 3 kwartier vertraging. Komt omdat er een ongeluk gebeurd is. De linker rijstrook is er dicht. En de laatste vertraging voor nu, 25 minuten op de A27. Breda naar Gorkum bij Werkendam.
3: 3FM.

0: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkortingen slechts €99 aanbetaling.
8: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
9: Precies! Worstje?
8: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
9: Ah, worstje. Neem nou een worstje, kom.
8: Nee,
9: meerdere
8: worstjes. Dank je wel. Ik hoef geen worst.
9: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
8: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
9: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
8: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.

0: in de 3FM Top Pinkpop. 3FM. NTR. Andres Odijk.
1: Met zometeen Imagine Dragons, Radioactive. Ze staan op plek 12. Maar op nummer 13, een liedje wat je 100% mee kan zingen. Het is van Robbie Williams.

0: Twee keer hebben ze er gestaan. Eén keer in 2017 en in 2022. Toen waren ze de afsluiter.
1: 3FM Top Pinkpop.
0: Imagine Dragons, Radioactive. En daarom ook met eer en trots in de 3FM Top Pinkpop. Dat zijn de allerbeste acts uit de geschiedenis van dat festival. Wat vandaag is losgebarsten. We tellen af samen naar de allerbeste track. Ik kan je daar nog niet te veel over vertellen. Behalve dat hij echt heel goed is. Maar daarvoor zul je moeten blijven hangen tot aan 4 uur. Zometeen, ja, mooi veel Nederlands product ook. En dat vind ik tof, weet je wel. Nederlandse acts die echt verbonden zijn aan het festivalcircuit, aan het live leven. Straks direct Through the Looking Glass op plek nummer 10. Maar voordat jij en ik de top 10 ingaan, moeten we naar een vrouw gaan die, ja, gewoon kan knallen met een hoofdletter K. Ze staat vanavond voor het eerst ooit op Pinkpop. Haar naam is Roxy Dekker en die hele show die kan je volgen op 3FM.

2001 stonden, in 2005, in 2018, in 2023 en in 2026. You're the Direct and Through the Looking Glass. 3FM Top Pinkpop. We tellen af naar de allerbeste act in de geschiedenis van Pinkpop ooit. Maar daarvoor moeten we eerst nog naar nummer 9. Dat is een band die in 2007 voor het eerst als headliner stond op de mainstage in Landgraaf. En hiermee maakten ze echt totaal hun geplande optreden van 2003 goed. Dat was namelijk op het laatste moment afgezegd, omdat Chester Bennington ziek was. Ja, hetzelfde gaat het natuurlijk nooit meer worden, maar ze zijn goed op weg met een comeback. Ze hebben een nieuwe zangeres. Helaas leeft Chester niet meer. Ik vind het wel echt, als ik dat dan weer hoor, weet je wel, zijn stem, en je wordt weer meegenomen in het gevoel. Ja, dit moet je ooit een keer op harde speakers luisteren met oortjes in, om gewoon even helemaal in dit liedje gezogen te worden. 3 minuut 18, Linkin Park op plek 9. Dit is Breaking the Habit.

Oh, ik ben zo ongekend jaloers. Als je erbij was in 2015. Avicii op Pinkpop. Het was de allerlaatste keer ooit dat hij een live show gaf in Nederland. Hij leeft niet meer, dus dat gaat ook nooit meer gebeuren. Maar ik vind wel dat Levels echt op een welverdiende achtste plek staat in de 3FM top Pinkpop. Dat zijn zeg maar de allerbeste acts uit de geschiedenis van Pinkpop. Hey, ja, hey, Pinkpop is ook een festival met gitaren. Ik bedoel, op Lucky Number 7 staan de heren van de Foo Fighters. Komende zondag dan sluiten ze Pinkpop af. Maar hun debuut, dat was al in 1994. Learn to Fly hoor je nu op 3FM.

Ja, misschien was je toen nog helemaal niet ter aarde, net als ik. Maar in 1992 deed Eddie Vedder van Pearl Jam echt een lijpe stage dive. Als je wel oud en ervaren bent in het leven, dan heb je dat misschien wel meegemaakt. Heb je zijn borstspier wel op je schouder gevoeld? Het was de allereerste keer dat Pearl Jam op Pinkpop stond. Je hoorde Alive op nummer 6 in de 3FM Top Pinkpop. Dan de band die je vanavond ook weer gaat horen. Ze staan namelijk op de South Stage. Je kan het hele concert volgen via 3FM. 21 Pilots, Stressed Out op nummer 5.

Nou, ik zie dat je helemaal losgaat in de app van NPO Luister. En ik snap het wel. Dit is gewoon zo'n nostalgisch optreden. Oh, het wordt wel heel abrupt afgekapt. Terug in 2000. Live vanaf het Pinkpopterrein hoor je daar Craship met I Would Stay. We gaan naar de top 3. We komen nu echt bij de allerbeste act in de geschiedenis van Pinkpop ooit. Ze stonden er in 2016, in 2018 en in 2024. Volgens hen is dit de allerbeste live tune. Dat is het voor nu, want vanmorgen hoorde je ze in de ochtendshow. Er komt nieuw werk aan, een nieuw album. Dat staat gepland voor september 2025. Dan komen er nog twee Ziggo Dome shows aan in januari. Ik heb het over Nothing But Thieves. Met nu nog het beste live liedje ever. Impossible op nummer 3.

Ik kan me gewoon niet voorstellen met wat voor gevoel je dit in de studio maakt, weet je wel. Dan moet je elkaar toch een high five geven, elkaar in de ogen kijken en denken... Godverdikke jongens, wat wij gemaakt hebben, dat is echt, echt, echt muziek. Nothing But Thieves, Impossible op plek 2... plek 3 in de 3FM top Pinkpop. Dan naar nummer 2. Ja, we vinden een man die eigenlijk nooit van de 3FM playlist verdwenen is. Waarschijnlijk ook niet uit jouw Spotify. Het begon ooit met de A-Team. Daarna kregen we Shape of You, Perfect, Sing. Daarna een beetje de Bad Habits era. Hij ging nieuwe dingen proberen. Hij werkt nu ook samen met Martin Garrix om elektronischer te worden. Ik heb het over Ed Sheeran. 2 jaar geleden stond hij zelf op Pinkpop. En hij was ook nog...

Het zilver gaat naar Ginger Jesus, a.k.a. Ed Sheeran. Hij staat op plek 2 in de 3FM Top Pinkpop met Shape of You. Dan is het tijd om die gouden beker te gaan uitreiken. Wie is er de allerbeste Pinkpop act uit de geschiedenis? Dat is echt een mooie titel, hè? Moet je nagaan. Dat festival is ouder dan je vader en je moeder samen. Snap je wat ik bedoel? Dit is een groot festival, het grootste festival van Europa. Dit jaar gaat de Gouden Beker naar de vrouw die vorig jaar de headliner was van Pinkpop 2025. Haar naam is Olivia Rodrigo en ik weet nog zo goed, ik mocht dit live zien. En ik zag zeg maar echt mannen met baarden die dan in hun linkerhand een glas pils hadden. En in de rechterhand hadden ze dan hun tienerdochter. En samen stonden ze te rocken op de muziek van Olivia Rodrigo. En dan ben je een absolute knaller. Op de nummer 1 in de 3FM Top Pinkpop, Good For You.

De absolute nummer 1. Ja, ja, ja, ja. Kom maar. For you, I guess you moved on really easily. Oeh, Olivia Rodrigo, good for you. Pakt het goud als het gaat om de 3FM Top Pinkpop. De allerbeste tracks uit de geschiedenis van Pinkpop ooit. En we zijn nog lang niet klaar met haar, dus bij deze Pinkpop 27. Luisteren we mee, kunnen we haar alsjeblieft weer een keer boeken. Heel veel meer Pinkpop ga je vanavond nog horen vanaf 7 uur op 3FM. Onder andere live shows van Roxy Dekker, Teddy Swims, Zara Larsson. Maar eerst gaan we nog eventjes helemaal all the way to the USA. Daar zijn namelijk Barend en Banner voor je. 3FM.

0: Juist de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
6: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Na goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
9: Dat gaan we vieren!
8: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
11: Oké, jongens, check. Op de bijzonderste dag van het jaar voor mij persoonlijk.
12: Ja.
11: Ik vier mijn geboorte. Zitten we in de meest krakkemikkige omstandigheden van de reis tot en met nu toe.
12: Alles gaat mis.
11: Maar het allerbelangrijkste is dat we even een check doen of we te horen zijn. Wij horen geluiden op onze oortjes.
13: Ja.
11: Dat betekent dat de studio werkt. Maar zenden we uit in Nederland op dit moment. Laat je even horen met de woorden luid en duidelijk in je plaatsnaam erbij via de NPO Luisterapp. 3FM. Want zowel het koffiezetapparaat, de airco en andere technische faciliteiten zijn volledig uitgevallen. Maar we gaan gewoon beginnen met de vrijdageditie van Maarten Manner, de Birthday Boy Edition. En NOS 3, zit Steffi er gewoon of wie zit er vanmiddag?
14: Nee, ik zit er gewoon hoor. Gefeliciteerd trouwens, Barend.
11: Dankjewel, jongen.
14: Hopelijk maak je er een mooi feestje van, denk het wel daar.
11: Absoluut,
14: ik ga het nieuws voor je brengen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren.
15: NOS op 3.
14: Kom net binnen, dat melden persbureaus zoals Reuters en AP. Afgelopen nacht had Israël juist de aanval op Libanon weer ingezet. Ondanks een voorlopig bestand tussen Amerika en Iran. En daardoor werden die onderhandelingen tussen die landen ook weer afgezegd. In het 14-puntenplan dat op tafel ligt tussen de VS en Iran stond al dat er een einde moest komen. Ook aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Ander nieuws dan. Pinkpop is niet van plan de programmering aan te passen. Nu code oranje is ingegaan voor de provincie Limburg. De organisatie van het festival zegt tegen nu.nl rekening te houden met verschillende weerscenario's, waaronder hitte, onweer en wind. En vanwege die hitte zijn er al extra drinkwaterpunten. Bezoekers die dicht op het podium staan daar in Pinkpop krijgen ook water en sponsen uitgedeeld. En ook zijn er extra schaduwplekken gemaakt.
15: Het WK voetbal.
14: Quinten Timber mist morgen de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden. De middenvelder liep gisteren bij een botsing op een training een lichte hersenschudding op. Teun Koopmeiners stond toen ook op het veld, maar kon niet precies zien wat er gebeurde.
16: Op het moment dat hij de bal had, ren ik diep.
13: Dus hij zat achter me en wilde een chippy op mij doen. En toen gebeurde het. Dus natuurlijk, de dokter komt gelijk het veld op. Maar volgens mij was het geen super harde botsing. Zoals ik mee begreep. Dus volgens mij komt het ook wel goed. Maar het zijn ook protocollen. Er moet mee uitgekeken worden. Dus het is belangrijk dat hij zich weer goed voelt.
14: Ja, Timber zag eerder als een tweelingbroer Jurjen geblesseerd afhaken voor het WK. Morgenavond 7 uur speelt Oranje weer tegen Zweden dus. En terwijl de meeste mensen die wel vrij zijn zitten te chillen op een strandje of misschien aan het zwembad zitten, gaat Harco van een hulporganisatie in Helmond op zoek naar daklozen. Gewapend met een krat trekt hij de bossen in.
16: Ik heb hier in ieder geval flesjes water of fruit. Mm-hmm. Dat is sowieso altijd wel goed gekoeld. En dan heb ik in de auto nog petten en zonnebrandcrème. Vooral omdat de temperatuur nu echt boven de 30 graden gaat.
14: Ja, sinds gisteren geldt in heel Nederland het hitteplan van het RIVM. Mensen krijgen dan het advies goed te smeren, genoeg te drinken en ook een pet of een hoed op te zetten. En in de zorg wordt er beter op ouderen en kwetsbaren gelet. Het weer van nu, halverwege de avond, komen er in het zuiden zware regen- en onweersbuien aan dus. Morgen vooral heel veel zon. Later wel opnieuw kans op flinke regen- en onweersbuien. Het wordt graad of 30 dan.
11: Dan 3FM met het verkeer. Op dit moment de A1 Amsterdam-Abeldoorn voor Barneveld 15 minuten. De A2 Utrecht naar Bosch voor Zaltbommel 35. De A12 Utrecht Arnhem voor Lunetten 27. De A16 Antwerpen-Breda voor Galder 24 minuten. En ontzettend veel ontvangstrapporten, zoals we dat een beetje in het deze deden. Chris, we zijn ontvangen in Rijswijk volgens Snoetjes en Manon in Os in de trein. Gefeliciteerd Barend. Frank Verstegen uit Nunspeet. Barendje vanuit Hendrik Ido Ambach. Gefeliciteerd. Luid en duidelijk vanuit Dordrecht. Jongens, we zijn live. En we gaan beginnen binnen nu in een paar tellen met een hele, hele grote show als het gaat om de vrijdageditie van 3FM's feest op het WK. Ik ben ondertussen koortsachtig wat vormgeving aan het zoeken. Dat zijn ook dingen die gewoon moeten blijven gebeuren. Ik heb niet helemaal de map staan zoals ik hem normaal heb. Maar volgens mij is dit hetgene wat ik zou moeten hebben. En zijn we zo meteen bij je terug met heel veel hits en gezelligheid. 3FM.
17: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
18: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
17: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
18: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
19: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
21: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
22: Appetito.
21: Appetito.
23: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
21: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
24: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
25: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
26: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
25: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl. En gaan.
0: Ik heb heel veel buikpijn.
1: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
3: Live from the United States of America. The 3FM Middag Show.
4: 3FM. Want Barend en Benner.
11: Ja, goedemiddag sterrenteam. Hartelijk welkom. Het is 8 minuten over 4. Bij jou is het gauw vrijdag. Hier is het 19 juni, 9 uur 's morgens. Iets daarna. Mooie dag vandaag in de bloedhete bunker. Want ja, we zijn best wel gezegend de afgelopen dagen met weinig uitvaldingen als het gaat om de camper en toestanden. Maar we zitten nu een beetje, ja, een beetje alsof de paai het veld op moet zonder voetbalschoenen.
5: Ach, maar jij bent jarig.
11: Dat is het, hè?
5: Ja, Rob, alles komt goed.

0: They're the best. I love them.
1: Och, het gaat weer beginnen. Heel koud.

0: Onder andere live optredens van Roxy Dekker. En het is ook een gekke gewaarwording om wakker te worden en in één keer terug te kijken naar een jaar wat ik de rest van mijn leven alles zal blijven koesteren. Een geweldig levensjaar van mijn 37 tot met mijn 38ste. En dan hoor ik je denken, waarom ga je er nu op reflecteren? Nou ja, omdat ik vanmorgen wakker ben geworden als 38-jarige.
1: Ja, ons jarig Jopje. En dit was inderdaad wel echt een heel speciaal jaar voor jou, denk ik.
0: Het was een heel speciaal, heel bijzonder jaar. Waarvan ik niet had mogen durven dromen dat het leven zo mooi zou kunnen zijn. Dat is natuurlijk heel erg te danken aan de jongens die ik heb. Hè? Mijn twee zoons, Boos en Abel. De geweldige vrouw in de vorm van Hanna.
1: Ja.
0: Mijn topteam, wat jullie natuurlijk zijn. Wat ik ook deze dagen en deze weken weer merk. Als we 24 uur per dag met elkaar opgesloten zijn. En er nog geen onvertogen woord valt.
1: Nou, inderdaad. Dat gaat ook best wel goed.
0: Dus het is een mooi...
2: Nou, dat is de Nelly aan die...
0: Nel gaat weer even.
2: Ja, kijk. Oh, dat is het. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven.
0: Nou, we zetten hem even stil. Kijk eens even. Hallo.
2: In de glorie.
0: Nou, voor de duidelijkheid, er komt hier een taart binnen. Jongens, kun je heel even die taart vasthouden? Ja, even één microfoon even met twee handen vasthouden.
2: Ja.
0: Jongens, onwijs mooi. Ik word hier overvallen door een brigade met oranje t-shirts. Zijn dat mensen die we nu al gespreken of doen we dat zo meteen?
1: Nee, dat doen we zo meteen.
0: Dan doen we zo
1: een lekker taartje voor je. Ik ga nu de kaarsjes voor je aandoen. Die mag je natuurlijk uitblazen.
0: Dat is
1: hier. Ga je een lekker wensje gaan doen.
0: Dat is
1: hier. En we hebben nog heel veel verrassingen voor jou in petto.
0: Nog heel veel verrassingen voor mij in petto.
2: Nou,
1: een paar kleintjes.
0: Dus in principe, jullie weten waar ik van hou en de verrassing staat niet op die bingo-kaart. Ja. Maar even, het maakt helemaal geen reet uit. Het is mijn verjaardag. We gaan een geweldige dag vieren. Ook met jou als luisteraar van 3FM. Als het goed is, komt Wesley Sneijder vanmiddag nog langs. Dat is wat ver weg van hier. Dat hadden we iets verkeerd ingeschat, maar dat maakt in principe geen reet uit.
1: Ja.
0: We gaan er wat van proberen te maken. Even voor jou, waarom zijn jullie aan het klagen? Nou, we zijn niet aan het klagen, maar de radio is weer een beetje zoals het zou moeten zijn. Alles is uitgeflikkerd. Dus waar ik normaal gesproken 80 schermen heb met input, wat er allemaal gebeurt in de wereld, is nu alles weg en weggevallen.
1: We hebben ook geen internet, we hebben geen wifi, dus dat betekent het verkeer, de NL zo meteen. We hebben geen idee hoe dat gaat.
0: En belangrijker nog...
1: Ik heb net een hotspot gemaakt met de NPO Luister-app.
0: Ja.
1: Dus misschien dat jullie even een beetje positieve energie, en natuurlijk sowieso, laat even een felicitatie achter voor onze liefste Barend.
0: En we hebben geen airco, dat is nog het ergste.
2: Dat is het ergste.
0: Maar goed, we gaan beginnen jongens. Hoppakee, kwart over vier, welkom!

0: Ik had vanmorgen al helemaal de American Experience, weet je. Dat je dan daar loopt en dat je dan die zon zo op ziet komen. In het tankstation aan de overkant met goede koffie. Want ik kreeg hier de boel niet aangesloten. Dus ja, ik moet toch koffie hebben. Ik blijf ergens toch een junk, zo simpel is het. Mijn vraag is even het volgende. Is er iemand met $2 of $3 in zijn zak?
1: Dollars?
0: Hey, ja, want ik heb net mijn charmante 38-jarige versiertrucs er even ingegooid. Een vrouw van 38 of 39, ook zoiets denk ik, een Mexicaan. Die heeft mij gratis koffie gegeven, maar heeft ze wel uit haar eigen fooiepot gepakt.
2: Oh.
0: En ik heb beloofd dat ik dat even terug kon brengen.
1: Ja, maar we hebben allemaal geen dollars.
0: Oh, dan gaan we dat even regelen.
1: Wordt dan toch in natura.
0: Dat komt hem. Oh, ja.
1: Ja, het moet.
0: Een weekje onderweg, jongens. Hey, even het volgende. Ik heb geen berichtenservice, maar ik zie via Nel wel heel veel binnenkomen. Mag iedereen onwijs bedanken.
1: Lief. Martien, Antoine, Gert, Ricardo, Patrick, Jurik, Lisa, Maaike, Ken, Wendy, Ari, Peter, Dagmar, Bas, Mamta, Arjan, Niet, Liedewijs.
0: Geweldig. Ja, heel goed, Nel. Dan kunnen we nog 80 jaar doorgaan.
1: Ja, okay.
0: Alle felicitaties, hartstikke mooi. Come on! Vandaag 38 jaar geworden. We vieren het de middagshow live vanuit Houston. En Nel, ik ga je even naar buiten trappen. Want er zit hier een hele Nederlandse delegatie te wachten. Laten we ook vooral niet vergeten dat we onderweg zijn naar een monsteroverwinning van Nederland tegen Zweden morgen.
3: Barend en Benner in de USA.

0: Vanuit de USA, het is bij jou ook bloedgeslagen heet. Bij ons ook, maar we gaan ervoor, jongens. Heerlijke tijden, WK 2026, zomer 2026.
1: Barend en Benner in de USA.
0: Afgelopen vrijdag geland in Dallas. Ja. Gevierd het leven in Dallas. Gereden naar Houston, waar we op dit moment zijn. En waar ja, zijn we eigenlijk aanbeland, lieve Nellebel?
2: Ja, dat...
0: Excuus.
2: Dat gaat Nelly nog helemaal niet vertellen, want die komt weer naar binnen.
3: Kom maar, Nelly, kom maar!
0: Oh, Nelly komt weer naar binnen.
3: Kom maar!
2: Nee, we gaan straks praten waar we zijn, maar we willen eerst jou natuurlijk je cadeautjes geven voor je verjaardag.
0: Jongens, wat is dit allemaal voor toestand, jongens? Waar gaat dit allemaal over?
2: Ja, jij dacht dat er een interviewtje zou komen, een diepte interview.
0: Ja, maar jongens, we zitten in Amerika. Ja. Het is in principe natuurlijk niet heel erg belangrijk wat ik allemaal vind en wat ik allemaal voor cadeautjes krijg.
2: Nou, dit is wel belangrijk, hoor.
4: Ik wil je wat vertellen, ook van de hele. Jij denkt niet belangrijk, maar dit pakket ga je echt nodig hebben.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Ja, kijk eens, we hebben...
4: We beginnen. Ja. We weten dat je nu een nieuwe fantasie hebt in je leven. Dat is namelijk de Red Bull. Dus we hebben een Red Bull Super Pack. 300.000 Red Bull blikjes.
0: Ja, maar kijk, maar dit is fantastisch. Hè? Dit is
4: of energy drunk, moet ik zeggen.
0: Ja, hebben jullie al een grote fout gemaakt?
4: Oh jee.
0: Echt een hele grote fout.
4: Ja, omdat het geen zero is.
0: Kijk, het sterft hier in Amerika voor, van de suikervrije energy drinks. Ja. Dan hebben jullie één taak en komen jullie met suiker energy drinks. Ja. Maar het gebaar is...
2: Het gaat om het gebaar.
0: Het gebaar is
4: dan hebben we de birthday cake cookie bites.
2: Van de Buckies.
4: Van de Buckies.
0: Geweldig, heel goed en lekker.
4: En dan je echte cadeau.
2: Oh. Ja, daar hebben we lang over nagedacht.
4: Ja, lang deze, over nagedacht.
0: Geef ik deze even aan...
4: Jammer, stad en land afgestruind in Nederland
2: nog. Dat is echt waar. Het is een... het is ook... Ja, je bent... Bijna al je verslavingen af.
0: Ja, behalve roken.
2: Behalve roken.
4: Maar er is nog één heftige verslaving. Waar je niet over ophoudt in de studio. Waar je dag en nacht
2: over hebt. Je kan niet zonder.
4: Je kan niet zonder. Zelfs in het AD stond je met hem op de foto.
0: Oh, dit is een ventilatorhoed.
4: Ja.
0: Maar wat is dit geweldig.
4: We hebben al een ventilatorhoedje. Dus je kan alles afdoen. Je kan ook je face muts even afdoen.
2: Heb je een hoedje met...
0: Het begint hier zo bloedgeslagen heet te worden. Dat dit wel echt een heel groot en welkom cadeau is op dit moment.
4: Toch?
0: Ik zal het je even omschrijven. Ik heb hier zo'n Freek Vonkhoed, maar dan zwart. En die heb ik hier nu liggen. En dat heeft ingebouwde monitoren, heeft dat.
4: Precies, ingebouwde ventilatoren.
0: Ah, jongens, mij kan niks meer gebeuren.
4: Nee, daarom dachten
0: wat
4: wij ook.
0: Ontzettend lief en ontzettend gewaardeerd. En ontzettend dankjewel. Ik vind wel dat we nu moeten kappen met dit hele felicitatieproces.
2: Ja, dat is ook klaar.
0: Want we moeten
2: het
0: nu even radio gaan maken alsof we in Amerika zijn.
4: Laten we dat doen.
0: Maar wel heel erg dankbaar wat jullie allemaal voor mij gedaan hebben.
4: Tuurlijk, alles voor jou.
0: Ongelooflijk. Ja, wel heel dom van die niet suikervrije Red Bulls, maar dat vergeef ik je.
4: Dat was een beetje te laat bedacht gisteren.
0: Ja. Oh, snel, we moeten nog wat volbaren. Maar wel knap hoor, liefies. Hey, wat zitten we goed hier. Het is de bijna nummer 1 middagshow. Onderweg naar Nederland 2 met Teddy Swims en Mr. Know It All.

0: Dance No More. Vrijdagmiddag, Barend de Binner, live vanuit de USA. Het is zometeen gewoon weer het normale radioprogramma. Ik ga nu even naar buiten sturen.
1: NOS op 3.
0: Het is ondertussen gewoon 4:30. NOS op 3. Niemand minder dan Stef Wanstra. Stef, wat is het allerlaatste nieuws?
2: Goedemiddag. De politie heeft een man opgepakt na een bedreiging van een school voor speciaal onderwijs in Kampen. De man zei in een video op TikTok 3 vuurwapens en 33 kogels te hebben met namen erop. En het dreigement was voor die school in Kampen reden om de deuren vandaag voor de zekerheid op slot te doen. Want werd er wel gewoon lesgegeven. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoog beroep in de zaak rond de Drentse kunstroof. Met 2 van de 3 verdachten was dat ook al afgesproken, samen met lagere strafwijzen, in ruil voor het teruggeven van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3e verdachte gaat het OM niet in beroep. De verdachten kregen 2 weken geleden alle 3 bijna 4 jaar cel. En het is officieel de 3e tropische dag van het jaar. De temperatuur in de beeld steeg begin vanmiddag boven de 30 graden. Ja, voor mensen die buiten werken vandaag zit een dagje vrij er meestal niet in. En ook deze hoveniers staan gewoon flink te puffen.
3: Ja, veel te warm. Ja.
4: Oh, je bent toch hard aan het werk.
3: Ja, toch flink bezig. Dus maar het is niet te doen met die het. Nee. Nee.
4: Jij hebt het beter bekeken. Ja. Jij bent in de schaduw aan het werken.
5: Ik ben in de schaduw gaan werken. Dus met dit weer is het te warm voor de zon.
2: En de verslaggever van Omroep Flevoland heeft ook een lekker dagje. Die mag in een auto de provincie doorscheuren. Ja, met natuurlijk de hamvraag. Hoe houden Flevolanders het hoofd koel?
6: Ik zit onder de paard de zon en je hebt hier een fris windje over het water nog. Het is een aangename temperatuur.
7: Is het niet veel te warm om te fietsen?
8: Ja.
7: Ja, dat wel. Jullie gaan zwemmen?
8: Ja, we gaan zwemmen.
7: Ik kan me voorstellen dat je daar wel heel veel zin in hebt.
8: Ja.
7: Mevrouw, hoe doet u dat?
9: Ja, veel water drinken, veel in de schaduw zijn. Oorspronkelijk kom ik uit Suriname, dus...
7: Oh, u bent het wel gewend.
9: Ik ben het een beetje gewend, ja.
7: En hoe noemt u dit weer dan?
9: Heerlijk.
2: Ja, die verslaggever van Omroep Flevoland trof ook nog een paar Duitsers die in de buurt van Dronten op vakantie zijn. Ja, ze hebben natuurlijk Spaanse temperaturen hier in ons land, dus ze hebben het lekker hoor.
7: Hallo, guten Tag. Wie geht es Ihnen?
10: Geht sehr gut. Ja? Dankeschön.
7: Ja, het gaat dus goed met deze meneer. En waarom geht es gut?
10: Schön Wetter, genießen, entspannen.
7: Ja, ontspannen, mooi weer, genieten, dat is heel erg belangrijk. En etwas zu trinken.
10: Etwas zu trinken, natuurlijk. Ja. Ja. Alles goed.
2: Nou, nog weer voor je. Halverwege de avond komen in het zuiden zware regen- en onweersbuien aan. Morgen vooral heel veel zon. Later wel opnieuw weer kans op flinke regen- en onweersbuien. Het wordt een graad of 30 dan.
0: 3FM met het verkeer op dit moment. Nel, waar staat het vast?
11: Ja, het is druk op de weg. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel 28 minuten. De A12 Utrecht-Den Haag voor knooppunt Gouwen 26 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum voor Wanenooyen 41 minuten. De A16 Antwerpen-Breda voor knooppunt Galder 45 minuten. En de laatste lange de A27 Utrecht-Breda voor Werkendam 34 minuten.
0: Dank u.

0: jongens. Radio zoals het weer zou moeten zijn. We hebben een verjaardagshalf uurtje afgesloten. Ja, ik vind dat altijd. Ik denk altijd, ja, wat heeft de luisteraar nou aan, weet je wel?
1: Nou, je bent er al zo lang mee bezig, dan mogen we ook wat voor je doen.
0: Oh, dat is ook mooi.
1: Ja, kom mee.
0: Dat is ook mooi.
1: Hallo, dit is bijna nummer 1.
0: Oké, ook weer zo. Bijna nummer 1, binnen nu een paar tellen. Nel naar buiten, de Texas Tavern. Holland Heinekenhuis in Houston.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die. Kwart voor vijf, Barend en Banner, live vanuit de USA in Houston City, de plek waar we zijn. En Nel, wat voor plek zijn we nou eigenlijk?
1: Nou ja, ik durf het echt bijna niet te zeggen gewoon. We komen hier aangereden. Ik hoorde, we gaan naar het Holland Heinekenhuis. Ik denk, je komt op een soort Leidseplein-achtige taferelen waar iedereen hutje-mutje op elkaar zit. Maar ik ben echt

0: in een immens grote pub met een prachtig terras. En er staan hier gewoon allemaal Hollanders. En Diana staat naast me. Diana, vertel me even, wie ben jij en waar de in vredesnaam ben ik beland?
1: Nou, in het Holland Heinekenhuis in Houston natuurlijk. Ja, onze stamkroeg eigenlijk, waar we al jaren komen om voor de maandelijkse Nederlandse borrel, de Dutch Happy Hour. En ja, samen met onze lokale meneer Heineken en de kroegbaas hebben we samen gezeten van volgens mij moet dit het Holland Heinekenhuis worden tijdens de WK.
0: Nou, je hoort het, we hebben de sponsors ook genoeg benoemd. Dat is in ieder geval hartstikke fijn. Jij hebt dit opgericht. Jij organiseert hier allerlei Nederlandse tradities, gebruiken. Vertel eens, wat doen jullie hier?
1: Alleen maar feestvieren.
0: Alleen maar feestvieren. Wat voor feesten allemaal?
1: Koningsdag, Sinterklaas vooral. Zo zijn we vooral begonnen. We doen al jaren Sinterklaas. En daarvoor hebben we de Dutch Heritage and Culture Foundation opgericht. Het begrip een beetje ruimer genomen. Zodat we ook Koningsdag. En joh, als iemand een keer een hutspotparty wil organiseren, doen we het ook. En dit jaar natuurlijk dan de WK. En iedere maand, derde vrijdag van de maand, hebben we hier de borrel. De NL-borrel.
0: Dan ben je hier 16 jaar geleden ben je hier samen met je man en je twee kinderen naartoe getrokken. Omdat je man hier komt werken. Ja. Nou, de mensen, ook als ze op vakantie gaan, denken, we moeten zo ver mogelijk van de Nederlanders vandaan blijven. En jij organiseert hier feesten juist om Nederlanders naartoe te trekken. Waarom is dat?
1: Ja, als slijmen dood. Nou, inderdaad. Dat hebben de meeste Nederlanders in Texas hebben dat. Die hebben zoiets van, ik ben niet naar Texas verhuisd om tussen Nederlands te komen. Heb ik ook jaren gehad. Natuurlijk hebben we via Mammoet, dat is een Nederlands bedrijf, we kenden wel Nederlanders, maar ik ging niet actief op zoek naar de Nederlanders. Maar na een aantal jaar tussen de Amerikanen.
0: Wist die ze toch?
1: Ja, er was toch iets waarvan ik denk van het.
0: Wat hebben de Nederlanders dan wat die Amerikanen niet hebben? Of is het gewoon het thuisgevoel?
1: Ik denk een beetje thuisgevoel, cultuur. Dingen die logisch zijn voor ons, die hier niet logisch zijn.
0: Zoals?
1: Ja, gezelligheid, koffie drinken, met z'n allen Sinterklaas vieren, Koningsdag, dak eraf. Ja, en met de voetbal samenkomen en gewoon een borrel. De vrijdagmiddagborrel is eigenlijk ook een typisch Nederlands ding wel. Dus vandaar.
0: En is die papegaai die hier is ook van jou?
1: Nee, dat is baby.
0: Nou, die papegaai, daar gaan we het zo meteen baren. Dat gaan we zo meteen nog even over hebben. Wat een kutbeest is dat.
2: Nou, dat is niet normaal. Daar willen we zo meteen even een report van. Want is die zo meteen in Amerika een klein beetje uitkijken wat je zegt. Maar
3: ja, we kunnen een claim in niet hoor.
2: Een hele dikke.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Hey jij daar!
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix 4 voor €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
4: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
5: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
6: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet... Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem
13: ja,
14: in,
13: maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
16: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
17: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
18: Brussel-Zuid.
17: Hé, nu al?
16: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
19: Obelink, alles voor kampeergeluk.
20: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
19: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
21: Alles voor kampeergeluk.
22: 18 plus speelbewust.
23: Ja. Echt serieus?
24: Oh, wat een geld.
25: 18.000. Godverdikke me.
26: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
27: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
28: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus speelbewust.

0: Nederland is onderweg naar de camper. Wesley Sneijder spreken we zo meteen. En eerst is hier NOS 3 met iemand minder dan Stef Wanstra.
1: Ja, goedemiddag. Israël en Hezbollah zijn akkoord met een nieuw staakt het vuren. NOS op 3. Dat meldt zowel Hezbollah als Israël. Er gold al een tijdelijk bestand, maar dat wordt telkens geschonden. Ze waren er eerder vandaag nog zware aanvallen vanuit Israël op het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Daisy Moore wordt het er niet echt duidelijker op voor de mensen daar.
2: Terwijl ze vluchten horen ze over een nieuw staakt het vuren. Dus dat kunnen toch maar weinig mensen hier heel erg serieus nemen inmiddels. En echt een beetje het gevoel van eerst zien, dan geloven.
1: En met die nieuwe aanvallen dreigde Israël het akkoord tussen Iran en de VS te verpesten. Een van de Iraanse eisen was namelijk dat de gevechten op alle fronten zouden stoppen, dus ook in Libanon. Het meisje van 15 dat is opgepakt na de dood van haar ouders in Meerstad in Groningen wordt nu verdacht van dubbele moord. Ze moest vanmiddag al even kort voor de rechter verschijnen en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Op de school van het meisje was vandaag een bijeenkomst voor alle leerlingen en deze jongen Mohammed zit bij haar in de klas.
3: Zij is heel aardig, ja, en dat voel ik gewoon, zij is aardig.
4: Zijn jullie geschrokken?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja.
1: Gisternacht vond de Groningse politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. En niet veel later werd de dochter van 15 van het gezin opgepakt. Ze zit nu vast in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen maar met haar advocaat mag praten. En er zijn nog maar twee locaties in beeld voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar het nog haalbaar is. Andere plekken zijn allemaal afgevallen. Ja, dit is hoe de Zeeuwen erover denken.
5: Ik heb een heel probleem aan mij. Ik bedoel, hier verdwijnt alles, dus ja, laat dan maar iets terugkomen.
6: Nee, het kost heel veel geld. En over 25 jaar is pas operabel, heb ik begrepen. Er zijn zoveel andere manieren om aan groene energie te komen.
7: Er komen veel technische mensen bij. Misschien blijven er dus wel meer jongeren in de streek.
8: Maar de nadelen, ja, als er iets gebeurt, dan ben je wel de klos, zeg maar.
1: En eerder was toch echt aan Groningen beloofd dat die kerncentrales in Zeeland zouden komen. Maar daar wijkt het kabinet dus nu vanaf. Het weer halverwege de avond in het zuiden. Zware regen- en onweersbuien. Code oranje geldt ook in Limburg. Morgen vooral heel veel zon. Later wel weer kans op flinke buien. Het wordt dan 23 tot 31 graden.
0: Ja, goedemiddag. 3 met het verkeer vanuit Houston. Hebben wij gekeken waar je vast staat in Nederland. De A2 Eindhoven-Utrecht voor Empel 42 minuten. De A7 Zaanstad-Horen voor Purmerend Zuid 33 minuten. De A12 Utrecht-Den Haag voor Gouwen 30 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum voor Tielwest 40 minuten. Sterkte, kom goed. 3FM.
9: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
12: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
13: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
14: Pakken ze podium?
15: Pakken ze podium?
14: Pak zelf eens een podium.
16: Pakken ze podium.
17: Pakken ze podium.
18: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
19: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
19: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
20: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
4: Live from the United States of America. The 3FM Middag Show. 3FM. Barend en Benner.
0: Middagshow 3FM, het is 6 minuten over 5. Barend en Benner, Bennetje, hoe gaan we?
15: Ik zit heerlijk.
0: Heerlijk, zometeen meer vanuit het Holland Heinekenhuis hier in

0: zelf. Er zijn heel veel momenten in mijn hoofd dat ik denk, ja, nu raak ik hem zat. En dan hoor ik hem weer en denk, kijk, lekker.
1: Barend en Benner. The three things of today that matter. Or mattered.
2: Ja, dat heb ik eigenlijk ook altijd met mijn vriend.
0: Ja.
2: Ja, ik ben hetzelfde. Ik nu dat ik hem zat, nee, toch lekker.
0: Nou, die hoorde ik vanmorgen voor de tweede keer in 24 uur zeggen, het begint wel erg saai te worden. Zonder
2: ja, dat is ook wel saai hoor. Ik heb gisteren ook een klein treintje gelaten.
0: Ik heb wel even gelijk in het teambelang gedacht. En ik ben even gegaan naar een speciale website. En ik heb voor hem vanavond gewoon een heel leuk gezelschap gereserveerd. Ja. Vanaf 9:15, ik heb het even van de bedrijfsrekening gedaan. Twee uurtjes.
2: Oh, geweldig. Ik gun het hem, ik gun hem alles.
0: Oké, Nel, wat is jouw ding van de dag?
2: Nou, we zijn hier bij het Holland Heinekenhuis. Echt een feestclub, een partyclub van Oranje fans. En die komen dus hier langzaam binnendruppelen.
0: Ja, mooi.
2: En ik ga zo meteen daar natuurlijk eens even kijken in hoeverre die oranje koorts bij hun al naar het hoofd gestegen is.
0: Ja, wat heb jij vandaag?
3: Nou, mijn ding van de dag is eigenlijk meestal is iets wat je leuk vindt.
0: Ja.
3: Dit is wel echt, zeg maar, we zitten hier echt. Vandaag ging alles mis. Ja, ik moet even ventileren.
0: Ja, kom maar, jongen. Ja, kom maar, jongen.
3: We kwamen hier aan en we gingen de techniek aanslingeren. En ja, wat is dan het allereerste wat je moet doen? Is koffie zetten.
2: Ja.
3: Dat heeft zo'n beetje de hele studio opgeblazen. Inclusief de airco.
0: Ja.
3: Dus we zitten hier. Ja, het is niet normaal. We moeten nog een gast ontvangen. Een hele grote gast.
2: Echt een grote.
0: Tuurlijk.
3: Het is hier bloedheet. Maar even applaus voor Matthijs, want we zijn te horen in Nederland.
0: Jongens, het enige waar het om draait is dat we uitzenden. En dat is onze taak, dat we de radio zo leuk mogen maken, dat het heet is. Nou, dat was het een andere keer in Moeder Aarde, de geschiedenis ook wel een keertje. Wij zitten heerlijk. Het is vandaag 19 juni en binnen nu een uurtje in de studio onze record international, de grootste nummer 10 van de afgelopen 30 jaar, Wesley Snijder. Woehoe!

naar een bloedheet inferno wat Code Oranje heet. Maar joh, maakt het allemaal uit. We leven, we zijn onderweg, we zijn aan het gaan. Ook in het weekend in Nederland 34 graden en we vieren het met Blink 182.

0: Nederland tegen Zweden. En een bonte verzameling van allerlei gezellige Nederlanders is zich aan het verzamelen bij het Holland Heinekenhuis, de Texas Tavern, de plek waar we zijn in Houston. Nellebel!
1: Ja, ik sta echt in een prachtige, prachtige pub. Het is echt ontzettend groot. En om mij heen kleurt het, ja, ontzettend mooi, idyllisch, nostalgisch oranje. Want er komen hier allemaal oranje fans naar het Holland Heinekenhuis toe gedruppeld. Oranje, laat je horen! Ja, je hoort het, je hoort het. De sfeer zit er hier inderdaad goed in. Dit is allemaal om ons op te warmen voor zondag. En ze hebben er zin in, hoor. Ze hebben er zin in. En Inge staat naast mij. En Inge heeft vanochtend al een ontzettende lekkere chocoladecake naar Barend gebracht. Inge, wat doe jij hier?
2: Oh, wat leuke vraag. 18 jaar geleden ben ik bij mijn man hier naartoe gekomen. Mijn man is hier een bedrijf begonnen. En daar heb ik ook nog een flink aantal jaren aan mogen werken. We zijn toen naar Boston gegaan. Vervolgens waren wij zo vaak in Houston dat wij besloten, nou, we gaan maar gewoon naar Houston verhuizen. Dus sinds 2012 wonen wij hier.
1: En je bent hier helemaal in het oranje met allerlei oranje fans, Hollanders om je heen. Waarom wil je die Hollanders zo graag om je heen hebben?
2: Ja, maar zo ging het helemaal niet.
1: Oh, zo ging het helemaal niet. Oké, dat is mijn eigen verhaal. Vertel.
2: Nee, wij waren eigenlijk heel gelukkig in onze buitenwijk met Amerikanen en mensen uit eigenlijk de hele wereld. Want de hele wereld woont hier. Hè. Er zijn grote internationale bedrijven die hier zitten. En die trekken natuurlijk talent uit de hele wereld aan. Dus ja, noem maar een land en het woont bij mij in de wijk of in de wijk ernaast.
1: Ja, ik zei net al, ja, jouw kinderen zullen vast wel met allemaal Hollanders op school zitten.
2: Ja, nee, jij bent gek. Die zitten hier gewoon lekker op de ISD, hè, de lokale ISD. En het aantal witte mensen, dat is minder dan 25%. Dus zij krijgen echt een multiculturele opvoeding.
1: Wat geweldig, wat goed, hè? Hey, en wat kunnen wij qua feest, qua oranje feestgedruis, wat kunnen wij leren van de Amerikanen?
2: Oh, Amerikanen zijn heel erg, als jij zegt van 5 tot 9, dan komen ze van 5 tot 9. Dus voor alle Hollanders, wij hebben het feest, het event gezet van 5 tot 9. Maar jullie weten wat dat betekent, right?
1: Ja, we gaan hier dus nog even door. Nog heel lang door!

0: door mijn jammetje, de linkerhand, rechterhand, het geweten van de show. Shabuzi, een barsang tipsy. Gewoon precies het gevoel van hetgene waar we hier middenin zitten. Het is ochtend bij ons, bij jou is het middag, maar we zitten naast een bar aan zo'n prachtige, lange Amerikaanse weg met auto's die er met veel te hoge snelheden langs jakkeren. Ja, je morgen al even een beetje om me heen wezen kijken, even naar de overkant gelopen, naar een pompje. Dat was wat gevaarlijker dan ik dacht.
1: Ja,
0: dus snel weg auto's.
1: Je ziet af en toe ook van die autobanden, de ene autoband plopt naar de andere autoband, toch?
0: Ja, maar één ding is zeker, we hebben altijd mooie Nederlanders overal ter wereld. Record International Wesley Sneijder is onderweg naar de camper. En wat ook zo meteen het geval is, is dat Nel zich weer even gaat storten in het oranje feestgeruis. Altijd lekker. Nel tussen de groep met, vooral veel mannen, denk ik.
1: Ja, en dit was echt een mooi verhaal, is dit.
0: Oké, dat komt zo meteen. Eerst even een vraag aan jou. Wil jij de WK-schaaf winnen? De baarten binnen WK-schaaf, want...
2: Baarten Bender vinden WK-schaaf!
0: Wat zijn wij een trisootje met elkaar, zeg.
1: Okay. Dit was echt triest.
0: We hebben een WK-schaaf. Dat is gewoon een kaarschaaf zoals jij kent. Als
2: nou, gewoon, ding.
1: Gewoon. Hij is prachtig gegraveerd. Hij glanst als jouw... Ja.
0: Precies. heel goed. De vraag is als volgt. Welk Amerikaans zakenblad brengt ieder jaar een lijst uit met de rijkste mensen ter wereld? Dus welk Amerikaans zakenblad brengt ieder jaar een lijst uit met de rijkste mensen ter wereld? Laat het even weten. Drop het even in de NPO Lijst app. Zet je naam erbij en win de WK-schaaf van Baris en Benner.
2: Win de WK-schaaf!
0: Eerst de NOS 3, hier is niemand dan Stef Wanta. Stef, goedemiddag, gozer.
3: Ja, goedemiddag. Het meisje van 15 dat is opgepakt na de dood van haar ouders in Meerstad in Groningen wordt verdacht van dubbele moord. In het dorp is het vandaag het gesprek van de dag, hoorde mijn binnenland collega Bouke.
4: Buren verzamelen zich hier vanmiddag in het speeltuintje voor hun huis en vragen zich af hoe zoiets in hun rustige wijk kon plaatsvinden. Een aantal buren vertelt dat ze de minderjarige dochter van het echtpaar al jaren niet meer gezien hadden.
3: En de burgemeester van Groningen, waar Meerstad onder valt, wil nu vooral dat er niet te veel gespeculeerd wordt.
5: Volgens mij wordt niemand daar beter van dat er allerlei beelden komen en verhalen komen en speculaties komen. Je wil natuurlijk gewoon weten hoe het zit. En dan weten we gewoon uit ervaring dat een onderzoek het beste gedijt in wat rust en wat ruimte. Hoe frustrerend dat soms ook is, hè, want ik snap met u, heb ik ook het liefst vandaag al alle antwoorden. Maar het vergt helaas wat meer tijd.
3: Ja, minderjarige meisje uit Meerstad blijft voorlopig vastzitten na de dood van haar ouders en mag alleen maar contact hebben met haar advocaat. Tussen Israël en Hezbollah is een nieuw staakt het vuren ingegaan. Sinds afgelopen april was er al een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar daar was Hezbollah niet bij betrokken. Het geweld in Libanon bedreigde ook het akkoord van deze week tussen Iran en de VS, want Iran eiste dat ook de oorlog in Libanon zou stoppen. En Pinkpop is begonnen. De lokale band The Hurfshame Band uit Venlo had dit jaar de eer het festival te openen in de Tent Stage. En daarna was het snelle naar het hoofdpodium waar Natasha Bedingfield de boel aftrapte. Deze vriendengroep is er ieder jaar bij op Pinkpop, want voor hen is het een soort jaarlijks reunietje.
6: Ja, we komen allemaal een beetje uit de buurt van Meppel. Middelbare school kennen we elkaar van. En met studeren is iedereen andere kanten opgegaan. Ja,
7: ja. De eerste editie was in 2017. Ja. Ja, en daarna zijn er
6: vanaf 2022 zijn wij een beetje allemaal ook meegegaan. Ja. Ja.
3: En de hitte van dit jaar maakt deze editie best wel een uitdaging. Op het Pinkpop-terrein zijn extra waterpunten en ook schaduwplekken neergezet. En die waren er niet voor de verkeersregelaar buiten het Pinkpop-terrein, die door de warmte wat meer boze gezichten zag dan normaal.
8: Vooral met die warmte vinden ze het nooit leuk om te rijden natuurlijk, maar ja.
9: Denk je dat er echt meespeelt, zo die hitte nu?
8: Ja, ik denk dat wel. Want als je plaats van 10 minuten op plaats van mijn stemming bent en dan een half uur, drie kwartier erover moet doen, dan is het toch wel heel warm in de auto.
3: Nou, vanavond staan de 21 Pilots op het hoofdpodium. Verder morgen The Cure en komende zondag de Foo Fighters. En Pinkpop is natuurlijk het hele weekend live te volgen hier op 3FM en ook op NPO Start. Hebben we nog weer voor je. Nou, een poncho is wel handig daar, want rond deze tijd trekken in het zuiden zware regen- en onweersbuien over. Morgen vooral heel veel zon, later wel weer kans op flinke buien bij ongeveer 30 graden.
0: 3FM met het verkeer. Ik heb voor je de A7. Nee, sorry, dit is Nellebel die dit moet lezen.
1: Oh ja, ik heb voor je de A7, Heerenveen.
0: Juist.
1: Ringsneek West voor Sneek Oost, 9 minuten. Staat daar een auto in de brand. De A12 Utrecht-Arnhem voor Knooppunt Waterburg, 16 minuten. De A12 Utrecht-Den Haag voor... Bij het Gouwe Aquaduct wegdek in slechte toestand. De rijstrook is dicht, die had ik moeten voorlezen. Goedemorgen.
0: Middag.
1: In de AT Utrecht Den Haag. We kloppen het Gouwe 23 minuten. En de laatste, de A15, de Nijmegen-Gorkum van Warenhooyen. 23 minuten.
0: Dank u.

0: Ja, Nel, gezelligheid en Nederlandse alom en ook bijzondere verhalen.
1: Nou, ik zit hier echt met een prachtig groepje, mannen. Dat is echt ongelooflijk. We kregen gisteren een berichtje van Lieke Peters. En dan zal je denken, over wie heb je het? Nou, ik heb het over de dochter van Peter Peters. Zij stuurt mij gisteravond een berichtje. En zij zegt, jullie moeten naar mijn vader en zijn groep toe. Want dat zijn echt hele bijzondere mannen. Ik kom net bij Peter aan en jij zegt... Welke dochter?
2: Welke dochter, ja.
1: Ja, want hoeveel heb je er?
2: We hebben 6 dochters, eigenlijk 7... We hebben er nog eentje vanaf de 13 bijgekregen hebben. Dus we zijn wel heel trots op die dochters. Dus dit was Lieke dan.
1: Ja, en Lieke zegt, ja, mijn vader die houdt van delen. Mijn vader is echt een bijzondere man. Want jullie zijn vanaf 1988, volgen jullie al WK's en EK's. En welk WK of EK was voor u het allerbijzonderst?
2: Het bijzonderste was echt wel Zuid-Afrika. Daar zijn we met heel veel mensen geweest. En we hadden gezegd, we gaan net zo lang als Nederland erin blijft, gaan we er naartoe. En toen gingen we met de oudste dochter Paula en Jolanda en ik. En dan kwamen iedere wedstrijd kwamen daar nog 6 mensen bij. Nou, en daar hebben we echt een geweldige tijd gehad. We hadden een busje, we gingen zingen in het busje. En we gingen in Zuid-Afrika echt van alles bezoeken. Dus dat is echt een hele leuke tijd geweest.
1: En qua wedstrijd, heeft u daar nog herinneringen aan?
2: Ja, dat was Brazilië-Nederland. We zitten op de tribune, er zitten 4 Brazilianen voor ons. En best jonge gasten. En ik had dan 3 dochters bij, die wedstrijd. En die dochters die zien er best goed uit.
1: Oh. Ik zie een hele grote glimlach op Peters gezicht nu verschijnen.
2: En dat vonden de Brazilianen natuurlijk ook. En toen kwamen wij achterstaan. Nou, die Brazilianen die hadden zoveel plezier. Maar goed, op het eind van de rit, toen wonnen wij toch die wedstrijd. Ja, en toen hadden onze dochters plezier. En dat vonden hun niet meer zo leuk.
1: Wat goed, wat goed. Nou, uw dochter stuurde ook. Van, nou, jullie zijn vanaf 1988 bezig. Nou, was het 2 jaar geleden, kon u voor het eerst niet gaan. Dat was even een kink in de kabel.
2: Ja, shit happens, hè.
1: Ja, want u werd ziek.
2: Ja, we werden ziek, dus toen konden we niet gaan. Dat is wel, maar goed, dat is allemaal weer goed gekomen.
1: Ja, want u kreeg die vervelende rotziekte.
2: Ja.
1: Bent u weer helemaal gezond?
2: Ja, best wel. Ik heb wel best veel ingeleverd, durf ik best te zeggen.
1: Ja.
2: Kijk, voorheen ging ik s'avonds altijd nog mee en dan hoeven we nooit naar huis. Maar nu s'avonds ga ik naar bed en hun gaan op stap.
1: Ja, toch een tukje doen.
2: Ja. Dus ik moet toch wel een beetje op mezelf passen, ja.
1: Maar dat is toch ook wel weer een godswonder dat u nu hier bent. In Amerika, met alle vrienden om je heen. Even, het zijn toch hier allemaal voetbalfans. Even wat laatste woorden. Morgen Nederland-Zweden. Is de hoop een beetje hoog? Hebben we er zin in? Wat verwachten we?
2: Nou, we hebben hier... Ik ben er nog niet helemaal gerust op. We hebben hier eigenlijk 3 coaches bij. En die coaches die zijn meer enthousiast als ik. Wij zaten in Dallas zaten we te kijken.
1: En hey, kom op. Dit gaat helemaal niet goed. We moeten een beetje die positieve energie hebben.
2: Even.
1: Dit is radio. Ik heb er echt vet veel zin in. Ze gaan het geweldig doen.
2: Ik ben een realist, hè?
1: Nee. Ook hou ik helemaal niet van. Realisten opzouten.
3: Heel goed.
1: Dankjewel, Peter. Je bent een held.
3: Maar Nel. Even een vraagje. Want
1: dit is
3: Volgens mij beginnen mij... Moet je Peter er nog even bij halen. Volgens mij beginnen er mij nu een paar dingen duidelijk te worden. Heet zijn andere dochter toevallig Tessa? Vraag eens.
1: Heet jouw andere dochter toevallig Tessa? Vraagt Barend.
2: Ja.
1: Ja.
3: Nou, dan is...
2: Dat klopt, ja.
3: Dan is de...
2: Dat is er één wel, hè?
3: Dan is de schoonzoon van Peter een van de beste hardstyle-dj's van Nederland, DJ Adaro.
1: Dan is jouw schoonzoon een van de beste hardstyle-dj's van Nederland, DJ Adaro.
2: Dat is Thijs.
1: Dat is Thijs. Ja hoor.
2: Ja, dat klopt.
1: Nederlanders, ons kent ons.
2: Ja.
3: De wereld altijd zo klein, hè?

0: Aquafina in the Waves. Walking on Sunshine. Nou ja, drijven on Sunshine. Nel, die komt binnen alsof ze in de overgang is in één keer.
1: Dat is niet normaal. Mijn haar is een beetje rood geworden.
0: Ja, je bent een redskin.
1: Ik ben echt een redskin.
0: We hebben René aan de telefoon uit de Deventer Diëtiste. Onderweg naar Hilversum, naar beeld en geluid. Naar de opname van een nieuw programma van Arjen Lubach. Nou, dat is sowieso hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Maar René, goedemiddag, welkom in de show.
2: Hoi, hoi.
0: Even als Amerika-gangers en toch wat ijdele mensen. Wat is voor jou het beste devies als het gaat om Amerikaanse eten? Hoe moeten we daarmee omgaan? Wat zou een beetje jouw mantra zijn?
1: Ja, ja, graag.
0: Help.
2: Ja, nou ja, waar je kan een beetje groente en fruit toevoegen. Maar ik denk dat het
1: weer
2: een beetje verloren zaak is.
0: Nou, wat ik heb gedaan, ik ben een beetje geschakeld naar gewoon in plaats van 3 keer per dag. Het is hier heel aantrekkelijk om de hele dag te vreten. Omdat het gewoon ook lekker is, weet je. Het ziet er fantastisch uit. Stukken kip, wereld, alles uit de frituur. Maar ik ben gewoon geswitcht naar 2 keer per dag eten. Dus in plaats van 3 keer, 2 keer. En dan komt het net goed, denk ik.
2: Ja, nou ja, als jij dan de dag doorkomt, dan kan je dat doen.
1: Beetje intermittent fasting.
2: Als jij dan, ik zou ook oppassen dan dat je dan, weet je, als je 2 keer per dag eet, kan je ook krijgen dat je dan op een gegeven moment toch denkt, nu ga ik de boel bij elkaar snacken.
1: Ja, dat moet je wel, hoor.
3: Nou ja.
1: Nee, gantje.
0: Maar zeggen.
3: En we hebben altijd nog wat fudge in de koelkast liggen. Hè?
0: Ja, we hebben altijd nog
2: dan kan je dus beter lunchen dan fudge eten.
0: Oh, ja. Ja, precies. Ja. precies. Oké, okay. Nou, alright jongens, we gaan ervoor. René, let's go.
4: Barend en Benner.
0: Nee, dat is niet de goeie.
3: Nee, niet de goeie.
0: Oh, ja. Ja, het maakt niet uit, weet je.
3: Het warm is, het is al de tweede fout van je 38e leven.
0: Ja, doe toch al met de scherpte de warmte. Ja.
4: Barend en Benner. Next question.
0: Oké, maar leg het nog even 1 keer duidelijk uit.
3: Ja, en je zit in de finale, René.
0: Hoppakee.
3: Dus dan weet je dat vast. Yes. Bij de eerste vraag geef je als antwoord volgende vraag. En daarna geef je bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag. Duidelijk?
2: Yes.
0: Klaar voor?
2: Ja.
0: We gaan beginnen.
1: Welk Amerikaans zakenblad brengt ieder jaar een lijst uit met de rijkste mensen ter wereld?
2: Volgende vraag.
1: Welk social media platform wordt vaak afgekort met FB?
2: Forbes.
1: Welke organisatie organiseert het WK voetbal?
2: Geen idee.
0: Dat is niet het goede antwoord, lieverd. Ik kan niet anders zeggen.
1: Ja, en hier heb jij zeker op gezeten. Of je zit er al op.
3: Ja, je zit erop, dat weet ik zeker.
0: Dat denk ik ook wel, ja. Maar ja, goed, het is niet anders. Hoeveel had ze er goed?
3: Ja, 2.
0: 2.
3: En daarmee is Wendy uit Dordrecht de winnaar van deze week van de kaasschaaf.
1: Wendy, win kaasschaaf!
0: Oké, Renéetje, veel plezier bij Arjen Lubacher. En thanks voor de dieettips nog even.

0: Dit is het allermooiste moment van in de camper bezoek krijgen. Dat de mensen die langskomen, Peter die net geïnterviewd is, meneer Peters, door Nelly binnen. Dat de verbazing altijd is dat we ook daadwerkelijk hier slapen.
1: Ja, ja,
0: zo mooi.
1: Ja, ja.
0: Zo mooi, we liggen hier.
1: Ja, ja, we zijn bijna van zijn stokje. Die zegt, hier, ze slapen hier.
0: Ja, jongens, het is 5 minuten voor 6 in Nederland. 5 minuten voor 11 in Nederland. Ik kreeg vanmorgen een berichtje van, eens even kijken, moet ik Wesley Sneijder er even bij pakken. Wesley Sneijder die stuurde vanmorgen om, nou, gisteravond al dit berichtje. Kijken. Ah, kijken of. Ja, dan moet hij het wel doen.
1: Ja, best.
0: Ah, ja, nee, het is meer mijn telefoon. Die...
2: Het is wel ver rijden, man. Het is wel echt een dikke half uur. dikke half uur rijden. Maar, liever iets later dan. Dus, weet ik, voor 11 en 12 of zo.
0: Nou, het is 11 en 12 is zometeen. Dus zometeen in de camper, de Record International. Wees je Sneijder. Yes. 3FM.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
6: Mart, wat ga je doen?
7: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Hallo ondernemer, verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
11: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeelboter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
10: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend.

0: zal er wel spijt van hebben vanavond. Maar goed, dan zien we dan wel weer. Het is ondertussen bijna 1 over 6. Barend en Benner met Stef Banstra, de NOS op 3.
1: Ja, goedenavond, good evening. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een nieuw staakt het vuren. NOS op 3. Dat melden zowel Hezbollah als Israël. Er was al een tijdelijk bestand, maar dat wordt telkens geschonden. En ook vandaag nog waren er zware aanvallen vanuit Israël op het zuiden van Libanon. Ja, dat is echt niet handig als er juist vrede moet komen in het Midden-Oosten, zegt onze correspondent Daisy Moore.
2: Voor Iran is rust in Libanon één van de belangrijkste eisen. Dat geven ze ook al steeds aan, hè, in al die puntenplannen. Zij staan erop dat de VS bondgenoot Israël aanspoort om die aanvallen hier te stoppen. En niet alleen op papier, maar ook in de praktijk.
1: En met die aanvallen bedreigde Israël ook de deal tussen Iran en de VS. Nederland stuurt een militair schip richting de Straat van Hormuz. Dat marineschip dobbert nu nog in Zuidoost-Azië, maar gaat op weg richting de Golfregio. En later wordt ook besloten of dat schip ook gaat helpen bij het openhouden van die belangrijke zeestraat. Eerder stuurde het kabinet al een mijnenjager naar de Straat van Hormuz. Er komt een OV-staking aan. Komende woensdagochtend tussen 4 en 8 uur 's ochtends in de spits rijden er dan helemaal geen treinen, bussen, trams of metro's. Medewerkers van openbaar vervoer zijn boos over kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De NS zegt dat het woensdagochtend na die staking wel eventjes kan duren voordat het allemaal weer normaal rijdt. En de politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Ja, criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Volgens de politie kunnen die verstopplekken overal zitten.
3: We zien eigenlijk dat verborgen ruimtes in vervoersmiddelen van voor tot achter in de auto kunnen zitten. Dus ze worden ingebouwd in dashboards, ze worden ingebouwd in dubbele wanden, achterbank, in de bodem, in de middenconsole. Dus eigenlijk op iedere plek die je kunt bedenken in een auto waar ruimte zit, daar zou een ruimte ontdekt kunnen worden.
1: Ja, de politie vond onder meer in Zevenbergen in Brabant een werkplaats waar die verstopplekken werden ingebouwd. Sinds afgelopen januari is het hebben en maken van zo'n verborgen ruimte in je auto strafbaar. Het weer halverwege vanavond in het zuiden zware regen- en onweersbuien. Morgen vooral heel veel zon. Later wel weer kans op flinke buien dan. Het wordt 23 tot 31 graden.
0: Dan 3FM met het verkeer. De A7 Heerenveen richting Sneek-West voor Sneek-Oost. 11 minuten. De A10 de Nieuwmeer Watergasmeer voor Watergasmeer 9. De A27 Breda-Utrecht voor Everdingen 30. En de A28 Amersfoort Zwolle voor Hattemerbroek 20 minuten. Live from the... Dat is niet de goeie. Jongens, starten jullie het blok weg heel goed.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
5: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
8: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
9: Rand? Nee.
8: Fair enough.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
12: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Live from the United States of America. The 3FM Middag Show.
15: 3FM.
16: Boont.
15: Barend en Benner.
0: Ja, de middagshow van 3FM. Het is 6 minuten over 6. 6 minuten over 11 in de USA. Houston, de plek waar we zijn. Hey, sommige jij weet, oude dag op de radio. Niet normaal. Leek wel aardrijkskunde in één keer, hè? We hebben een soort aardrijkskunde lessie. Lekker jongens, bloedhete camper, airco.

0: Goedemiddagshow 3FM, hartelijk vrijdag, hartelijk subtropisch top pingpop weekend, hartelijk WK weekend en hartelijk mijn verjaardag, laten we dat ook niet vergeten.
1: Ik wou het net zeggen.
0: Is ook niet heel onbelangrijk natuurlijk, 38 jaartjes geworden vandaag. We vieren het met het team van Baten Banner in Houston in een bloedhete camper, ga ik nu over ophouden, maar je voelt het iedere keer zo heftig dat het ook wel weer naar voren blijft komen.
1: Het wordt ook steeds warmer.
0: Het wordt steeds het echt warmer en warmer en warmer. Maar Nelly Banner, de warmte van het hart gaat overal naartoe, want Nel, waar loop je ondertussen? En een WZ die het op dit moment.
1: De antenne is ook gespot.
0: De antenne die het op dit moment niet doet. Dat is toch ook weer even zo.
1: Ja. Okay, right. We komen.

0: Spotify en Clooney Free Your Mind. We waren te binnen live op 3FM terwijl onze record international binnen is gekomen. Het had wat voeten in de aarde, maar laten we eerst even schakelen naar Nel. Nel die wel in de airco staat en met allemaal Nederlandse fans. Dat is top.
1: Ja, ik sta hier met een groepje prachtige mannen. Yeah! Yeah! Niet normaal, wat een knapheid op een stokje. Ik sta hier naast Michiel. Michiel, hoe ben je hier ooit terechtgekomen?
2: Ja, ik ben hier 10 jaar geleden naartoe verhuisd in Texas.
1: Dat was niet voor werk, hè?
2: Nee, dat was voor de liefde. Dus terechtgekomen.
1: Dacht je niet, wat doe ik mezelf aan?
2: Het was wel eventjes een stapje. Maar ja, als je ziet hoeveel Nederlanders hier wonen en hoe lekker weer het is. En hoe leuk de Amerikanen en gastvrij ze zijn. Dan appt dat heel snel de goede kant op, zou ik maar zeggen.
1: We staan hier bij het Holland Heinekenhuis. Zijn echt alleen maar Nederlanders. Want jullie vieren ook gewoon heel veel Nederlandse tradities. Sinterklaas. Kerst, of weet niet of dat een Nederlandse traditie is, maar jullie eten hier hutspot, doen allemaal oranje dingen. Je hebt ook vrienden uit Nederland meegenomen.
2: Jazeker, ja. Ik heb mijn broer hier bij me, Guido, en mijn vriend, jeugdvriend Edwin, die ken ik ook al 25 jaar. David staat hier, we hebben Ferdy, we hebben Casper, we hebben Dennis en we hebben Kostiaan en de zanger voor vanavond Irving. Dus ja, dat is één groot feest hier en we zijn gewoon onwijs blij dat we hier in het Holland Heinekenhuis met elkaar feest kunnen vieren.
1: Ja, en jullie zijn ook echt enorme voetbalfans. Even, wat is je mooiste WK-EK-herinnering tot nu toe?
2: Ja, dat is eigenlijk wel... afgelopen zondag ben ik met Edwin naar Nederland-Japan geweest... samen met mijn twee zonen. Achter de Oranjebus aangegaan en gezien waar Nederland goed in is. En ik zie ze gewoon ook wel ver komen dit WK. Als we er met z'n allen achter gaan staan... Ja, dan wordt dit gewoon een fantastisch WK. En je kan echt trots zijn op Nederland als je hier ziet... wat voor een indruk de Nederlandse fans op de Amerikanen maken.
1: Eerlijk, één traantje gelaten?
2: Oh my goodness, ja... Ik kan bijna niet zeggen op de radio, maar...
1: Ja, zeg maar.
2: Ja, dat was echt... Moest wel even een paar keer... Wauw.
1: Gewoon een hele oceaan gejankt.
2: Bijna wel.
1: Het mag helemaal. Mag allemaal er zijn. Ja. Mag allemaal zijn.
2: Nu heb ik al een Heineken biertje verdiend, toch?
1: Oh, ja, nee, natuurlijk. Dat moet ook nog wel even gezegd worden. Oké. Okay. Nou, mannen, mag ik laat je horen.
0: Yeah! Heel goed, Nel. Overal waar we zijn, zullen ook gelijk Nederlanders zijn. En jij weet gelijk de sfeer te vangen. Hartstikke goed. Live vanuit Houston en het Holland Heinekenhuis, waar Wesley Sneijder inmiddels onze bloedhete bunker is binnengekomen. Maar eerst er wel. Ondertussen de

0: is 19 minuten over 6 in Nederland. 19 minuten over 11 in het prachtige Houston. En hij is hier gewoon onze record international. Dames en heren. Ja, Nel vindt het ook mooi, hè? Die is ook lekker excited.
1: Ja,
0: die
1: is helemaal aan het genieten.
2: Die is helemaal echt leuk.
0: Laat je horen voor niemand minder dan Westie Snijder. Wes, allereerst super vet dat je er bent. En heel erg gewaardeerd. Ik weet dat je al een dagje of hoe lang ben je er al?
1: Een dagje of 7, 8, zoiets.
0: Ja. Ja, en ben je al in een bunker geweest zonder airco? Want die van ons is vanmorgen uitgevallen.
1: Ja, nou ja, lekker toch? Ik bedoel, ik ben wel gewend. Ja.
2: Het is wel hogere temperatuur geweest.
1: Ik heb het allemaal wel meegemaakt. Joh,
0: ik zei al vanmorgen tegen de jongens, zeiden we, nou, Wesley komt en airco doet het niet. Ik zei, Wesley is gewoon een jongen uit ondiep, hè? Uiteindelijk is het gewoon Wesley niet zo'n
2: dankje. Ja, Wes krijgt echt steeds meer punten. Dat is echt niet normaal. Gewoon überhaupt natuurlijk gewoon... Gewoon de beste speler aller tijden. Maar ja, als niet-voetbalfan ten eerste, ik kom op die oranje bus aan, snik heet. Ik haat het om mensen te interviewen eigenlijk.
0: En Nel vindt het kut.
2: Ja, vind ik heel lastig. Ja, Wes, gelijk liefdevol, gelijk praten. Dan heb je al punt nummer 1.
0: Ja.
2: Dan zijn zoontje. Nou, als je zo'n geweldig kind hebt, zo'n lieverd. Ja, dan ben je gewoon een baas van een vader. Dat heeft Barend hetzelfde.
0: Hey, even het volgende. Hij heeft de koptelefoon om, dus we kunnen het even goed over hebben. Ik weet, jouw oudste zoon die is bij Jong Utrecht.
1: Ja.
0: Ik ben iedere vrijdag aan het checken op LiveScore of die invalt.
1: Ja, ik ook soms.
0: En ik weet ook wat jij voelt als vader, dat je dan zoiets hebt van ik ben er liever niet bij als dat gebeurt. Klopt. Maar wat hebben we hier voor voetbaltelgo op de bank zitten? Ik zeg Sava.
1: Ja, dat is een hele andere type speler. Dat is echt meer een spits.
0: Ja.
1: Maar hij woont natuurlijk in Amerika en dan is het allemaal wat anders. Je trainingen zijn anders. Je mag bijvoorbeeld niet koppen, mogen ze niet. Nou ja, dat is heel lastig. Ze krijgen wel corners.
0: Ja.
1: Maar je mag niet koppen.
2: Oh.
1: Dus dat is een beetje
2: gek. Uit veiligheid.
1: Je dan binnenwerken uit veiligheid.
0: Ja.
1: Volgens mij vanaf volgend seizoen mogen ze dat wel. Dus als ze 10, 11 zijn ongeveer, dan mogen ze gaan koppen.
0: Ja.
1: Maar het is allemaal gewoon anders. Maar hij is echt een spits. Een goede spits.
0: Ja.
1: Veel loopvermogen. Stijf rechts. Ja. En die andere, Jesse, is natuurlijk stijf links.
0: Ja, mooi. Hey, het mooie is, ik zit er naar jou te kijken. Ik ben vandaag jarig en dat is dan ook mooi.
1: Ik heb gezongen voor je.
0: Ja, dat was super lief.
1: Kom zingen binnen.
0: Ik zit ook een beetje te kijken naar de droom als vader, weet je, om dit met je zoon te mogen doen. Ik bedoel, ik weet ook dat jij een pittig jaar hebt gehad. Je hebt je ouders verloren.
1: Ja.
0: Dus dat was toevallig deze week een jaar geleden.
1: Ja. Nou, dat was jarig.
0: Hij was jarig. De echte grote mannen zijn in juni jarig.
1: Exact.
0: Zo is het. Zo is het. 9 juni was hij.
1: 9 juni.
0: Maar hoe is het om als vader dit te doen?
1: Ja, dat is wel bijzonder.
0: Ja.
1: Hij is natuurlijk heel groot. Hij is een groot voetbalfan. En we zijn van de week waren we bij Argentinië.
0: Ja.
1: Bij de geweldige Messi-show waren we aanwezig.
0: Ja.
1: Ja, dat weet je, met hem op de tribune zitten. En dan een beetje door Amerika trekken, door Texas. We hebben nog niet op een paard gezeten samen. We hebben nog geen cowboytje gespeeld.
0: Ja.
1: Maar, en misschien kan dat ook nog komen. Maar het is gewoon. Ik voel me echt een. Heel waardevol iemand nu op dit moment. Ja.
0: Dat is mooi wat je zegt. Je voelt jezelf, dat kan het als vader zijn. Je voelt jezelf een heel waardevol iemand.
1: Ja.
0: En dat is mooi.
1: Ja.
0: Is hij op de hoogte? Natuurlijk twee hele bekende ouders. Hoe is jouw status in Amerika? Hoe gaat dat? En hoe gaat hij ermee om?
1: Nou, kijk, toevallig zei hij eergisteren tegen mij, zei hij, papa, ik wist wel dat je bekend was, maar echt zo bekend. Hij zegt, dat wist ik niet, hoor.
2: Mm-hmm.
1: Hij zegt, iedereen die komt naar je toe, ook hier. En in L.A. is dat, ik ben natuurlijk vaak, als ik met hem ben in Amerika, ben ik in L.A.
0: Ja.
1: Ja, dat is allemaal wat relaxen, dat is meer alleen echt bij die voetbalgelegenheden dan. Dus als hij aan het trainen is, zijn veel Mexicaanse kinderen die trainen daar. Ja, en die kennen het voetbal wel natuurlijk. Dus daar ben ik wel bekend. Maar dan als ik met hem door de stad loop, lekker relaxed, ja, dan kan ik gewoon vrij met hem lopen. Maar hier is natuurlijk alles voetbal op dit moment.
0: Ja,
1: en dat is best wel even, dat is voor hem ook wel even wennen.
0: Wij zijn overwegend positief geweest over Amerika. We dachten vanuit alle berichten in Nederland dat we in een soort dagenstand terecht zouden komen. Hè, met allemaal gezeik en gedoe en gekloop. Maar ja, ons idee is geweldige mensen. Iedereen heeft er zin in. Iedereen werkt hard. Tof service. Hoe vind jij het WK in Amerika?
1: Ja, laat ik vooropstellen dat we in Nederland heel goed zijn in alles afzeiken.
0: Ja.
1: Aan de voorkant. Ik bedoel, dat was in Qatar was dat zo. Hè?
0: Ja.
1: Nou, ik heb geen betere organisatie gezien als in Qatar.
0: Maar jij hebt er gevoetbald, je wist het al.
1: Ik heb er gevoetbald, ik wist het al. Ik heb het dan ook een paar keer al verteld, voorafgaand aan het WK. Nou, werd me ook niet in dank afgenomen, want dat mag allemaal niet in Nederland.
0: Ja.
1: Maar dat doe ik toch lekker wel, want ik heb gewoon mijn eigen mening.
0: Je bent Wesley Snijder of je bent het niet, hè?
1: Ja, nou ja, ik sta altijd wel achter mijn meningen. Dus, en wat dat betreft, ja, weet je, we zeiken zoveel. Houd er nou eens mee op, ga gewoon genieten. Je ziet het om je heen ook, alle Nederlanders die hier nu zijn, die zijn gewoon aan het genieten.
0: Ja.
1: En dat was in Qatar ook zo. Maar ga ik even een paar jaar terug. Heel wat jaartjes terug. In Brazilië, voorafgaand aan het toernooi. Zuid-Afrika, voorafgaand aan het toernooi. Was het ook allemaal ellende. Ja. En uiteindelijk waren het gewoon fantastische evenementen. En daar moeten we nou eens met z'n allen mee ophouden, man. Laten we lekker gewoon, laten mensen genieten, laten mensen hier naartoe gaan, laten ze het beleven.
0: Ja.
1: Nou, jij beleeft het nu ook. Je
0: geweldig.
1: Gaat naar je zin.
2: Ja. En volgens mij is één ding waar, hoe heet die gast, Infantino?
1: Ja.
2: Toch, waar die gelijking heeft, is dat voetbal wel echt verbroedert.
1: Zo is het.
2: Dat vind ik echt heel erg mooi om te zien. Het maakt niet uit wie, welke status, wat je bent, waar je vandaan komt.
0: Lekker.
2: Ja, welke kleur je hebt.
1: Dat is ook weer zo'n voorbeeld van dat mensen al een mening over iemand hebben, omdat, ja, het schijnt allemaal een beetje corrupt en weet ik wat allemaal, maar heel goed wat je zegt, het verbroedert, het verbindt. Ja, en dat is wel waar voetbal voor staat, hè?
0: En uiteindelijk is het gewoon vrijdagochtend. Zitten we lekker in een bloedheet bunkertje.
1: Heerlijk. Ik heb het niet warm, hoor.
2: Oh, nou,
1: ik kan dat heel goed
2: uitschakelen. Ik glij bijna van die stoel.
0: Ja. Oh, maar dat is al een andere...
2: Nee, dat zouden we niet zeggen.

0: reed weer even een stukje mee. Jordan Greedy bij Baart en Bennert. Het is 6:58 in het overigens ook bloedhete Nederland. Zitten we in Houston. Hey Wes, even een dingetje. Hoe ga jij om met aandacht van Nederlanders? Kun je daar gek van worden? Want we hebben ook hiernaast nog een horde liggen. Hè? Gewoon 50, 80 Nederlanders uit Druut, Unen, Waalwijk, het hele pakket.
1: Nou, we hebben het net over verbroederen gehad. Dus ik ga er gewoon zo lekker even naartoe.
0: Lekker toch?
1: Biertje drinken.
0: Lekker toch? Nou, maar ik vind wel dat we gewoon... Nee, ik ben ex, dus ik ben een 0.0 mannetje geworden.
1: Ja.
0: Maar dan is het 11:30, 11:45 gaan we een goede om even over te trekken.
1: Dus in Nederland is het 6:15.
0: Ja, 6:15. Ja, dus dan maak je geen enkele zorgen. Dat zit wel goed. Lekker. Zo meteen even naar de officiële vloeren van het Holland Heinekenhuis. Het is bijna 6:30.
2: NOS op 3.
0: Even schakelen met Hilversum en KKVS Update. Hier is NOS op 3.
3: Ja, goedenavond. De Eemshaven in Groningen is toch in beeld als locatie voor een nieuwe kerncentrale. Het kabinet zei eerder nog dat die nieuwe kerncentrale sowieso in Zeeland zou komen. En is het Groningse provinciebestuur dan ook not amused?
4: Nou, we hebben gewoon afspraken gemaakt met het Rijk als het gaat om eerherstel van Groningen. En die worden op deze manier niet nagekomen. En dat betekent dat Groningen wederom een tik op de neus krijgt. En dat doet iets met het vertrouwen. En dat vertrouwen is broos. En dat willen we graag juist opkrikken. En op deze manier gaat dat niet gebeuren.
3: En later dit jaar wordt er definitief een knoop over doorgehakt. De andere locatie voor die tweede kerncentrale is wel in Zeeland, in Terneuzen. Er zijn meer details bekendgemaakt over de schokkende zaak in Meerstad, waar twee ouders vermoedelijk door hun dochter om het leven zijn gebracht. Een dochter van 15. Zij zou na haar daad beelden daarvan hebben rondgestuurd, vertelt onze verslaggever Edwin van den Berg.
5: Foto's die door het meisje na haar daad van haar ouders zouden zijn gemaakt en die ze later naar vrienden heeft doorgestuurd via WhatsApp en die vandaag hun verdere weg vonden via de sociale media en waar vanzelfsprekend heel veel leerlingen erg van zijn geschrokken.
3: En vandaag waren er in Meerstad ook bijeenkomsten in de wijk en op school om over de gebeurtenis verder te praten. De burgemeester van Groningen en de schooldirecteur in Meerstad roepen nu op geen wilde verhalen te gaan verspreiden, maar vooral te wachten op het verdere onderzoek rondom de dood van beide ouders. Ja, niet alleen in ons land lopen de temperaturen vandaag hoog op. Ook bij onze oostenburen is het zweten geblazen. Voor deze Duitse vrouw kwam de zomer een beetje zu snel.
6: Also, ik vind het een beetje zu snel, dat het zo heiß geworden is, een beetje zeer abrupt.
3: En ook in Parijs is het zweten geblazen, zegt deze Spaanse toerist.
7: Siento que está haciendo mucho, mucho, mucho calor. Estamos sudando.
3: En ook in Florence, in Italië, is het te zoeken naar schaduw. Deze Amerikaanse vrouw reist met haar baby.
8: We have to keep him shaded at all times. Keep him cool. We have a wet rag on him. And we try to seek shelter when we can. And go home and take a nap at the hottest times of the day.
3: Ja, ze doen gewoon lekker dutjes op het heetste moment van de dag, zegt deze vrouw. Nou, het weer in ons land. In het zuiden trekken nu zware regen- en onweersbuien over. Poncho op Pinkpop is wel handig dus. Morgen vooral heel veel zon en later wel weer kans op flinke buien. Het wordt dan 23 tot 31 graden.
0: Stef, dankjewel. Het is 6:30. Eens even kijken waar het allemaal vast staat in Nederland. Nellebel, waar staat het vast?
9: Ja, laatste files van de avondspits. De A10, knooppunt de Nieuwemeer, Watergraafsmeer. Voor Watergraafsmeer 8 minuten. De A12, Utrecht-Den Haag. Voor knooppunt Gouwen 11 minuten. De A27, Breda-Utrecht. Voor Lexmond 19 minuten. En de A44, Amsterdam-Den Haag. Voor Wassenaar, Wassenaar Centrum 12 minuten.

0: Joost. En de enige die er geen last van heeft is onze Record International. Wesley Sneijder, die zit lekker.
1: Ja.
0: Die weet dat hij zo lekker naar de bar kan. En dat er een hoop Nederlandse gezelligheid om ons staat te wachten.
1: Heerlijk.
0: Wes, fijn dat je er bent. Even, er moet morgen ook gewoon gevoetbald worden, Nederland 2.
1: Ja, ook nog. Ja.
0: Ik zat even na te denken. 2008 waren jij van de Vaart, Van Nistelrooy heel goed. 2010 was jij heel goed. 2014 was Robben heel goed.
1: Uh-huh.
0: Wie moet er nu eigenlijk heel goed gaan zijn? Want er is nog niemand echt heel goed.
1: Nee, en ik zou hem ook niet kunnen opnoemen nu.
0: Nee.
1: 1, 2, 3. Nee, ik denk dat het nu echt moet komen. Nou, misschien Gakpo.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat wel ook de laatste jaren wel degene is geweest die beslissend is geweest voor Oranje.
0: Ja.
1: In grote wedstrijden. Dus ja, dan, als we dat dan toch één moeten noemen, dan noem ik Cody Gakpo.
0: Maar jij bent zo gevoelig voor. Je bent ook gevoelig voor sfeer. Je kunt dingen snel oppikken. Je was van de week, ik zag je allemaal foto's voorbij komen. Wat voor Nederlands elftal is dit? Als je gewoon met die gasten even komt kijken, wat voor sfeer proef je?
1: Ja, een heel ander Nederlands elftal als in onze tijd.
0: Ja. En
1: dat is ook een beetje normaal. Ik bedoel, het zijn allemaal een soort van merken geworden. Het is echt een speler is nu echt een brand, zeg maar. Ja, en het moet allemaal voorgekoud worden, dat merk je wel heel erg.
0: Ja.
1: En bij ons was het, wij konden ook een stukje verantwoordelijkheid konden we zelf wel nemen. En in een wedstrijd bijvoorbeeld ineens even wat anders doen, omdat de situatie daarom vraagt. En dat zie je bij dit Oranje niet.
0: Het moet
1: hun echt verteld worden. Nou, dan heb je meestal een moment in de rust. We mogen blij wezen met die hydration break. Dan kan er nog een extra moment, kan je iets verteld worden.
0: Ja.
1: Soms is het dan ook al te laat. En ja, dat merk je wel, dat ze niet op eigen initiatief dus iets kunnen veranderen.
0: Een beetje schooljongens.
2: Ja, is dat omdat ze een beetje bang zijn misschien?
1: Ja,
2: dat
1: misschien
2: jullie wat stouter waren daarin.
1: Ja, ook dat misschien wel. En misschien ook wel wat mannelijker. Weet je? Wij waren wel wat verder. Wij waren, althans, voor mijn gevoel is dat.
0: Ja.
1: En misschien zit er nu overal, zeg maar, als je kijkt naar deze selectie, misschien wel meer talent in.
0: Ja.
1: Dan wij hadden echt individuen.
0: Ja.
1: Alleen we hadden wel een balans in een elftal. Dus we wisten, oké, ik kon mijn man laten lopen, want daar stonden twee slagers achter mij, Van Bommel en Nigel de Jong.
0: Ja,
1: ja dat kon gewoon.
2: Maar ik besef me ook eens, je wordt natuurlijk ook nu, alles wordt gefilmd op social media, alles. Dus misschien ook dat ze bijna moeite hebben om echt, zeg maar, vrij te bewegen.
1: Ik moet zeggen, vroeger werd ook wel veel gefilmd, maar wij konden er recht duiken.
0: Nee, maar het is niet zo alsof we het hebben over 1988 en nu. Het is, zeg maar, 2014, het is lang geleden, 12 jaar.
1: Ja.
0: Maar het is wel heel hard gegaan als je kijkt naar ook persconferenties bijvoorbeeld.
1: Ja. Nee, ja, dat is zo. Het is allemaal anders. Maar goed, dat wil niet zeggen dat het minder is. Ja.
0: Nee.
1: Het moet alleen, en het toernooi, ik moet wel zeggen, jongens, een toernooi, daar moet je wel echt in groeien. Dus niet, kijk naar.
0: Jullie waren ook niet top in het reis. Nee, de eerste potten exact. Tegen Japan en tegen Denemarken was ook niet dat je zei van jeetje.
1: Spanje verloor hun eerste wedstrijd in 2010. Ja. Dus dat weet je, daar prik ik dwars doorheen. Ja. Alleen, je moet straks wel gewoon, er moet een collectief staan. Er moet een elftal staan die echt uitstraalt van, wij willen hier, historie gaan schrijven. En dat kan, hè?
0: Ja.
1: Want als ik nou om me heen kijk en ik zie al die andere landen, ik word er niet echt warm of koud van, los van Argentinië.
0: Ja, zeker. Want die hebben we gezien, hè? De grote oude vos, afgelopen woensdagavond. De man van 38 van Inter Miami.
1: Ja.
0: Ongestelbaar dat je zoveel dingen om je heen hebt, zoveel druk van een land. Je bent wereldkampioen geworden.
1: Ja.
0: Vertel eens hoe dat moet zijn voor dat mannetje.
1: Ja, als je hem er zo bij ziet lopen, dan denk je dat het hem allemaal vrij weinig interesseert.
0: Ja.
1: Maar ik moet wel zeggen, ook alle credits naar de rest van de spelers. Hè? Want dat middenveld met McAllister, De Paul en Enzo Fernandez, dat zijn wel drie beukers die je achter je hebt.
0: Is het belangrijk dat jongens gek op je zijn als je sterspeler bent?
1: Ja, maar natuurlijk. Dat zeg ik, dat is balans. Dat moet kloppen. Je moet voor elkaar, je moet van elkaar weten wat degene wel en niet kan. En als je dat kan beseffen, dan kan je iets heel groots neer gaan zetten. En dat heb je Argentinië in Qatar gedaan. En dan kun je zeggen, dat had rood moeten krijgen tegen ons. Misschien nu afgelopen wedstrijd weer. Al die discussies ga je dan krijgen. Dat moet er ook allemaal een beetje bij het voetbal. Moet het allemaal een beetje smeuiger maken dan de FIFA. Ja, die is met Argentinië.
0: Hey, maar we zitten ook in het media. We moeten allemaal wat hebben om over te lullen. Dan gaan we zo meteen nog meer doen. Dus het komt allemaal goed. Zo zit boys het uit. 3FM, Wesley Sneijder in de studio. Hier is Nothing But Thieves Evolution. Come.

0: Nati, ik zag zelfs onze record international, hè? De bedwinger van Brazilië. Zag ik al goed kunnen knikken. Nafi Matthijs en Evolution. Jij wilde nog even hebben over Messi, waar je veel van onder de indruk was omdat je erbij was. En er was veel gezeik over die rode kaart.
1: Ja, wel of niet.
0: Ja.
1: Nee, ik heb toevallig een berichtje ook van Nicky Romero.
0: Nicky Romero, een leuk verhaal voor vertellen. Nicky Romero, sorry ik te onderbreken, in de zomer van 2005, toen jij bij Ajax speelde, zijn Nick en ik samen begonnen op de markt in Veenendaal, in het Markthuis. Dus dat is wel lekker. Dan weet je in ieder geval...
1: Kan geen toeval zijn.
0: Kan geen toeval worden. Zo is het. Zo is het.
1: Nee, dus Nicky die stuurde mij een bericht, die zei van ja, Messi had toch wel rood moeten hebben.
0: Ja.
1: En ik begrijp, enigszins begrijp ik wat hij zegt. Alleen, toen zei ik tegen Nicky, ik zeg, luister, je hebt... voetballers, oud-voetballers, die kunnen bepaalde situaties wat anders inschatten dan dat jullie dat doen. Ik zal je uitleggen waarom dit geen rode kaart is.
0: Ja.
1: Ik zeg, en misschien ook wel dat er in de VAR misschien wel oud-spelers plaats moeten gaan nemen, omdat je echt moet, ja, je moet kijken naar voetbalmomenten. Zijn het, weet je, dat moet je gaan herkennen. Laatste 10 minuten van de wedstrijd. Argentinië staat 2-0 achter.
0: Ja.
1: Messi zou gefrustreerd kunnen zijn.
0: Ja.
1: Dan is dit rood. Messi scoort net een goal, staat 1-0 voor.
0: Zit er lekker in.
1: Net het WK. Totaal geen...
2: Nee.
1: Weet je, het kan geen frustratie zijn.
2: Frustratie.
1: Het kan niet expres zijn. Het is een voetbalmoment. Je ziet hem ook gelijk met zijn handen in de lucht gaan. Weet je wel. En hij timed hem verkeerd. Ja. Want hij wil ertussen komen. Ja. Dan is het geen rood. En of het nou Messi is of iemand anders, dat kan me helemaal niks schelen. Alleen je moet gaan kijken naar die voetbalmomenten. En dit kan nooit geen rood zijn. Mag niet.
0: Het zou maar zo weer eens het WK kunnen worden van de oude Forse, zesde WK. Het is ook wel leuk om het nog even over Nederland te hebben. We hadden het net bijvoorbeeld over de grote man van de Nederlandse elftal zou Frenkie de Jong moeten zijn. Hè?
1: Ja.
0: Zo simpel is het. In 2010, met het middenveld dat jullie hadden, met Van Bommel en de Jong, zou hij dan in de basis spelen?
1: Nee. Nee, daar kan ik heel duidelijk in zijn. Maar dat komt ook omdat, ik stond daarvoor als een echte nummer 10.
0: Ja.
1: Dus... Daar hadden we het juiste balans op het middenveld. En we hadden ook echt een Van Bommel en de Jong nodig. En dat is eigenlijk... zijn dat soort spelers nooit echt... hebben nooit echt in de schijnwerpers gestaan. Omdat wij voorin... moest van het individuele van ons komen. Alleen, deze twee hebben zoveel vuil werk voor ons opgeknapt. Dat die nog steeds echt alle credits verdienen. En dat is balans op het middenveld. Ja. En daar had Frenkie... Nee, in dat systeem had Frenkie niet gespeeld. Frenkie kan wel...

0: Maar dan hoop ik dat hij wat minder voren gaat spelen. Dat hij situaties wat beter gaat inschatten van de vrije ruimte zoeken. Ja. En een keer een goede steekbal geven.
1: Is zo'n mooie speler. Je hoopt gewoon als liefhebber. Je bent nog steeds natuurlijk ook liefhebber. Dat zijn we allemaal. Dat zijn we sowieso allebei hier. Ja. Je hoopt gewoon op even zo'n baanbrekende serie. Dat we de komende 40 jaar er nog over lullen. Zoals we over jou nog steeds lullen in 2010. Ja. Maar dat is wel bizar natuurlijk. Hè? Dat je gewoon 16 jaar later kom je in Amerika aanlopen. Ja. Het is nog steeds. Hè? Zijn mensen niet vergeten. Ja, nee, zitten daar mensen binnen. Ja. Die hebben hun hele hebben en houden toegegeven. Ja. Om op de tribune te zitten bij Brazilië. Nou, als jij er zometeen binnenkomt lopen. En het is enigszins net zo warm als hier. Dan hebben we de eerste 10 jaar van de dag te pakken. Denk ik.
0: Nee, en ze staan gelijk op een kopje te tikken. Dat soort momenten, dat maakt je wel waarom ik nu ook bij de FIFA Legends zit.
1: Ja, zo is het. Zo is het. En dat is mooi. Hey, even over het volgende. We gaan afscheid nemen en dan gaan we lekker naar binnen toe. Hoe ziet jouw dag er verder vandaag uit? Wat is een beetje jouw mantra voor de rest van de dag?
0: Nou, het hele... Lekker van zo'n WK is natuurlijk dat er een aantal wedstrijden staan weer voor de boeg. En niet de minste.
1: Ja, wat hebben we vandaag eigenlijk?
0: Nou, we hebben USA speelt sowieso tegen Australië.
1: Oeh, dat is lekker.
0: Dus dat is wel leuk. We zitten hier. Dus het zal ongetwijfeld ergens zal het op een scherm afgespeeld worden. Ja. Marokko-Schotland.
1: Dat is lekker.
0: Brazilië-Haïti.
1: Ja, nou dat moet een nulletje of 7 worden.
0: In principe wel.
1: Nee, maar ze waren niet goed de eerste.
0: Nee, maar niet, dat kwam ook wel door Marokko, hè?
1: Ja, maar ze waren niet top.
2: Brazilië-Haïti klinkt een beetje als Wesley tegen Barend.
1: Ja.
0: Dan moet je wel een speler één tegen
1: één. Ben bang dat het...
0: Ja,
1: in ieder geval goede scheidsrechter.
0: Dat bedoel ik.
1: Dames en heren, Wesley Sneijder. Hartstikke goed. Succes, ook leuk dat je er was. We gaan lekker naar binnen, even de airco in en even wat lekkers te drinken pakken. Wij doen nog even een klein stukje pingpop. En Wes, zeer gewaardeerd dat je er was, man.
0: Dankjewel.
1: Oké. Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.

0: Dit is de bijna nummer 1 middagshow. Barend en Benner onderweg van Dallas naar Houston. En Kansas, we zijn op dit moment in Houston. Geweldige verjaardagsuitzending gehad. Dankjewel voor alle goede zorgen en goede appjes die je hebt gestuurd naar de NPO Luister-app. Het mooie is, je denkt dat alle hoogtepunten van 3FM nu ophouden. Nee, we zijn het hele weekend naar Pinkpop. Sterker nog, ik ga verschakelen naar Martje Meijer.
1: Anna, leef je nog?
2: Ik leef nog, maar wel amper.
1: Waar hou je... Het is nu... Hoe warm is het? 35 graden?
2: Zoiets.
1: Waar heb jij deze energie vandaan gehaald in vredesnaam?
2: Dat ik het niet weet. Ergens onder in mijn tenen, denk ik.
1: Maar Anna, het is dag 1 van Pinkpop, act 2. Maar jij staat hier vooraan, echt op 5 meter van het podium, ook echt voor Natasha Bedingfield.
2: Ja, zeker, ja.
1: Maar leg eens uit, hoe oud ben je?
2: Ik ben 21.
1: Jij was nog niet geboren toen Unwritten een hit was. Waar komt dit vandaan dat jij hier vooraan staat?
2: Ze is gewoon een icoon. Ja, beter kan ik het niet maken.
1: Oké, maar omschrijf dat dan. Dus er staat hier een mevrouw van 44 die 20 jaar geleden superhits gescoord heeft. Wat maakt haar nu, als je haar hier nu zo ziet staan, een icoon?
2: Ja, alles. De energie, de gezelligheid en al de muziek. Alles.
1: Je hoort echt een hoop hits van haar voorbij komen waarvan je denkt, oh ja, die had zij ook nog. Maar één specifiek ding vind ik wel mooi. En ik wil even kijken hoeveel Natasha Bedingfield jij in je hebt. Als ik zeg, open up the dirty window.
2: Let the sun illuminate the words that you cannot find. Reaching for something in the distance. So close you can almost taste it. Release your inner vision. Feel the rain on your skin. Wow.
1: Oké, en nu laat ik je echt met rust, want anders dan ga je overfit naar huis op dag 1.
2: Waarschijnlijk.
1: Ga even wat drinken halen, Anna.
2: Ga ik.

Roxy Dekker, Sugar Daddy. Ja, en als je van Roxy Dekker houdt, dan val je zo meteen met je neusje echt in de boter. Want van 7 tot 8 is er een heel uur Roxy Dekker live op Pinkpop. Echt geweldig. Ach, maar het is al naar buiten met Wesley Snijder. Die zijn even de fanzone in. En morgen zijn we hier gewoon de hele dag weer. 3 uur lang. Live vanuit de camper in de USA.

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
6: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
5: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
7: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
9: Mooi van Ethos.
10: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
11: Een heel boek? En de kinderen dan?
10: Die zijn veel te druk met spelen.
11: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
10: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
11: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
10: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon.
11: Proost.
10: Op sunweb.nl.

0: Mariette Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
1: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
0: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7... nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ANWB Verkeersinformatie dan. Twee files. Eentje op de A1 Hengelo-Osnabroek bij de Duitse grens. Grenscontrole, 10 minuten daar. En de A7 Heerenveen-Groningen tussen Marum en Boerakker. Daar is een auto in de fik en daardoor heb je 10 minuten vertraging. 3FM.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken, zoals Emma, M-Line en Tempoor, en vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus retteketet en vamos naar beter bed.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.

0: Trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Het is 7 minuten over 7. Wat heerlijk dat je 3FM aan hebt staan. Dank je wel daarvoor. Mijn naam is Obi. Van mij ga je heel weinig horen vanavond, want 3FM is op Pinkpop. Ach, misschien wel het beste festival dat we in Nederland te bieden hebben. In Landgraaf, de 55e editie, vindt plaats dit weekend. Het is bloedverziekend heet op die betonplaten. En we gaan je lekker veel live muziek laten horen vanaf het festival. En daar is ook mijn lieve collega Mart Meijer. Goedenavond, Mart.
3: Hallo, Obi. Goedenavond. Hey. Ja, je komt op het perfecte moment bij me, want na de laatste confetti slierten van Roxy Dekker, die hangen nog in de kabels die bij de camera's horen. Ze is echt net klaar en het was echt een lijpe show. Dansers, ze stond midden in het publiek, overal. En dan ga ik altijd een beetje rondlopen, zo een beetje scouten, kijken welke mensen er zijn. Eline en Joeri waren er. Hallo, goedenavond.
4: Hallo. Hoi.
3: Ik vond het zo mooi. Ik loop naar jullie toe en ik zeg, Eline, zijn jullie een beetje Roxy Dekker fans? En toen zei jij?
4: We dachten niet per se, maar het was wel de eerste show vanavond dat we alles mee konden zingen. Dus toen waren we wel groot fan.
3: Van A tot Z. Is er nog een soort hoogtepunt van deze show wat je gezien hebt, waarvan je denkt, we gaan dat namelijk zo meteen helemaal laten horen op 3FM op de radio? Is er iets waarvan je zegt, dat was zo lijp, daar moeten mensen voor blijven plakken?
5: Ik vond de dansers wel echt goed. En ik heb hem met Koningsdag 2 jaar geleden gezien, maar ze is nu wel echt performer vergeleken met toen.
3: Ja, wat mij heel erg opviel is, deze show drijft ook heel erg op haar talent en op hoe goed ze kan zingen. Niet heel veel afleiding, niet heel veel gekkigheid, geen backing track. Het was echt Roxy die even ging laten zien hoe goed zij kan zingen.
5: Ja, mee eens.
3: Nou, we hebben hier 2 nieuwe Roxy Dekker fans bij en er gaan er nog heel veel bij komen. Want nu live te horen vanaf Pinkpop de hele set van Roxy Dekker.

Holy. Ik heb hier heel erg tegenop gezien. Verschrikkelijk. Maar ik heb het gedaan. Ik doe elk jaar best wel wat festivalshows. En ja, dat is heel erg leuk. Want ik zie zoveel gezichten. Ik zie heel veel nieuwe gezichten. Ik zie ook gezichten die ik al vaker heb gezien. En het is heel gek, want ik kan jullie altijd zien. Maar ik kan nooit vragen hoe het is.

Dit is hoe we het willen zien. Ik heb trouwens een nieuw liedje die bijna uitkomt. Ik ga hem nog niet spelen vandaag, maar ik dacht misschien is het wel leuk om te delen wanneer die uitkomt. Lieve mensen, jullie kunnen Superstar aankomende vrijdag 26 juli om 12 uur luisteren! Yes! Let's fucking go! Oh, ik heb er zoveel zin in. Ik heb al jullie filmpjes gezien, online. Zoveel leuke dingen gezien. Echt, dank jullie wel dat jullie nu al helemaal gek gaan erop. Ik heb een pianootje meegenomen. Want ik heb mijn beste vriend Julian meegenomen. Mag ik een heel groot applaus voor Julian? Julian vindt dit verschrikkelijk. Hij denkt, laat mij gewoon lekker achter die piano zitten. Het is mooi geweest. Oké.

altijd mijn favoriete moment van de show. En omdat ik eigenlijk elke show zoveel geluid terugkrijg van jullie, vroeg ik me af of jullie deze één keer op je allerhardst met mij willen meeschreeuwen. Echt op je allerhardst. Maakt niet uit. Gooi het er maar uit. En willen jullie misschien ook allemaal een hartje in de lucht doen?

Sorry, ik hoorde niks. Ik zei applausje voor je fucking zelf! Oké, dan. En een applausje voor Julia! Heel dat ding. Wauw. Ik vind dit altijd zo'n bijzonder moment. Oh, slokje water. Gaat het trouwens allemaal goed met jullie? Zijn jullie oké? Is het te warm? Is het te doen? Hebben jullie genoeg ruimte? Het is best een heftige dag, dus denk een beetje aan elkaar. Hallo. Hey, wat is leuk. Dankjewel. Hallo. Hey, party time. Is dat even gezellig? Ik dacht, het is misschien wel leuk om eventjes wat dichter bij jullie te komen, zodat ik jullie ook echt even kan aankijken. Want het is vaak zo afstandelijk, maar het is ook zo leuk om iedereen eventjes te kunnen zien. Dank jullie wel dat jullie hier bij mij staan. Zo vooraan. Leuk dat je er bent. En wat zie je er mooi uit? Wat heb je mooie glitters en mooie dingen in je haar? Supermooi. Ik heb het gevoel dat we bij festivals altijd heel erg het gevoel hebben van, oh, we gaan springen en we gaan partyen en we gaan dansen. Maar ik dacht, misschien is het toch ook wel lekker om gewoon af en toe heel eventjes stil te kunnen staan. Om heel eventjes te kunnen rusten. Om heel eventjes op adem te kunnen komen misschien wel. Of heel even af te kunnen koelen. Dus bear with me.

Dankjewel. Gaan we alweer terug? Oh, ik blijf nog even. Joehoe. Ik ga nu een liedje doen. En dat vind ik heel spannend. Want ik doe die eigenlijk nooit live. Want dat is het nummer die het minst heeft gedaan op mijn album. Dus ik ben benieuwd of mensen hem überhaupt kennen. Maar ik vind hem zelf heel erg leuk. Dus ik ga hem wel gewoon zingen.

Wauw. Ik ben hier vandaag gekomen met mijn best friends. Misschien zagen jullie ze al eventjes bij de intro toen ik opkwam. En ik vroeg me af, zijn er hier ook mensen die met hun besties zijn of niet?

Pinkpop. Hebben we misschien nog wat energie voor een allerlaatste? Hebben we misschien nog energie voor een beetje Sugar Daddy?

0: allerhoogste, voor de enige, de echte Roxy Dekker!
1: Superster is dat. Roxy Dekker hoorde je op 3FM live vanaf Pinkpop 2026. Als je niet bij het festival bent en die kans is enorm als je nu 3FM aan hebt staan. No worries, we got you covered. We hebben ongelooflijk veel live muziek vanaf het festival. Mijn lieve collega's Mart en Sophie zijn aanwezig. Die scannen even hoe de sfeer erbij hangt. En zijn vooral volgens mij ook een soort menselijke buienradar. Want iedereen heeft een beetje angst dat any minute nou keihard kan gaan onweren daar. Alles rondom Pinkpop volg je bij 3FM. Hou je radio aan en dan mis je helemaal niks. Met zometeen om 7:15 live Teddy Swims.
2: Zometeen meer.
3: 3FM op Pinkpop. 3FM.
4: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Heb jij ooit jouw organisatietalent ingezet om 17 Italiaanse ijsjes te bestellen? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
11: Zie je nou wel, ze ruikt me.
12: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane Antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
10: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost, Autotaalglas.
15: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
17: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
18: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Je bent bij 3FM. We brengen je alles rondom Pinkpop. En zometeen om 12:15 hebben we Teddy Swims live.
2: 3FM.
1: Maar voordat het zover is, krijg je eerst even het allerlaatste nieuws. En dat krijg je van de NOS.
19: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor twee nieuwe kerncentrales nog twee locaties in beeld heeft: de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
20: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
19: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 3FM. Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
21: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
22: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.

0: zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Vanavond, 21 Pilots.

0: Ali, Ronnie Flex en Frenna. 3FM op Pinkpop. Populair hoorde je. Het is 13 minuten over 8. Je bent bij 3FM op Pinkpop. Alles wat er gebeurt op het festival, dat krijg je mee via de radio. Mede ook dankzij mijn lieve collega in het veld, Mart Meijer.
1: Hallo Obi Rijwakers. We staan aan de vooravond, of eigenlijk de voorminuut van een optreden van Teddy Swims. We horen net een paar seconden heel hard Royal Blood door de speakers. Daar waren we niet naar op zoek, wel naar Teddy Swims. Ik sta hier naast superfan Bob. Hoe lang al, Bob?
2: Nou ja, superfan wil ik niet noemen, maar een paar jaar of 10 toch al wel actief luisteren.
1: Ver voor zijn eerste radiohit. Wat pakte jou dan aan hem?
2: Ja, met zijn covers die hij maakte, die hij op YouTube liet zien, dan vooral zijn stem. Die stem, die vind ik echt geweldig. Ja.
1: Ongekend, hij maakt grote pophits, maar eigenlijk zit er in die stem vooral heel erg veel soul. Is er iets, je hebt hem nog nooit gezien in die bijna 10 jaar dat jij naar zijn muziek luistert. Is er iets waarvan jij vanavond zegt, dit moet hij doen?
2: Nou ja, gewoon de Loose Control is natuurlijk wel het nummer waar je op zit te wachten dan. Maar ja, gewoon nogmaals, die stem, als die dadelijk komt en hij laat hem horen, ja, dan is het gewoon een en al knallen vanavond.
1: Heb jij bij de Flyers stand gestaan helemaal achter op het terrein vandaag?
2: Nee, hoezo?
1: Ja, daar heeft hij Flyers dan uitdelen, gratis, vanmiddag. Daar was je niet bij.
2: Nee, ben ik dan misschien toch niet zo'n superfan. Of geen fan van Fly, dat kan ook. Maar dat...
1: Welk van de twee zit eerder?
2: Ik denk dan van de Fly, laten we dat maar zo houden.
1: Dat was ook een totale verrassing. Maar ik was er wel heel even bij en tussen het gedrang van alle camera's kon ik me heel even snel een paar kleine vragen stellen.
3: Teddy, would you take this as your pre-gig snack?
4: Yeah, absolutely I would. Well, I try to stay off the sweets and the dairy and the gluten before show. So after show, I'm more of this guy, but... Gluten and dairy's got to go. It's not good for the boys to have, you know, before the show.
3: You want me to teach how these things are called here in the region?
4: Yeah, please. Okay.
3: Here we go. Fly.
4: Fly?
3: Fly.
4: Fly.
3: That's it.
4: What's that?
3: That's what this is.
4: Oh, fly.
3: Fly.
4: Okay, fly.
1: Ik vond het een prachtig moment, omdat hij volgens mij gewoon dacht dat ik 13 keer fly tegen hem zei. Totdat hij begreep dat die dingen dus flyen heten. Het geluid dat je op de achtergrond bij mij hoort, dat is een ongelooflijke puinhoop van een heleboel ventilatoren en rook die hij aangezet heeft. Maar we krijgen nu een soort disclaimer warning dat dit niet voor kinderen is. Dus mocht je ze op de achterbank hebben zitten, wees voorzichtig, want je gaat hem volledig live horen. Live vanaf Pinkpop 2026 is dit Teddy Swims.
5: Yes, you are a punker, as you come to know 2 years later. Yes, you are a punker, as we've come to know the group that is. You follow punk rock and you enjoy it.
6: Yeah.
5: Why do you look so bizarre, Jeff?
6: You don't want to be labeled. There's all these scenes like the yuppies, the preppies, the heavy metal kids. You know, we all end up getting labeled because people have to classify you. They have to put you in a category because they have to explain you. You can't explain you, then people start getting nervous. Where do these kids up?

you, bro. Thanks.

I love you. I'm having so much fun. I hope you are too.

Yes, sir.

Het is ongelooflijk. Ik hoef je niet te vertellen hoe goed, hoe strak, hoe scherp het is wat Teddy Swim staat te doen. Je luistert naar 3FM live vanaf Pinkpop. Mijn naam is Mart en ik sta hier te kijken naar een groep mensen die echt vol verbazing en vol bewondering kijkt naar wat deze man neerzet. Zijn band zo strak, zijn achtergrondzangers zo vreselijk strak. En ook een prachtig podium, dat kan je niet zien tenzij je meekijkt. Een prachtig podium met een soort huiskamersetting, een grote bank, glazen op de tafel. Het voelt een beetje soul, het voelt een beetje spannend, een beetje jazz. Hij heeft nu zijn gouden microfoon ter hand genomen en kijkt naar achter de coulissen in. Een beetje alsof hij iemand verwacht. Oh, hij gaat You're Still the One van Shania Twain doen. Een van mijn lievelingscovers van Teddy Swims. En meestal als hij optreedt, doet hij dat ook samen met een gastartiest. En ik heb het gevoel dat er iemand bij gaat komen. Als dat zo is, dan laat ik het je weten. Walking down the street.

0: Thank you so much.
1: Daddy Swims live op Pinkpop 2026. Ja, zoals ik zojuist al roep. Ik ben heel erg fan van de covers die Daddy Swims plaatst op zijn YouTube-kanaal. Dus ik hoorde die eerste piano. Toen dacht ik, oh my god, you're still the one van Shania Twain. Nog niet, is zijn allerbeste cover ooit. Kan ik prachtig zingen. Nog niet gedaan, maar ik heb toch wel een soort van stiekem hoop. Gelukkig zenden we alles uit. Dus je kan alles horen hier op 3FM live vanaf Pinkpop 2026. Is dit Daddy Swims?
0: Way to go, gang. You're on the right side of history. Okay, I'm gonna play a new song. Is that cool? You probably don't know it. It's not out yet, but I hope you like it. All right. Thanks.

Sarah. You mind if we play you a cover song? Okay.

He's there. A glass. That's your song? I hear you.

Thank you so much, Big Pop. Thank you for having us back.

0: Viking Swim, zegt hij. Jeroen stuurt een foto van het zwembad wat in zijn tuin staat. Die zegt, we gaan eens even van wat muziek kunnen genieten vanuit Landgraaf. Supergoed te horen in de achtertuin. Hou die radio ook lekker op 3FM. Maar Jeroen, vergeet dat ook niet. En Veerle, dat is ook mooi om te zien, stuurt een selfie samen met, ik denk, als ik dit zo mag inschatten, een vriendin, misschien wel een moeder. Daar moet je me niet op vastbinden, maar Veerle kan het niet horen. Want Veerle stuurt een selfie vanaf Megaland in Landgraaf. Die heeft kaartjes gevonden hier bij 3FM. En is er dus ook het hele weekend bij. Er is nog iemand die hier het hele weekend bij is. En dat is mijn lieve vriendin Sophie.
1: Sebastian Okhuizen, hoor je bij?
0: Jazeker.
1: Oh, dat is heel fijn om te horen. Ik moet even iets testen.
0: Oh.

0: Nou, de luisteraar van 3FM mag bepalen wie deze battle gewonnen heeft. Maar als je dit uithaaltje hoort, dan weet je over wie het gaat. Niemand minder dan Zara Larsson. Ze heeft grote schoenen om te vullen, want het optreden van Teddy Swimsman was echt insane. Maar wat Zara heeft, zijn hele goede dansers. En wat ik leuk vind aan Zara Larsson als artiest, ook veelvuldig gedraaid op 3FM, is dat ze heel dankbaar is voor haar crew. Dus vandaag heeft ze nog een Instagram post gedaan waarin ze zei, bedankt aan de catering die mij iedere keer weer voedt als ik op tour ben. Bedankt aan mijn dansers die het geweldig doen. Mijn visagisten. Dat is trouwens een Nederlandse, wat ik heel interessant vind om even te melden. Sophia heet zij. Bedankt aan mijn manager, aan de regie. Ze is een hele dankbare artiest. En nu ik, Sebas, hier zo voor het podium staat op Pink Pop, ja, de 55ste editie, ja, zie ik wat hier allemaal aan vooraf gaat voordat zijn show begint. Er is een setlist opgebouwd. Het lijkt wel alsof hier een nieuwe Amerikaanse blockbuster wordt opgenomen. Ja, een soort filmset die hier is gecreëerd. Ik zie nepplanten op het podium. Ik zie een hele lange, grote, roze trap. En ik heb dus even in de kleedkamer mogen spieken van Zara Larsson. Ze was even naar het toilet. Ging waarschijnlijk even een mascaratje bijwerken. En wat zie ik daar liggen? De setlist, Sebastian Hockhuizen. De setlist. En wat vind ik daar op die setlist, zonder al te veel weg te geven? Er zit een hele lange dancebreak in. Wij krijgen een hele lange dancebreak.
1: En dat vind je wel
0: en het
1: lekker.
0: Leuke is ook nog, dat is sowieso lekker. En wat ook leuk is, is dat er een typfoutje is gemaakt op de setlist. Er staat namelijk dat we Never Forget You, die enorme hit, dat we daar 60 minuten van gaan horen.
1: Hey, dat is super.
0: Nou, ik weet niet in hoeverre Zara Larsson mag en kan uitlopen, maar 60 minuten, dat lijkt me wel echt extreem. En het leuke is, voordat de show is begonnen, is die eigenlijk al begonnen als je kijkt naar het publiek. Ik zie glitters, ik zie kleur. Ik zie hier een gozer die heeft een soort patroon op zijn gezicht gemaakt van bruine en groene diamanten. Is this especially for Zara Larsson, or if you go to work on Monday, you all also look like this?
2: Only for Zara Larsson, and I came from Greece yesterday here for Zara Larsson.
0: Wow. All for Zara. And what song are you looking most forward to in this set?
2: Crass. Featuring Ellie, I hope so, because we love also trans women. And I love this collaboration.
0: Nou, ik heb echt, denk ik, 30% verstaan. Maar deze man is in ieder geval enthousiast, dus dat is heel fijn. En het leuke is ook, wat ik op de setlist vond, Sebas, dat is heel bijzonder. Zij gaat een festival-editie doen van Midnight Sun. Huh? Dus die hit die we al veelvuldig op 3FM hebben gehoord. Ze heeft daar een extended version van. En daar doet zij uithalen. Daar kan ik 18 jaar zangles vervolgen. En dat gaat me alsnog niet lukken. Dat is zo spannend. Spectaculair. Vervolgens zie je dan ook die achtergronddansers opkomen. Ze stelt ze nog even voor. Ik weet dat jouw algoritme, Sebas, vol zit met speciaal bier. Die van mij zit vol met Zara Larsson. Ik heb eigenlijk het optreden al gezien. Maar ze gaat iets speciaals brengen op Pinkpop. Dat voel ik aan alles als ik de set eens zo bekijk. Ik geef kijk, ik zie voornamelijk vrouwen in het publiek. Maar hier zie ik dan een man. Dat vind ik dan weer zo verfrissend. Ik heb er net ook al één gespot. Hoe heet jij?
3: Wessel.
0: Wessel, vertel even in een paar woorden wat mensen kunnen verwachten van een optreden van Zara Larsson.
3: Ja, heel veel dans, kontjes schudden, heel goede vocals, heeft echt een hele mooie stem.
0: Kontjes schudden, dat klinkt wel goed. Hoe zit het met jouw kontjes schud skills?
3: Oh. Ja, helaas kan je die nu niet zien, hè, maar...
0: Hey, ik had je zo naar voren getrokken, maar dat mag ik helaas niet doen. Maar ik kan zo ook wel even kijken, doe even een klein twerkje.
3: Ja, zeker, al die mensen achter mij, ja, dat kan...
0: Wij snappen dat. Wij zeggen bij de radio altijd save it for the show en Wessel heeft dat ook begrepen. Dat is ook alleen maar goed.
1: Goed.
0: Ja, ik ben dus benieuwd of Zara Larsson op tijd gaat starten. Want als je ziet wat er allemaal nodig is om deze vrouw op te kalevateren. Het zijn extensions die in het haar moeten. Het is make-up wat er op het gezicht moet worden gesmeerd. Het is nogal een bedoeling. We worden op dit moment weggestuurd bij het podium. Want de diva wil alle ruimte. En ik maak altijd plaats voor diva's. Zo ben ik dan ook wel weer. En ik ben ontzettend benieuwd wat we gaan beleven. Olivia Rodrigo was fantastisch op Pinkpop. Wat een Tate McRae die ook... Ja, we gaan nu weg. Tate McRae die het ook geweldig deed. Vorig jaar was dat, geloof ik. En de show staat op het punt van beginnen.
1: Lekker.
0: Als de beveiliging erbij komt, dan weet je dat het menis is. Nou, je hoeft me niet te schoppen. Dat vind ik even heel ongepast. Nee, grapje hoor. Ik werd niet geschopt. Oké, wij gaan nu weg vlak voor het podium. Dat betekent dat ik nu eigenlijk tegen een zwart hek aankijk. Dat is allemaal heel erg onpraktisch. Daar heb je verder ook niks aan op de radio. Maar het stoom komt van het podium af.
1: Sophie, ik ga nog even... Ik ga nog even de last dinner party draaien. Gaan wij het hier in de gaten houden. Zodra Zara begint, dan komen we misschien nog even snel bij je.
0: Beloofd, hè?
1: Oké, tot zo. De last dinner party nu op 3 met Sinner.

feel like

0: FM op Pinkpop.
1: Met een waanzinnige set van Zara Larsson, waar ik toch volgens mij even jouw deskundigheid nu even nodig heb, Sophie.
2: Shake that ass, ho! Shake. Onze vrijdagavond natuurlijk.
1: Oh, Sophie.
2: Sophie, en wij zijn als...
1: Dit is even minder. Valt ze net weg nu.
2: Van Zara Larsson op Pinkpop. Hoor je mij, Sebas?
1: Ja, af en toe val je een beetje weg, maar nu gaat het goed.
2: Oh, oké, nu gaat het goed. Je bent midden in de set van Zara.
1: Nee, gaat
2: komt hier ook in 2022.
1: Ik ga hem even terugzakelen naar Zara Larsson.
3: Is Madeline?

Wat ik vooral even door Sophie wilde laten duiden, was dat er nu een enorme cheerbreak met allemaal dansers aan het gaande is. Dus zet vooral ook even de stream aan via 3fm.nl/live. Of de NPO-lijst hebben om mee te kijken. Want

FM op Pinkpop. Je bent bij 3FM live vanaf Pinkpop. Mijn naam is Sophie en ik neem je graag mee helemaal door het optreden heen van Zara Larsson. Trad hier ook op in 2022. Toen kwam het kwel al naar beneden, bijna onze mondhoeken, omdat we zo verbaasd waren over deze vrouw, haar hele verschijning, haar stem. Maar ze heeft een soort van wedergeboorte gehad, een aantal maanden geleden. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar ze heeft een team ingehuurd. Ze kreeg ander haar, andere make-up, andere soort muziek. Ze is eindelijk muziek gaan maken waar zij zelf ook echt achter staat. En ik merk dat de Pinkpoppers een beetje lamgeslagen van de hitte wel wat extra power kunnen gebruiken. En als er iemand power kan geven, dan is het wel Zara Larsson. We hebben al een dance break gehad. We hebben al uitgebreide versies gehad van liedjes die echt geschikt zijn voor festivals. En het leuke is dat ze ook alleen maar vrouwen heeft in de band. Dus kijk even mee, 3fm.nl/live. En ga vooral verder genieten van Zara Larsson live op Pinkpop. We gaan nu naar haar liedje Euro Summer.

0: wat een ongelooflijk dikke show. Sophie, hoe was het daar bij Sarah Larsson?
1: Ja, heel Landgraaf is bedekt in glitter. Dat gaan ze de komende 3 edities nog op de grond vinden, denk ik. Sarah Larsson live op Pinkpop. Heeft ze ook in 2022 gedaan. Nou, we kunnen wel zeggen dat ze flink wat treden hoger is gegaan. Het leuke is, Sebastian Okhuizen, Pinkpop zit vol met contrasten. We zijn van regenbogen, bloemen, glitter, diamanten, strakke pakjes, hele strakke choreo. Gaan we nu naar de overkant van Pinkpop, waar 21 Pilots op het punt staat van beginnen. Ik heb haast, want ik wil je daar ook mee naartoe nemen. Het ding is dat het wel, nou, wat zal het zijn? Zo'n 600 stappen is. Dus Stijn, cameraman, ren achter me aan. We gaan heel snel naar 21 Pilots toe. En het leuke is, het podium van Sarah Larsson. Lukt het Stijn? Ja, een beetje opschieten. Sarah Larsson natuurlijk een heel fel gekleurd podium had. Met allemaal bloemen en planten erop en roze trappen. Nou, ik draai me om, Sebas. En wat zie ik? Een pikzwart podium. Een soort zwart gat waar ik naar kijk. Het enige wat ik zie is een heel groot drumstel. En wat instrumenten die klaarstaan. De mensen die bedekt zijn in glitter. En die net bij Sarah Larsson vandaan komen. Die denken, nou, ik ga eens even wat anders proberen. Nou, dit wordt een hele andere koek, kan ik je vertellen. 21 Pilots staat bekend als een band die op platforms met een drummer door het publiek gaan. Ik heb hier hele hoge verwachtingen van. De cameraman is hier. Ja, kom, we moeten echt heel snel door nu. Ik ben er bijna. Ik probeer hier door de mensenmassa heen. Oh, ik prik bijna iemand zijn oog uit met mijn antenne. Sorry, we moeten heel even langs. Ja. Ja, oh, en die denken natuurlijk ook, oh, Sophie van 3FM, zo'n vieze diva die dan altijd voorrang wil. Nee, jongens, ik doe het ook voor 3FM Luisteren Nederland, die heel graag iets mee willen krijgen van 21 Pilots. Oh, en het is hier ook druk, hoor. Wat een kolkende mensenmassa zie ik hier.
0: Maar het is normaal dat plekje altijd wel rustig waar je nu loopt, maar het is, iedereen wil er naartoe, hè?
1: Het is niet normaal. En het leuke is dat ik nu wel veel meer zwart zie. Ik zie mensen met tatoeages, ja, precies. Oh, hier ook zwarte schoenen, volledig in het zwart gehuld. Jeetje, die hebben dus ook deze 34 graden overleefd in deze outfit. 21 Pilots staat er ook onbekend dat ze vaak heel strak en op tijd beginnen. Sarah Larsson, die begon heel erg laat. Dat heb je waarschijnlijk ook gehoord als je al een tijdje luistert naar 3FM. Maar deze man, ik ben helemaal buiten adem. Die gaan volgens mij heel strak op de tijd beginnen. Ja, mensen, inderdaad. Want Sarah Larsson, onze diva, die liep een beetje uit. Dat betekent dat de mannen van 21 Pilots heel erg op tijd gaan beginnen. De lichten gaan aan, worden nog even getest. Ik haal nog even een paar teugen adem. 21 Pilots. De rode lichten gaan aan hier op Pinkpop op het podium. Ik hoor wat geroezemoes in het publiek. Zijn we er klaar voor, 21 Pilots?
2: Ja, we zijn in ieder geval 21 Pilots.
1: Heel goed, heel goed. We zijn er klaar voor. Wat zijn je verwachtingen?
2: Nou, heel hoog eigenlijk.
1: De verwachtingen zijn heel hoog. Kijk, een man van weinig woorden, ik hou ervan.
2: Op de radio.
1: We zijn inderdaad op de radio, dat klopt. 3FM, wel te verstaan. Pinkpop, het hele weekend kan je alle optredens hier live volgen via de radio of 3FM.nl.
3: 3FM. Op Pinkpop. 21 Pilots.

FM. Op Pinkpop. 21 Pilots.

0: Oh, lekker zeg. 21 Pilots live op Pinkpop 2026. Sophie, hoe is het daar?
1: Het is hier zo leuk. Ik ben allemaal fans aan het spotten. Maar het eerste wat ik zag was een verjaardagshoedje op meerdere hoofden. Ik denk 21 Pilots en verjaardagshoedjes, dat vind ik niet per se een match. En naast mij staat Lucy. Die heeft een fantastische bril op. Met allemaal, of is het Amy?
2: Ik heb hem zelf gemaakt.
1: Je hebt hem zelf gemaakt. Vertel even naar hoeveel shows van 21 Pilots jij bent geweest.
2: Ik ben samen met mijn moeder ben ik naar 4 shows geweest. Ik ben 2 keer in Amsterdam geweest, 1 keer in Londen en 1 keer zijn we helemaal naar Canada gevlogen.
1: En wat is het verhaal achter deze hoedjes?
2: De drummer die was gisteren jarig, dus ik vond het een leuk idee om feesthoedjes mee te nemen en die uit te delen aan mensen in de crowd.
1: Ach man, ik vind dit is zo'n sfeer dat je zo'n fan bent dat je denkt de drummer was jarig. Hoe attent ben je dan als je verjaardagshoedjes uitdeelt? Vertel even iets over de etiketten wat betreft 21 Pilots fan zijn. Wat moet je wel doen en wat moet je niet doen?
2: Je moet gewoon zoveel mogelijk plezier maken. Dat is het allerbelangrijkste. En de crowd is zo ontzettend lief. Iedereen die let op elkaar, iedereen houdt van elkaar. Het is zo ontzettend leuk om in een crowd van 21 Pilots te staan.
1: Ja, en het zijn niet alleen maar chicks van 20 die fan zijn, want de moeder heb ik hier ook naast me staan. Die is ook fan. Die heeft ook een tatoeage van 21 Pilots. Vertel even waarom 21 Pilots niet alleen muziek is voor mensen van 20. Want ik ga ervan uit dat u misschien 21 bent.
3: Een beetje ouder, maar dat geeft niet. Nee, het maakt niet uit hoe oud je bent. Of je een beperking hebt of niet. Zij zingen de liedjes die iedereen gewoon aangrijpen. Ongeacht van waar je vandaan komt, wat je gedaan hebt. Wat je nog gaat doen. Ik heb de 50 al gehad.
1: Even het zo leuk. Zou je niet zeggen hoor, zou je niet zeggen. Nou, je merkt het dus, de verjaardagshoedjes zijn op. De glitterbrillen. Ik dacht dat het alleen bij Sarah Larsen kon. Maar nee, het is ook feest bij 21 Pilots. We gaan er verder van genieten. Live op 3FM vanaf Pinkpop 21 Pilot.
0: Heerlijk, dankjewel Sophie. Je luistert nog naar een klein stukje van Tear in My Heart.

FM og Pinkpop 21 Pilots.

0: Hello there, we're 21 Pilots.
1: 21 Pilots.

Dit was er eentje voor in de boeken, hoor. De derde show die zij in hun leven hebben gespeeld op Pinkpop. 21 Pilots. De eerste headliner van de editie van dit jaar. Nog één diepe, diepe buiging die ze met z'n tweeën doen richting het massale publiek dat de regen heeft overleefd in het laatste stuk. De laatste vuurwerkbommen heeft overleefd. De confetti. Een waanzinnige afsluiting. Ongekend. En als je deze avond al lekker vond met Roxy Dekker, Teddy Swims, Sarah Larsson en dus 21 Pilots helemaal live, dan zit je werkelijk waar gebakken bij 3FM dit weekend. Want morgen vanaf 7 uur kun je gewoon weer je radio op 3FM zetten en nemen we je weer mee naar Landgraaf. Want daar is het dus te doen dit weekend. Een Martin Sofie op locatie. Obi en ik nemen je in de studio mee met alle registraties die we voor je willen draaien. En ik hoop ten zeerste dat we deze zondag ook nog gooien gaan kunnen draaien. Want zondagmiddag gaan zij op Pinkpop de 10 stage helemaal gek maken. Ik heb het over Good Neighbors. Je hoort ze nu met Home.

0: pakken ze podium.
1: Pakken ze podium.
0: Pak zelf eens een podium.
2: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
3: Oh, wat een goal!
4: Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
13: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
14: Kijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.
15: 3FM. Het is de zaterdagnacht van 3FM met zometeen muziek van Harry Styles, Three Doors Down en Calvin Harris.
16: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

3FM. Je hoorde Kryptonite. Met zometeen Harry Styles. Ja, 2 weken geleden stond hij nog met zijn laatste show in de arena. Misschien heb je hem gezien. Lucky you. Misschien ook niet. En ja, dan begint de spijt, hè. Ja, wil je hem nog een keer live zien? Dan moet je naar Londen, kaartje regelen, hotel boeken, een vliegticket betalen. Ja, kost je al gauw meer dan 1000 euro. Maar ik heb de oplossing. Er is namelijk een jongen en ja, die doet Harry Styles na als een soort tribute act. Shawn

Temu-versie van Harry Styles. Niet zo knap, niet zo goed, niet zo soepel. En niemand gaat hem ooit verwarren met de echte Harry Styles. Maar ja, je portemonnee die merkt direct het verschil. Het scheelt al gauw zo'n 1000 euro. Gelukkig hoor je nu de echte Harry Styles bij 3FM. Dit is Dance No More.

0: Come and Risk It All. Hey, goeienacht en welkom. Mijn naam is Jasper en samen komen we de nacht door. Laat het vooral van je horen via de NPO Luister app. Ja, ze kreeg ik al een audio-appje binnen van Saartje.
1: Ik ga over een paar weken naar mijn allereerste festival ooit. Ik ga naar Wish. Maar ja, ik heb eigenlijk echt totaal geen idee wat ik moet verwachten, wat ik mee moet nemen. Zou je me kunnen helpen? Heb je tips?
0: Oeh, ja, dat is spannend, hè, voor de eerste keer naar een festival gaan. Ik was voor mijn eerste keer echt al zo zenuwachtig. Ik had er heel veel zin in, maar ja, inderdaad ook geen idee wat er allemaal moet gebeuren. Hoe zo'n weekend eruit ziet en ja, hoe je daar ook op moet voorbereiden. Nou, laat ik je gaan helpen, Saartje. Je bent bij 3FM, de festivalzender van Nederland. En nu weet ik dat er heel veel luisteraars zijn die ervaren festivalgangers zijn. Dit weekend bijvoorbeeld op Pinkpop. Dus laten we wat tips voor jou gaan verzamelen voor jouw eerste festival. Dus ben je nu aan het luisteren en ga je wel eens naar een festivaletje? Heb jij een goede tip voor een eerste weekender? Laat het dan even weten via de NPO Luister app. Oftewel, hoe overleef je je eerste festival? Laat het weten via de NPO Luister app en dan maak

Evolution bij 3FM. Saartje die gaat volgende week naar haar eerste weekendfestival. En ze kan wel wat tips gebruiken. Oftewel, nou, jij bent vast wel eens op een festival geweest. Hoe overleef je nou zo'n weekend op een weekendfestival? Heb je een goede tip? Laat het even weten via de NPO Luister-app en dan helpen we Saartje. Hoor

0: De Bouza bij 3FM. Je hoorde Magnetic. Hoe was jouw eerste keer? En dan heb ik het over je eerste festival. Ja, dat is nog super spannend. Ik wist zelf echt niet wat ik moest verwachten en ja, hoe ik me nou moest voorbereiden. En nu is 3FM-luisteraar Saartje op zoek naar hulp. Zij gaat namelijk volgende week naar Wish, haar eerste weekender. En ze heeft tips nodig, want hoe overleef je nou zo'n weekend? Nou, mocht jij ook een goede prangende tip hebben, je kan met me bellen via 09091336. Dus heb jij een goede festivaltip voor je eerste festivalweekend? 09091336. Ik kreeg al wat appjes binnen. Bijvoorbeeld Lola, die stuurt neem oordopjes mee. Dat is handig voor het harde geluid. En voor het slapen. Pien die stuurt nog, vergeet je powerbank niet. Dat is niks erger dan een lege telefoon. En hallo, goeie nacht met 3FM. Hallo. Oh, dat klinkt als een kapotte telefoon. Hallo 3FM, goeienacht.
1: Hi, met Tycho.
0: Hey, Tycho.
1: Hi, hi.
0: Jij bent een ervaren festivalganger.
1: Ik ga graag naar festivals, ja. Zeker naar Pinkpop.
0: Oké, Pinkpop. Maar je bent daar nu niet, denk ik, of wel?
1: Nee, klopt. Ik ga dit jaar maar één dag. Okay. Ik ben er alleen op zondag.
0: Oké, dat is ook leuk. Heb je dan niet een beetje FOMO dat je dan nu denkt van, ah, kut.
1: Ja, ik zit gelukkig op de bank alles mee te kijken. Maar ja, die FOMO wordt er dan niet minder op.
0: Nou ja, dat snap ik, ja. Ja, want ik weet niet of je 21 Pilots net hebt gezien.
1: Zo,
0: was dik. Was heel dik,
1: dat
0: ja.
1: Dat was echt heel ziek. Okay. Ja, absoluut. Beetje FOMO wel.
0: Ja, snap ik. Hey, hoe bereid je nou voor op zo'n festival? Wat is een tip van jou?
1: Neem genoeg eten mee, neem genoeg drinken mee en vergeet je tandpasta niet. Ik ben vorig jaar mijn tandpasta vergeten. Dus toen moest ik heel de tijd bij andere mensen op de camping gaan biezen voor een beetje tandpasta.
0: Oh ja, dat is zo zuur, ouwe. Ja, dus oké. Ja, dan ga je ook uit je bek stinken, dat moet je ook niet hebben.
1: Nee. Dus ik heb wel van mijn tanden gepoetst. Maar ja, dan moet je dus net zo'n beetje, zoals als je een avond uit bent met peuken, moet je dan een keer tandpasta gaan biezen.
0: Ja, dat snap ik wel, ja. Ja, dat is heel vervelend. Maar ook wel weer, ik weet niet of je op een flirt move was, maar ook wel weer een goede move om gewoon even een chickie of een gast aan de haak te scoren.
1: Nou, ik kan je vertellen, er is genoeg gebeurd dat weekend.
0: Ah, dus chickie zich... day.
1: Jawel.
0: Oké, maar wie een grote mond heeft, moet ook vertellen wat er is gebeurd.
1: Getonkt en neukt.
0: Oké. Ja, heel lekker. Oké, heb je verder nog festival tips?
1: Gewoon tering veel zuipen. Gewoon echt heel veel ordinair zuipen.
0: Oké, eigenlijk is dat misschien wel de allerbelangrijkste tip. Gewoon je hele kop er afschroeven.
1: Nou, ik wou net zeggen, het moet een draaidop worden.
0: Oké. Hey, dankjewel Tycho.
1: Alsjeblieft.
0: Hey Saartje, en ik weet niet of je nog luistert, maar hopelijk heb je zo een beetje goede tips om je goed voor te bereiden op je eerste weekendfestival. Veel plezier alvast. Dan

0: Club Tropicana.
1: Bij 3FM. Vandaag werd het me weer duidelijk waarom ik zo ongelooflijk van Nederland en Nederlanders hou. Ik weet niet hoe het bij jou was, maar het is echt keihard aan het regenen hier in Hilversum en in Utrecht waar ik woon. En ik was op het fietsje naar, in de auto naar werk aan het gaan. En wat valt me op, ik zie zoveel mensen gewoon lekker op de fiets gaan. Ik vind dat zo prachtig. Zo lekker knullig, zo lekker fijn. Wat hou ik van Nederlanders en wat hou ik van jou? Hey, een hele goede nacht, het is 3FM. Zometeen hoor je Faster the People. Eerst de nieuwste van Ronnie Flex, Frenna en Idalis.

Foster, The People en Pumped Up Kicks bij 3FM. Hey, iedere vrouw heeft twee lijstjes in haar telefoon. Volgens mij is dit waar. Maar iedere vrouw heeft twee lijstjes in haar telefoon. Eén daarvan is een lijst met babynamen. Dus hoe ga je kind noemen? En de tweede is een lijst met wie ze gezoend hebben. Oelala. Nou, Taylor Swift heeft nog een extra lijstje. Want in dat lijstje staat allemaal ideeën met zinnen die ze gebruikt voor haar nieuwste liedjes. En een van die zinnen was Elizabeth Taylor. Je hoort Taylor Swift nu bij 3FM.

0: Eerst het laatste nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Varen. Jasper Schrijvers.
0: Ja, het is de allermooiste nacht van de week. Het is vrijdagnacht en die vier je het best bij 3FM. Met zometeen Vos. Eerst Bibi Rexha. Dit is New Religion.

Dit is even een mededeling voor Hans. En alleen voor Hans, ik weet dat je luistert. Zet even je radio uit. Ja, Hans die vindt de muziek van Amy Winehouse niet zo leuk. Dat appt hij altijd dat hij dan zijn radio uitzet. Nou, ik ga geen Amy Winehouse draaien, maar ik ga wel een artiest draaien. En ja, ze doet me heel erg denken aan Amy Winehouse. Ze heeft een echte Amy Winehouse attitude.

0: Oscar and the Wolf.
1: Je hoorde Angel Face bij 3FM. Hele goede nacht. Mijn naam is Jasper en ja, wie ben jij eigenlijk? Ik zit hier toch in een lege studio te praten. Hopelijk luistert iemand aan de andere kant van de radio. Het zou toch gezellig zijn. Dus laat even van je horen. Je kan de NPO Luister app downloaden. Je kan me een berichtje sturen wat je aan het doen bent. Hoe je erbij zit. En dan kan ik ook een beetje de muziek op jou aanpassen. Op jouw mood. Dan krijg ik wel een appje van Marcel. Die zegt, hey, wat voor event is er net afgelopen? Het is hartstikke druk op de A1 Amsterdam richting het oosten. Ik heb even gekeken, Marcel. Volgens mij is er een spoedreparatie. Het zou wel met het gekke weer te maken kunnen hebben. Dat er een boom is omgevallen. Of volgens mij is dat het. En Jonathan die komt net terug van het feest van de motocross. Lekker. Evi staat de roer uit te bakken, want ze had zin in een midnight snack. Ook super lekker. En Jasmijn zit samen met haar vriendin in de auto. Ze zijn bij de cocktailbar geweest. Ik vind het helemaal goed, Jasmijn, als er maar wel gebopt wordt. Want dronken wordt er niet gereden. Zometeen wil ik het even met je hebben over het WK voetbal. Want onze sterverslaggever van de Telegraaf, Hein Keizer, die gaat zo meteen vertellen ja, hoe het met het Nederlands elftal gaat. Je hoort het zometeen naar muziek van Zara Larsson. En eerst is dit Rude.

0: Good night of good evening.
1: Ja, goed middag. Goedmiddag, ja.
0: Goedemiddag, Oudsel. Ja.
1: Ik weet niet of je het kan horen, maar ik sta hier in een zeiknat regenend Houston. Het is echt walgelijk weer, dus ik ben heel benieuwd. En onweer. Dus ik ben heel benieuwd of morgen de fanwalk wel doorgaat als het zo blijft.
0: Oh ja, de fanwalk. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk als dat een keer in de regen is, toch?
1: Ja, maar met onweer en zo, dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Okay, maar het is echt aan het hozen hier. Het is niet normaal. Ik sta ook voor een Amerikaanse supermarkt met Zweden en Nederlanders gebroedelijk te schuiden. Ook dat is de wereldbeker, het WK.
0: Oké. Hey Hein, jij volgt het WK voor de Telegraaf in Amerika en Oranje. Wat gebeurt er allemaal? Wat zijn de drie highlights die je even moet bespreken?
1: Volgens mij was er wel een soort schok van verlichting door heel Amerika en ik denk wel door heel de wereld. Orgel Joker komt.
0: Godzijdank.
1: Ja, thank the Lord, Orgel Joker komt. Ze is fit genoeg om hier af te reizen. Dus nu moet het Nederlands elftal het wel even voor elkaar weten te krijgen om die volgende ronde te halen, toch?
0: Want even, het verhaal was toch dat zij gevallen was. Dat was heel zielig. En ja. Ze wist niet zeker of ze kon reizen.
1: Ja, precies. Zij is natuurlijk al een vrouw op leeftijd. En ze wist gewoon niet zeker of het helemaal zou lukken om hier naar Amerika te reizen. Het is natuurlijk ook een 8 uur of 9 uur durende vlucht. Dus ik begrijp haar op zich wel. Maar ze heeft haar strength, haar kracht heeft ze hervonden. En gelukkig komt ze lekker hierheen. Oh, dat zal wel pas bij de knock-out rondes zijn. Dus tijdens de groepswedstrijden gaan we haar nog niet zien. En moeten we het doen met Yves Berendsen.
0: Oké. Maar wat is een beetje dan het idee wat ze gaat doen? Gaat ze dan in het stadion optreden? Of bij de Polonaise van Oranje?
1: Ja, bij de Polonaise. En je hebt hier in elke stad een soort FIFA fanplein. En daar komen alle landen samen om feest te vieren. En ik denk zomaar dat ze daar gaat optreden en dat ze daar een feestje gaat maken. Of misschien dat ze de bus opstapt. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
0: Leuk hoor. Orgel Joker dus. We gaan er hopelijk zien mits Nederlands elftal doorgaat.
1: Ja, dat moet wel lukken, toch?
0: Oké, lijkt me ook wel. Ja, ik had gezien als we winnen morgen van Zweden dat de kans 99,8% is dat we doorgaan.
1: Kijk, dus, kijk. Dat klinkt goed.
0: Gaat goed.
1: Daar doe ik het voor.
0: Hey, dan wil je het even hebben over de Amerikanen en hun grote bekken.
1: Ja. Ja, die Amerikanen, kijk, ik weet niet of je dat een beetje weet, maar als je een beetje naar Trump kijkt, dan zie je wel een beetje hoe Amerikanen in de wedstrijd staan. Die denken echt dat ze het beste land ter wereld zijn. En soms hebben ze daar gelijk in, maar met voetbal, dat is een van die dingen, een van die onderdelen van het leven waarin zij niet altijd excelleren, sucker. Ja. En dat begint nu in één keer, denken ze oprecht, dat ze wereldkampioen kunnen worden. Ze hebben gewonnen van Paraguay, ze hebben gewonnen van Australië, wat nou niet echt hoogvliegers zijn.
0: Nee.
1: Maar qua gevoel begint dat in één keer hier te leven. Ze zeggen, we're the best of the world. We beat them with 4 goals. We beat them with 2 goals. We're gonna win the fucking lot. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dat voor ze gaat zijn als ze een keer tegen een echte tegenstander komen. In plaats van tegen die Socceroos en de Paraguayanen. Maar dat het echt hart op hart gaat. Ja. Wat er dan gaat gebeuren, of zij een grote waffel dan een keertje houden. Het lijkt me wel lekker om dat te kunnen doen.
0: Om even die grote Amerikaanse bek dicht te snoeren.
1: Ja, die vette bekken vooral. Want je kan hier bijna niks eten wat niet gefrituurd is. Alles is hier gefrituurd.
0: Maar even, zijn die Amerikanen nou ook echt gewoon zo dik dan? Want je ziet dat het op de hemel is, maar zijn ze echt allemaal zo groot en dik?
1: Ik heb wel veel grote Amerikanen hier gezien. Maar dat is ook logisch, want de porties die hier worden geserveerd, dat slaat helemaal nergens op. Als je gewoon een bakje nachos bestelt om te delen met je vrienden, kan je daar in principe met z'n vieren van eten. Het is echt ongelooflijk. We hebben pizza's gegeten die zo groot waren als een vrachtwagenwiel. Dat gaat helemaal nergens over.
0: Het lijkt me best wel lekker eigenlijk, gewoon heel veel eten.
1: Maar het is heel lekker voor een weekje, maar om dit 4 weken vol te houden, ja, dan moet je wel uit het juiste hout gesneden zijn.
0: Ja, word je niet een beetje dan? Je moet wel een beetje opletten dan inderdaad met al dat vette eten daar.
1: Ja, ik heb hier ook al een sportschoolabonnementje afgesloten voor de zekerheid.
0: Oké, goed. Hey, dan morgen het Nederlands elftal. Ga je het zelf nog checken?
1: Ja, tuurlijk. Ja, weet je, wat wel heel erg leuk is. De Engelsen die zongen ooit over de Zweden van your team is shit, but your birds are fit. Dus jullie team is slecht, maar jullie hebben wel lekkere wijven. En daarvoor ga ik naar het stadion.
0: Oh ja, dat zei gisteren inderdaad, omdat er allemaal leuke cheerleaders waren.
1: Ja, nu zijn de Zweedse erbij, maar kom op, weet je. We moeten deze gasten gewoon kunnen oprollen, toch?
0: Ja, even serieus. Ja, ze hebben volgens mij 2 goede spitsen.
1: Daar Isaac en Jukeres, en dat is het dan wel. Ja, precies. Ja,
0: die gasten
1: dus ik verwacht een 3-0 overwinning voor het Nederlandse elftal. Okay. Dat moet wel goed komen. En dan zitten we lekker in die volgende ronde. Pakken we Tunesië er nog even bij. En dan, dan gaan we naar die knockouts. En ik hoop toch op Nederland-Marokko of Nederland-Brazilië. Dat zou wel echt fantastisch zijn.
0: Ah, ik weet niet. Ik zit nu ondertussen ook een beetje Marokko tegen Schotland te kijken. Die Marokkanen, die zijn best goed, hoor. Die kunnen wel.
1: Ja, die doen het goed. Maar je merkt, ik weet niet of je dat ook al een beetje merkt, dat die Marokkanen ook een beetje grote waffel beginnen te krijgen van als wij tegen Nederland komen, dan rollen we ze ook op. Nou, dat wil ik nog wel eens een keertje zien.
0: Ik vind eigenlijk dat wij als Nederlanders ook gewoon even een grote bek op moeten zetten. Want dat hele geneuze van we zijn zo slecht en het is helemaal niks, het is allemaal negatief, kunnen wij niet ook gewoon zeggen van we gaan potverdorie gewoon even wereldkampioen worden met z'n allen. Moeten wij niet dat ook gewoon even overnemen?
1: Nou, wereldkampioen, dat lijkt me wel een beetje overdreven. Daar ben ik iets te negatief voor ingesteld. Maar dat laat ik helemaal bij jou, Jasper.
0: Oké, nou, en wat mij betreft worden we wereldkampioen.
1: Kijk,
0: bij
1: staat
0: deze
1: genoteerd.
0: Gezegd. Hey Heine, heel veel plezier morgen en succes. En we gaan van je horen.
1: Ja, veel plezier met kijken. En voor alle Nederlanders hier in Houston, ga lekker schuilen.
0: Ga lekker schuilen, succes hè.
1: Yo, ciao.
0: Jorde Heijn van de Telegraaf. En dit is MC Hammer. You can touch this nu bij 3FM.

0: Pinkpop. En nou ja, misschien ben je erbij. Nou, hartstikke leuk voor jou. Maar misschien ben je er ook niet bij en heb je pech. Maar denk je toch van, ja, verrek. Ik wil toch die live optredens meekrijgen. Dan heb ik goed nieuws voor je. Want elke avond vanaf 7 uur moet je 3FM aanzetten. En ja, mis je niks van het hele weekend Pinkpop. Zo hebben wij dus vanavond het live optreden van 21 Pilots uitgezonden. Het was een waanzinnig optreden. Ik kreeg ook nog een appje van Cecile. Die zei dat het echt te gek was. Vooral toen de regen losbarstte en ze aan het zingen waren. Heel erg gaaf. Maar goed, morgen weer een nieuwe dag Pinkpop voor de boeg. En ja, ben je er dus niet bij, ga dan zeker 3FM aanzetten. Vanaf 7 uur kun je allemaal leuke dingen laten horen. Dus morgen vanaf 7 uur in de avond 3FM aan.
1: No, thank you.
0: Nee, jawel.
1: It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
2: One sip.
1: Bad for me.
2: One

Bambara. Dat betekent het hebben van een goede tijd en genieten van jezelf. Ja, Barry Can't Swim die hoorde dit. Hij raakte geïnspireerd door de boodschap en ging met de sample aan de slag. En ja, maakte uiteindelijk een beuker van een zomerse tune. Dit is Barry Can't Swim.

George Ezra Budapest. Ja, als je naar een concert van Olivia Rodrigo gaat, ga vooral niet vooraan staan. Daar stinkt het. Je zou denken dat de eerste rij bij een concert de allerbeste plek is. Maar ja, sommige Olivia Rodrigo-fans die gaan zo ver om daar te blijven, ja, dat ze een luier aantrekken. Dat vertelde Olivia in een interview, dat ze regelmatig als ze aan het optreden is, een soort, ja, gewoon mensen ziet met luiers aan. Maar het ergste is, soms ruikt ze het ook. Hè? Want zo blijven die fans dus op vooraan, zodat ze niet naar de wc hoeven te gaan. Maar gadverdamme. Dus ga je naar een optreden van Olivia Rodrigo en denk je, wat ruik ik? Het zijn luiers. 3FM.

0: The Jam hoor je zo meteen bij 3FM. Ook de nieuwste Kensington. Eerst het laatste nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS Journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijvers.
0: Hallo, hallo. Het is de vrijdagnacht van 3FM. En wat kan ik voor je draaien? Waar heb je zin in? Laat het weten